0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima liggen tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Een hoopvol geluid.
2: Een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Grootnieuwsradio. Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 22:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe dag is begonnen. En zonder dat we weten wat er allemaal nog voor ons ligt deze dag, mogen we weten dat God het beste met ons voor heeft. Dat hij het goede aan ons geeft. Zometeen gaan we daar verder op in met de overdenking van Dini Veenendaal van het Leger des Heils. Eerst lezen we de dagtekst uit Handelingen 20, vers 24. Daar staat: ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. En die opdracht is: getuigen van het evangelie van Gods genade.

0: Amy Grant bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Die Word. Wij weten dat God alles voor wie hem liefhebben laat meewerken ten goede. Voor wie vervolgens zijn voornemen geroepen zijn. Het is de tekst uit Romeinen 8, vers 28. Over die tekst gaat de overdenking van Dini Veenendaal van het Leger des Heils vandaag.
1: De tijd dat er alleen in de zomermaanden vakantie werd gehouden, is voorbij. Tegenwoordig gaan mensen soms meerdere keren per jaar op vakantie. Het lijkt me heerlijk als dat mogelijk is. Maar je moet dan ook meerdere keren per jaar vakantieplannen maken. En dat is niet altijd eenvoudig. De laatste jaren maken mijn man en ik nauwelijks nog plannen voor de zomervakantie. We gaan samen met de caravan en trekken naar de zon. En we zien wel wat het wordt. Zo simpel is het. Maar toen onze kinderen nog klein waren, ging het zo niet. Al in januari werden er verschillende verlangens op tafel gelegd. Ieder lid van ons gezin mocht zeggen welke vakantiebestemming dit jaar de voorkeur geniet. Als alle stukjes op tafel lagen, begon het puzzelen. In het begin leek dat onbegonnen werk. Want de een wilde naar de zon en de ander naar het water. De een wilde dingen doen waar hij anders niet aan toe kwam. De ander juist lekker niets doen. De een wilde niet lang in de auto zitten. De ander vond het juist heerlijk om te rijden. De een zocht het alleen zijn. De ander wilde het liefst zoveel mogelijk mensen om zich heen. Hoe krijgen we al die stukjes ooit in elkaar? Vraag je op zo'n moment af. Toch is het iedere keer weer gelukt. Op de een of andere manier werd een oplossing gevonden waarin ieder zich met een beetje goede wil en door elkaar wat te gunnen kon vinden. Ja, het was wel even passen en meten. Maar tenslotte paste de puzzel in elkaar doordat we van elkaar hielden en dus ook vriendelijk voor elkaar waren. Als dit de enige puzzel zou zijn die je in het leven moet oplossen, dan valt het wel mee. Maar er zijn andere puzzels die veel moeilijker zijn. Bijvoorbeeld, hoe vind ik een goede invulling van mijn tijd? Of hoe besteed ik mijn tijd op de manier die het meest bij mij past? Hoe weet ik of iemand betrouwbaar genoeg is om mee in zee te gaan? Of hoe stabiel ben ik zelf eigenlijk? Hoe kom ik door mijn verdriet heen? Of hoe help ik een ander in de strijd die hij moet voeren? Zijn de mensen werkelijk bereid om een leefbaar milieu te steunen? Levenspuzzels zijn er genoeg. De een nog ingewikkelder dan de ander. Je begint eraan, legt de stukjes soms weer een poosje weg en neemt ze dan toch opnieuw in je hand. Met sommige stukjes blijf je heel lang zitten. Je draait ze om en om, bekijkt ze aan alle kanten, tot zelfs de kleinste details in je geheugen staan. En dan, vaak ineens, zie je waar het past. In 1 Korinthe 13 lezen we: nu zien wij nog door een spiegel en raadselen. Maar straks? Soms lijkt het geloof in God ook zo'n puzzel. Wie is hij voor mij? En waar is hij te vinden als ik hem nodig heb? Hoe kan ik hem vinden? Op andere momenten zie ik eens heel duidelijk welke keuzes ik moet maken. En wat de wil van God voor mijn leven is. Soms is dat tijdens een kerkdienst. Maar soms ook doordat iemand iets zegt dat me raakt. En je bent al helemaal een gelukkig mens als je mensen om je heen hebt met wie je over de vragen van het leven kunt praten. Medegelovigen, die je dan ineens op het juiste spoor zetten.

0: De Opwekking Band, je hoorde de Nederlandse vertaling van het lied Oceans, lopen op het water in levenswoorden. Waar we vanochtend luisteren naar een overdenking van Dini Veenendaal. Die gaat over Romeinen 8, vers 28.
1: De puzzel van het geloof wordt op dit moment sterk bemoeilijkt doordat de helft van Nederland geen christen meer is. Bovendien heeft een grote individualisering plaatsgevonden. Dat heeft negatieve effecten op de samenleving, want mensen vereenzamen, raken het spoor bijster. Het gevaar is dat wat buiten gebeurt zich binnen herhaalt. Het verenigingsleven verschraalt en de geloofsgemeenschappen moeten alle zeilen bijzetten om niet tot dezelfde resultaten te komen. Hoe moeten wij dan samen de puzzel van het geloof oplossen? Toen God zag dat er nog iets ontbrak aan zijn schepping, gaf hij de eerste mens een medemens om hem tot hulp te zijn. Dat principe geldt vandaag nog steeds. Door samen met anderen te zoeken hoe de stukjes van het geloof in elkaar passen, is de kans groter dat de puzzel afkomt. Door samen nog eens goed te kijken naar de drijfveren van al die mensen die bezig zijn hun geloof uit te dragen, herkennen we dezelfde gedrevenheid en motivatie die ons tot daden aanzet. Het mag in de kerken en geloofsgemeenschappen in de loop van de jaren hier en daar veranderd zijn. We kunnen nog steeds deel uitmaken van hechte geloofsgemeenschappen, waarbinnen mensen gemotiveerd bezig zijn om wegen en middelen, woorden en methoden te vinden om mensenharten te bereiken met de boodschap van het evangelie. Geloofsgemeenschappen waar liefde heerst en bereid is er voor elkaar te zijn. Daar loopt 1 Korinthe 13 dan ook op uit. Niet op een oproep om het leven maar te laten voor wat het is en te denken, ik hoor er toch niet meer bij, maar op een appel om samen feest te vieren en gelukkig te zijn met elkaar. Want jouw geloof, jouw inzet zal niet te vergeefs zijn. Geloof, hoop en liefde voor God en voor zijn werk, dat blijft bewaard. En het leeft voort in anderen. Kom, laten we de handen ineens slaan en eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen zullen we leven. We hebben nog heel wat voor de boeg. Die beeldspraak in de Bijbel nodigt je uit om te geloven in een God die de eerste en de laatste is in het leven. Die je bondgenoot is in leven en in sterven. En die je door het leven heen leidt. Vaak ook door mensen op onze weg te plaatsen die daaraan meehelpen en die je helpen de juiste weg te vinden. Daarom zijn de beelden in de Bijbel meer dan zomaar beelden. Treffend en welgekozen formuleringen zijn het, fantasierijke verbeeldingen. Daarom zijn de beelden woorden van harten die geraakt worden door God. Zoals hij gisteren voor ons was en met ons omging, zo zal het vandaag en morgen zijn tussen hem en zijn kinderen, tussen hem en jou. Lang zullen we leven in de gloria. Het leven dat begon toen je je omkeerde en in verbondenheid met de levende ging leven. Dat leven gaat door en loopt uit op zijn uiteindelijke voltooiing. Vandaag bevatten die woorden nog genoeg zeggingskracht voor jou en mij om de puzzel van het leven en van het geloof stukje bij beetje op te kunnen lossen. En om van je te laten horen, om mee te doen en te helpen of aan te moedigen. Om te bidden en mee te leven met hen die midden in het strijdgewoel staan of nog zoeken naar het volgende puzzelstukje. Want, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 28, wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Het blijft een hele kunst om alle stukjes op de juiste manier in te passen. Maar daar kunnen we elkaar dus bij helpen. Ik wens je toe dat je zelf ook zo iemand zult zijn.

Megan Woods, je hoorde I Believe You bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Dini Veenendaal, waar we mochten horen dat God voor wie hem lief hebben alles laat meewerken ten goede. Dat is een mooie, bemoedigende boodschap zo aan het begin van deze woensdag. Die zometeen verder wordt voortgezet met Juri van de Geest.

toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid, meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram, een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. Het weer van Weer Online? Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Hey, goedemorgen. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Woensdag 1 juli. Zometeen begint de nieuwe morgen met misschien wel jouw favoriete lied. Wat kan ik voor je draaien? Dat is de vraag. Titel en artiest. Nu sturen met de Grootnieuws Radio app.
11: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
25: De Nieuwe Morgen.
26: Met Joeri van der Geest.
25: Het christelijke radiostation.

Het is de liefde van de vader die Corey Asbury pas heeft begrepen toen hij zijn zoontje Gabriel voor het eerst vasthield. Op dat moment voelde hij iets dat hij niet kon verklaren. Niets kon die liefde nog breken, want wat het kind ook deed, hij bleef ervan houden. En toen besefte hij, zo kijkt God ook naar mij. En daaruit ontstond Reckless Love. Die hoorde je net op deze nieuwe dag, een nieuwe maand, nieuwe kansen. Woensdag 1 juli. Een hele goede morgen. Ik dacht eerst, vandaag zitten we precies op de helft van het jaar. Mooi rond getal, 1 juli. Maar dat klopt dus niet, want 2026, dat is geen schrikkeljaar. Dus als je dan 365 dagen deelt door 2, dan zitten we morgen precies op de helft. Volgens mij rond een uurtje of 1 middags, donderdag 2 juli. Dus nou ja, even een correctie voor mezelf. Mooi al vandaag weer samen op te starten met de overdenkingen, met muziek, met het nieuws. En natuurlijk met jou erbij. Zometeen dan lees ik de lijst met wakkere mensen voor. Ook jij mag erop staan, niemand uitgesloten. Dus meld jezelf wakker via de Grootnieuws Radio-app. Je naam is voldoende, maar ik vind het ook wel leuk om even te horen wat je bezighoudt deze ochtend. Dus wie ben je en waarom ben je wakker? Stuur een berichtje met de Grootnieuws Radio-app. En dan kijk ik naar buiten en dan zie ik een mooie blauwe lucht met een opkomende zon. En vind ik de plaat die Jinke doorstuurt met de app eigenlijk wel uitermate geschikt voor dit moment. Our God is an awesome God. Dankjewel Jinke voor het aanvragen van Michael W. Smith.

0: Michael W. Smith en Awesome God. Dankjewel, Jinke, voor het aanvragen. Nou, denk je nou ook, ik heb een mooie toevoeging. Luister dan morgenochtend rond een uurtje of zes. Stuur even een berichtje en dan kan ik misschien wel jouw favoriete lied draaien op de radio. Ja, leuk. Of er een hoop mensen wakker zijn. Jazeker. Krijg allemaal berichtjes binnen met de Groot Nieuws Radio-app. Leuk om er even eentje uit te prikken. Goedemorgen, ochtendwandeling in Sofia. Of Sofia. Het ziet in ieder geval buitenlands uit. Piet, de mooie foto die je meestuurt. Onderweg naar Zwolle. Een hartelijke groet van Jan uit Hollandse Veld. En dan krijg je ook een foto van Leendert. Jan, goedemorgen. Ja hoor, ik ben weer wakker. Op weg van Barneveld naar Alphen aan de Rijn voor een dagje tuinonderhoud. Nou, en hij stuurt een prachtige foto. Letterlijk echt een hele mooie foto mee van een mooie opkomende zon. In de verte een mooie oranje gloed. Ook jij kunt jezelf wakker melden. Wie ben je en waarom ben je wakker?
1: De dagtekst.
0: Dat zijn de woorden van Paulus. Hij is op weg naar Jeruzalem. Onderweg neemt hij afscheid van de leiders van de gemeente in Efeze. En hij weet dat hem daar gevangenschap en zwaar weer wachten. En toch reist hij door. En dan zegt hij dit in Handelingen 20, vers 24. Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuige van het evangelie van Gods genade. Nou, dat is een mooie, een bemoedigende. Ook eentje om over na te denken misschien. Handelingen 20, vers 24. Dat is de dagtekst van vandaag.

De Ovekking Band en Ovekkingslied 907, een vurig verlangen. Dat is ook wat Jezus voelde vlak voor zijn lijden toen hij aan tafel ging met zijn leerlingen. En hij zei, naar dit moment heb ik vurig verlangd. En in het lied dat we net zongen is het juist andersom. En heb je misschien wel meegezongen dat je zegt, ja, Jezus, u bent mijn vurig verlangen. Het is 7:07, een hele goede morgen. Het is woensdag 1 juli. Buiten is het al lekker licht en overal in het land, ja, loop je misschien wel langs mensen of rijd je langs mensen die net zo wakker zijn als jij. Het zou maar kunnen zijn dat je Jan uit Barneveld tegen het lijf loopt. Hij ruikt de frisse ochtendlucht tijdens een wandeling. Gert-Jan die zag de zon net opkomen, noemt dat zelfs al een goed begin van de dag. En ook Gijs die kijkt naar buiten en ziet hoe mooi de ochtend eruit ziet. Ook Trudy is momenteel aan het wandelen. Zometeen haalt ze haar kleindochter op om op te passen. Noemt ze zelf een grote blessing. Heel wat andere mensen die zitten achter het stuur, zoals Sander. Hij rijdt met de Scania naar Ridderkerk voor een vracht. Mike die is vanaf 6:15 onderweg van Kampen naar Heerhugowaard. En Tineke rijdt van Capelle aan de IJssel naar Ittervoort, waar ze zometeen een cursus mag geven. En ook Kees die begint de dag in Doetinchem vanuit zijn DAF Hotel. Dan nog een berichtje van Gea, die gaat vandaag weer aan het werk in de wijkzorg. Blij dat het weer wat minder warm is.

0: of Jan Gort. Goedemorgen ook, ik ben er weer bij. Ik ben onderweg vanuit Barneveld naar het mooie Elburg. Een mooie uitzending en iedereen een gezegende dag toegewenst. Dan Ibeline, wakker om de koeien te melken bij de boer. Een mooie dag en uitzending toegewenst. Martijn, onderweg naar de Europoort om soja te laden voor Eeklo. Met de zonnebril op, koffie en grootnieuws radio op de speakers. Weer dikke prima. Yvonne, goedemorgen vanuit een prachtig, mistig Reeuwijk landschap. En dan zie ik hier nog heel wat andere berichtjes binnenkomen. Kan ik er nog eentje bij pakken van Hendrik bijvoorbeeld?
1: Goedemorgen. Ja, mogen lezen over het gebed wat we van God hebben geleerd. Ja, God heeft ons een krachtig wapen hierin gegeven. Niet alleen om onszelf te helpen, maar ook om voor elkaar te mogen bidden. Ik wens iedereen zo rijk gezegend werkdag. Groeten, Hendrik uit Urk.
0: Dankjewel, Hendrik en iedereen die zichzelf wakker meldt. Als je ook wakker bent, weet me te vinden in de Grootnieuwsradio app voor als er iets is wat bij je speelt, wat ik voor je kan doen. Meld jezelf wakker via de Grootnieuwsradio app. Heb ik zometeen de Grootnieuwsupdate voor je? Natarian en Honestly, we just need...

0: is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over hun baan is in 2 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Vooral in de horeca of detailhandel. In de bouw, techniek en zorg is juist

0: juist genoeg werk. Iets bestellen bij Temu of AliExpress wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal 3 euro per pakje. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen. En na het fiasco op het WK voetbal heeft bondscoach Ronald Koeman besloten op te stappen. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven, maar dat is niet gelukt, schrijft hij op Instagram.
1: Groot nieuws update.
2: De Gezondheidsraad vindt dat de transgenderzorg voor jongeren in Nederland zorgvuldig gebeurt en ziet geen reden om behandelingen stil te leggen tot er meer bekend is over de lange termijn effecten. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk noemt dat oordeel letterlijk wereldvreemd. Omdat landen als Engeland en Zweden na kritische onderzoeken juist terughoudender zijn geworden. Ook de christelijke organisatie NPV is kritisch en wijst op de sterk gestegen aanmeldingen. De Gezondheidsraad erkent dat de langetermijneffecten nog onvoldoende bekend zijn, maar adviseert de zorg niet anders in te richten, schrijft het RD. En de ChristenUnie in de Utrechtse gemeenteraad is verontrust over het nieuwe coalitieakkoord, meldt het Reformatorisch Dagblad. Kerkgangers moeten voortaan ook op zondagochtend betalen voor parkeren in de hele binnenstad en de ring eromheen. Fractievoorzitter Dirk van Bergen noemt dat onuitlegbaar, omdat mensen zometeen honderden euro's per jaar betalen om samen naar de kerk te kunnen. Hij vreest dat vooral ouderen en kerkgangers van buiten de stad de maatregel gaan voelen. De ChristenUnie zit na 8 jaar niet meer in het college in Utrecht. En vandaag is het Ketty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Maar slavernij is geen verleden tijd, schrijft Marieke Spruit van de christelijke hulporganisatie Woord en Daad in een opiniestuk in het ND. Wereldwijd worden mensen nog altijd verhandeld en uitgebuit. En dat neemt toe, ook in Europa. Stijgende kosten, schulden en oorlogen drijven mensen in de armen van handelaren. En via internet en kunstmatige intelligentie ronselen hun slachtoffers nu op grote schaal. En op sociale media is veel te vinden dat het christelijk geloof onderuit haalt, en daardoor raken vooral jongeren aan het twijfelen. Het platform Christendom NL heeft daarom een documentaire uitgebracht die het geloof verdedigt. Maker Elbert Pogosjan vindt het juist nu belangrijk dat christenen hun geloof kunnen onderbouwen.
3: Ben je daar klaar voor? Ben je bereid voor om dat te verantwoorden? Maar om dat te kunnen doen als eerst, moet je zelf eerst overtuigd zijn van datgene waarin je gelooft. Dus daarom zegt de Heer Jezus: zoek eerst Gods koninkrijk, dan zullen alle andere dingen op hun plek vallen.
2: De documentaire heet Kan ik dit nog geloven? Staat nu op YouTube. En later vanochtend spreek ik met een van de makers. En dan nu het weerbericht. Ja, want het is redelijk lekker weer. Vandaag een periode met zon. In het binnenland ook wat stapelbewolking. Vooral in het noordoosten bestaat er in de loop van de dag kans op een bui. Mogelijk met onweer. En het wordt in het binnenland 25 of 26 graden. Aan zee een graad of 22. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: De ochtendspits is begonnen en de wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je nu een half uur vertraging. Op de A27 richting Gorkum loopt het ook vast bij knooppunt Gorkum. Hier heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu een kwartier extra reistijd.
5: Van de Geest.
2: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend. Zometeen gaan we lezen uit Lucas 4. Ook muziek van Charis Music onderweg naar Julian Goedhart.
1: De nieuwe morgen.

Het is deze maand 44 jaar geleden dat Keith Green verongelukte. Hij stapte in een klein vliegtuig, kwam niet goed van de grond, stortte neer. En Keith, die was nog maar 28 jaar toen hij om het leven kwam. En vlak voor zijn dood schreef hij dit lied, samen met zijn vrouw, over Jezus de Verlosser. There is a Redeemer, je hoorde net Julian Goedhart met de Nederlandse vertaling ervan. Dit is Groot Nieuws Radio, met nu Battle Music.

0: Harris Music en Geen Afstand.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is 6:45, tijd voor de Bijbellezing. Vandaag lezen we Lucas 4, vers 1 tot met 30.
3: Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd. Vol van de Heilige Geest ging Jezus weg van de Jordaan. De Heilige Geest bracht hem naar de woestijn. Daar werd hij 40 dagen lang door de duivel uitgedaagd. Al die tijd at hij niets. Toen er 40 dagen voorbij waren, had hij honger. Toen zei de duivel tegen hem: als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij in brood moet veranderen. Maar Jezus antwoordde hem: in de boeken staat, je kan niet alleen van brood leven. Je hebt ook alles wat God zegt nodig om te leven. Toen bracht de duivel hem naar een hoge berg. Daar liet hij hem in één enkel ogenblik alle koninkrijken van de aarde zien. Hij zei tegen hem: ik kan u de macht geven over al die koninkrijken en u al hun rijkdom geven. Want ik heb daar nu de macht over. Ik kan ze geven aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, zullen ze van u zijn. Maar Jezus antwoordde: ga weg, duivel, want er staat in de boeken: aanbid alleen je Heer God en dien alleen hem. Daarna bracht de duivel hem naar Jeruzalem. Hij zette hem daar op de rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen hem: als u Gods zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de boeken: God zal zijn engelen de opdracht geven om u te beschermen. En er staat ook: ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voeten niet aan één steen zal stoten. Maar Jezus antwoordde hem: er staat ook: je mag je Heer God niet uitdagen. Toen de duivel klaar was met hem uit te dagen, liet hij Jezus voor een bepaalde tijd met rust. Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. In het hele gebied werd er over hem gepraat. Hij gaf les in hun synagogen en alle mensen prezen hem. Jezus preekt in de synagoge van Nazareth. Zo kwam Jezus ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Zoals altijd ging hij op de heilige rustdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. Ze gaven hem het boek van de profeet Jesaja. Hij deed het open en zocht de plaats op waar staat: de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen, om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn, om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien, om slaven als vrije mensen weg te sturen en om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. Dat las hij voor. Daarna deed hij het boek dicht, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen keek aandachtig naar Jezus. Hij begon: nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden. Iedereen was dat met hem eens. Ook waren ze verbaasd over zijn woorden. Want hij sprak zo vriendelijk. En ze zeiden: hij is toch de zoon van Jozef? Hij zei tegen hen: jullie zeggen nu vast tegen mij: dokter, genees u zelf. We hebben gehoord wat u in Capernaum heeft gedaan. Doe diezelfde dingen nu ook hier in uw eigen stad. Maar luister goed. Ik zeg jullie dat geen één profeet in zijn eigen stad wordt geloofd. Wat ik nu ga zeggen is de waarheid. In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwen in Israël. Het had toen 3 jaar en 6 maanden lang niet geregend. Daardoor was er in het hele land zware hongersnood. Maar God stuurde Elia niet naar een van de weduwen in Israël, maar naar een weduwe in Sarepta, bij Sidon, dat niet in Israël ligt. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen ziek in Israël en niemand van hen werd genezen. Maar de man Naaman uit het land Aram werd wel genezen. Toen de mensen in de synagoge dit hoorden, werden ze woedend. Ze stonden op en sleurden hem de stad uit. Ze namen hem mee tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd. Daar wilden ze hem naar beneden gooien. Maar hij liep tussen hen door en vertrok.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Nickel. En in Jesus' name, the God of Possible. Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend, 7:05. Dit is Groningen Radio. Het christelijke radiostation van Nederland. Met nu Laudaat met Arjen Vink. Ik geef mezelf aan u.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
9: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
12: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden, blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij een klantenservice. Die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol. Dat is eerder dan verwacht. Niet alle spelers komen terug naar Nederland. Die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Iets bestellen bij Temu of andere webshops buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal €3 per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten, zoals opladers, afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, een kwartier extra reistijd.
18: Hoe diep je dal ook is, hoe groot je angst ook is, er is altijd iets dat sterker is. Dat zingt Music Worship zometeen met Jannica van Barneveld.

0: hem zometeen helemaal.
1: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij Helix.nl.
3: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10 en nog veel meer dagdeals.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
14: De Nieuwe Morgen.
15: Met Joeri van der Geest.
14: Het christelijke radiostation.

0: Music Worship en Jannica van Barneveld. U bent sterker op deze woensdagochtend 1 juli. Het is 10 minuten over 7. Je luistert naar Groot Nieuws Radio, waar André ook mee luistert. Onderweg richting Heerenveen. 14 ton in de lading en dat zijn de allereerste kruidnoten van het seizoen. Hallo André, het is 1 juli hè? Lekker op tijd. Jolanda luistert ook mee onderweg naar Amersfoort, schrijft ze. En Gerda, die luistert mee vanuit Noorwegen. Begint de dag rustig met koffie en een croissant. En zometeen gaan ze op bezoek bij een oudere dame in het verpleeghuis. Die dame die is al jaren dementerend, laat ze weten. Herkent Gerda ook niet meer, maar zodra ze samen zingen over God, lichten haar ogen op. En soms dan zingt ze wat woorden mee. Het Onze Vader klinkt bijvoorbeeld nog steeds bekend voor haar. En zachtjes dan zegt de dame nog amen. Nou, Gerda die laat weten, als ik dan weer naar de auto loop, dan pink ik soms een traantje weg. Maar overwegend zit er een grote glimlach op mijn mond en ben ik dankbaar. Nou, dankjewel Gerda voor het delen van deze mooie bemoediging. Ja, vandaag is het 1 juli, wordt Kitty Kotti herdacht. Het moment dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft, zoals in Suriname, precies 163 jaar geleden. Ja, ook het geloof speelde een rol in het instand houden van de slavernij. Dezelfde Bijbel die jij en ik vandaag de dag lezen, die werd eeuwenlang ook gebruikt om slavernij goed te praten. Dat zegt onderzoeker Martijn Stoutjesdijk, die er een boek over schreef. Hij wijst op een verhaal uit de Genesis. Noach die vervloekt daar de zondevloed. Na de zondevloed zijn zoon Gam, die voortaan zijn broers moet dienen. En dat verhaal werd erbij gehaald om slavernij goed te praten.
1: Dus men maakte een associatie tussen Gam en de Zwarte Afrikanen. En men zei, nou ja, Gam is eigenlijk de voorvader van de Zwarte Afrikanen. Dus is dit legitimatie dat we zwarte mensen mogen gebruiken als slaaf. Want Gam moet nou eenmaal de andere volkeren dienen.
0: Ja, later vanochtend dan praat ik er met Martijn over door. Want hetzelfde geloof hielp uiteindelijk ook om er een einde aan te maken. Eerst ga ik zo bellen met Renzo Merwis. Hij maakt documentaires voor het christelijke platform Christendom NL. En ja, misschien is het voor jou ook wel herkenbaar dat je gelooft, maar online of op school of op je werk kom je dan mensen tegen die aan dat geloof zitten te trekken. Met filmpjes en beweringen die wellicht wel twijfel zaaien. Nou, daar maakte Renzo een nieuwe documentaire over met de titel Kan ik dit nog geloven? En ja, daardoor gaat hij op zoek naar onderbouwde antwoorden op grote vragen als bestaat God eigenlijk wel? En wat vinden archeologen in de grond dat laat zien dat wat in de Bijbel staat, dat het klopt? Ik spreek hem er zo meteen over.
2: De dagtekst.
0: Het zijn de woorden van Paulus op weg naar Jeruzalem. Onderweg neemt hij afscheid van de leiders van de gemeente in Efeze. En hij weet dat hem daar een zware tijd staat te wachten. Toch reist hij door en dan zegt hij dit. Handelingen 20 vers 24. Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuige van het evangelie van Gods genade. De dagtekst van vandaag, Handelingen 20 vers 24. Lees hem gerust nog eens na.

0: and Heaven on My Mind. Hoeveel bewijs is er voor het christelijk geloof? Toen filmmaker Renzo Merbis persoonlijke twijfel ervoer in zijn geloof of over zijn geloof, besloot hij op onderzoek uit te gaan. En die hele zoektocht die legde hij vast. Het is een reis die hem op veel verschillende en bijzondere plekken heeft gebracht en ja, vooral heel veel interessante gesprekken opleverde. Gisteravond ging de documentaire in première met de naam Kan ik dit nog geloven?
1: Wat als ik mijn hele leven baseer op een leugen? Ik begon deze film terwijl mijn vrouw al jaren ziek was. Duizenden gebeden en geen antwoord.
2: Als wat in de Bijbel staat allemaal klopt, dan moet je daar hier iets van terug kunnen zien.
3: Kloppen de profetieën over Jezus en is Jezus opgestaan uit de dood? Zonder die twee dingen is heel mijn geloof onzin.
4: Of God bestaat, of God bestaat niet. Ik bid elke dag dat hij niet bestaat.
5: God geeft wel genoeg antwoorden om te weten dat hij goed is, dat hij te vertrouwen is.
6: Wetenschap toepassen op geloof,
7: ja, dat is eigenlijk onbegonnen werk.
8: Ja, daar blijf ik ver van weg.
9: Hoe kunnen we God vertrouwen?
0: Nou, even een klein voorproefje op die documentaire. Renzo, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Ja, de documentaire, de film, die heb je gemaakt. Gisteravond was de première. Hoe was die avond?
10: Ja, wel een beetje spannend. Heel lang naartoe gewerkt. Er waren een hoop dingen die ook mis konden gaan. We hebben met een klein team toch geprobeerd om een productiewaarde neer te zetten die toch hopelijk bijna tv-waardig is, als ik dat zo zelf mag zeggen.
0: Mm-hmm.
10: Ja. En de reacties waren erg positief. Dus ik ben er een beetje overdonderd van. Maar heel erg dankbaar dat we dit hebben kunnen maken. Lang genoeg aan gewerkt. Dus.
0: Ja, want hoe lang heb je eraan gewerkt en met hoeveel mensen heb je dat gedaan?
10: Ja, ik ben zelf de onderzoekende filmmaker. Daarmee ben ik dus in dit geval actief voor de camera, maar ook heel veel achter. Dus alle technische dingen doe ik allemaal zelf. Maar we hebben mensen in ons team van Christendom NL die theologisch heel erg betrokken zijn, mij daarin bijstaan, meedenken van wie kunnen we benaderen? Hoe behouden we een gezonde, kritische en eerlijke houding? Dat zijn wel dingen die we daarin ook samen doen.
0: Ja, je zegt, ik hoopte een tv-waardige documentaire te maken. Hij staat op YouTube. Ik heb er een kort stukje van gezien. Nog niet alles, hij duurde anderhalf uur. Maar ja, wat ik ervan gezien heb, ik was zelf heel erg onder de indruk. Dus dat is alvast gelukt. Hoe kom je op een dag tot besluit dat je denkt, nou, ik ga een documentaire maken over bewijzen voor het christelijk geloof? Waar ontstond die gedachte?
10: Ja, goede vraag. Ja, er zijn meerdere antwoorden op. Maar ik denk dat iedereen die christen is, allemaal wel eens dezelfde vragen langs krijgt. Hè? Dus de vraag van, joh, is dit wel redelijk wat ik geloof? Is Jezus wel echt opgestaan uit de dood? Is de Bijbel wel dat hij 2000 jaar geleden was? Bestaat God überhaupt wel? Of is dit meer een soort van wensdroom die ik graag wil hebben? En geloof ik dat omdat alle mensen om me heen dat geloven? Ja, die twijfels die had ik ook. En het leek me een gemiste kans om dat onderzoek niet te doen. En dat ook zelf, omdat ik de talenten heb gekregen om te filmen, verhalen te vertellen, om dat dan vast te leggen. Plus, ik denk dat het een nodige verantwoording is voor het christelijke platform dat we hebben, Christendom NL. We maken veel content over christelijke dingen. We krijgen wel eens de vraag van, joh, als je al die dingen vindt en zegt, wat is dan jullie grond daarvoor? Nou, dan kun je natuurlijk zeggen van, joh, ja, dat is de Bijbel. Maar je kan het, als je zou zeggen van, dat is waar, want dat staat in de Bijbel, dat komt snel als een cirkelredenering over. Dus vandaar dat we wilden kijken, kunnen we buiten de christelijke denkkaders ook bewijs vinden voor het christelijk geloof? Zijn er aanwijzingen voor? Wat voor argumenten zijn daarvoor? Ja, en vanuit daar ben ik op zoek gegaan.
0: Ja, want heel vaak hoor je ook mensen zeggen, ja, geloven, het zit allemaal helemaal in die term. Het is geloven, dus jij gelooft het wel en de ander gelooft het niet. Jij bent op zoek gegaan naar steekhoudende argumenten om het christelijk geloof te kunnen onderbouwen. Heb je antwoorden gevonden op die vragen die je had?
10: Ja, ik heb zeker een paar antwoorden gekregen. Ook zeker een paar vraagstukken waar ik zekerheid over had, waar ik dan weer opnieuw door ging twijfelen. Dus het is wel een beetje up and down gegaan, zeg maar.
0: Oh.
10: Maar zeker, naar mijn mening zit er één ding in de documentaire, voor de mensen die hem al gezien hebben, dat weet ik niet. Maar als je hem nog niet gezien hebt, er zit één ding in wat naar mijn mening ook voor de mensen in de christelijke wereld meestal, dat ze het niet kennen. En dat visueel toch wel heel Ik vind het heel tastbaar. Ja, ik denk dat je toch, als je dat ziet en je ziet de theologische lading erachter ook, dat je, ja, daar moet je wel van verontstellen. Van ja, hoe verklaar je deze enorme wijze van, ja, je zou kunnen zeggen toevalligheden, maar ja, wanneer is iets niet meer toevallig, zeg maar.
0: Maar je wilt niet verklappen wat het is. Je bent wel afgereisd naar Israël, toch?
10: Ja, klopt. Ik ben naar Israël geweest, ik ben naar Cambridge geweest, heel Nederland afgereden, allemaal hoogopgeleide experts.
0: Ja. Ja, ontzettend mooi wat je hebt gemaakt, Renzo. Dan toch even de conclusie, want je zegt, ja, ik heb ook wel dingen gezien die me misschien aan het twijfelen brachten uiteindelijk. Hè, als we nu terugkijken op dit hele avontuur wat je bent aangegaan. Heeft het je geloof dan sterker gemaakt of niet?
10: Ja, kijk, uiteindelijk is geloven een keuze, los van hoeveel kennis je hebt. Maar het neemt wel in het dagelijks leven de twijfels die je kant op kunnen komen. Want je kan natuurlijk veronderstellen dat op het moment dat er een waarheid is, dat er ook een grote tegenpartij zal zijn die er alles aan zou doen om dat in twijfel te trekken, om dat naar beneden te trekken, om dat te verdraaien. En ik denk dat je in die zin wel een sterker fundament erdoor kan krijgen. Ja, absoluut. Okay. Dat heb ik wel zelf ervaren.
0: Oké, okay. Nou, goed om te weten.
10: Argumenten die ik gelijk van tafel kan schuiven nu, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, je hebt ontzettend nieuwsgierig gemaakt, Renzo, naar de hele documentaire. Die is te zien op YouTube, maar ook op jullie website, de hele documentaire christendom.nl. En de naam van de documentaire is Kan ik dit nog geloven? Dankjewel, Renzo Merbis.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Lady Tricoli en My Jesus, I Love Thee. Daarvoor Martijn Buwalda en de dingen die je doet. Het is 7:30. Zometeen krijg je de groot nieuwsupdate van me. Eerst muziek van Marcel en Lydia Zimmer. Dit is De Vreugde van U is Mijn Kracht.

0: Marcel en Lydia Zimmer, de vreugde van u is mijn kracht. 4 minuten over half 8, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ronald Koeman is weg als bondscoach. Na het debakel tegen Marokko heeft hij zelf besloten op te stappen. De KNVB moet vaart maken met zijn opvolger. In september speelt Oranje alweer in de Nations League. 1 op de 5 mensen is bang dat ze komend jaar een nieuwe baan moeten zoeken. Volgens de Telegraaf is dat aantal in 2 jaar tijd verdubbeld en speelt het vooral in de horeca of bij de klantenservice. En de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela zochten naar overlevenden van de aardbevingen gaan weer naar huis. De kans dat we nog mensen levend onder het puin vinden is klein, zegt een woordvoerder op Radio 1.
2: Groot nieuws update.
0: Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs wil preciezer vastleggen wat leerlingen op school leren over de democratische rechtsstaat. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Reden is dat scholen worstelen met onderwerpen als gender, antisemitisme en ook de zogeheten manosfeer, een online cultuur met minachting voor vrouwen. Sommige christelijke scholen die zijn bang dat hun daardoor normen worden opgelegd die niet passen bij hun eigen identiteit. Eerder beloofde de overheid nog terughoudend te zijn bij toezicht op deze burgerschapslessen. En Richard Groeneboom van SDOK ziet christenvervolging in China alarmerend toenemen, vertelt hij in een interview met C Vandaag. Onlangs vielen agenten een kerkdienst in Chengdu binnen en voerden gemeenteleden af. Volgens Richard gaat het niet meer alleen om wetten en vergunningen, maar treedt de overheid ook steeds openlijker op. Kinderen onder de 18 mogen officieel niet meer naar de kerk. Toch groeit de kerk in China juist enorm, ondanks alle druk, zegt Richard op C Vandaag. En de ChristenUnie in de Utrechtse gemeenteraad is verontrust over het nieuwe coalitieakkoord. Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad. Kerkgangers moeten namelijk voortaan ook op zondagochtend betalen voor parkeren. In de hele binnenstad en de ring eromheen. Fractievoorzitter Dirk van Bergen die noemt het onuitlegbaar omdat mensen zometeen 100 euro's per jaar betalen om samen naar de kerk te kunnen. Hij vreest dat vooral ouderen en kerkgangers van buiten de stad de maatregel gaan voelen. De ChristenUnie zit na 8 jaar niet meer in het college van Utrecht. En dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag periode met zon, in het binnenland ook wat stapelbewolking. Vooral in het noordoosten bestaat er in de loop van de dag kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 26 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Het loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaden een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44... En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.
4: Joeri van der Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je een overdenking van Kees Posma. Ook muziek van Dean is onderweg naar I Am Not Alone. Dit is Carrie Job.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het Christelijke Radio.

0: heel mijn hart zingt. Het is 7:15. Tijd voor de overdenking van Kees Posma. Hij is schrijver van het boek Doen als Jezus. Al betrokken bij ECM Nederland. En deze overdenking noemt hij Jezus is jaloers.
1: Zij kwam mijn spreekkamer binnenlopen. Ik stond zelf net op het punt om de laptop dicht te klappen en de 20 kilometer lange tocht naar huis te maken voor een welverdiende vrije avond. Het was heerlijk weer. Er stond een koud biertje in de koelkast en de bitterballen schreeuwden mijn naam. Het zou allemaal anders lopen. Ze was niet alleen gekomen, maar ze kwam samen met een goede vriendin die haar woordvoerder zou worden in een gesprek zo absurd dat ik van ongeloof bijna in lachen uitbarstte. Het leidend voorwerp had geen woorden voor wat er zojuist was gebeurd. 3 dagen voor haar bruiloft bleek dat haar aanstaande er iemand anders op nahield. Toevalligerwijs kwam zij er via via achter. Woede maakte zich van haar meester. Bevreemding ook. Een heilige jaloezie kookte onder haar oppervlakte. De bruiloft werd afgezegd en haar jurk bleef in de kast hangen. Thuis deelde ik het absurdistische gesprek met mijn vrouw en wij concludeerden dat we als voorgangers-echtpaar eigenlijk nergens meer van schrikken. Jaloezie wordt nou niet bepaald als een deugd gezien. En God geeft er ook niet hoog van op. Maar er is een jaloezie die gerechtvaardigd is, heilig en onstuimig. Je voelt het wanneer je wilt bewaren wat je lief en dierbaar is. Het maakt je als een leeuw die wil beschermen, die brult en anderen verjaagt. Er is een jaloersheid die aangeeft dat er een grens is overschreden. De gewezen aanstaande bruid belichaamde dat allemaal. Zij was terecht jaloers. Misschien herken je het wel bij jezelf. Wanneer jouw kind iemand anders in vertrouwen neemt in plaats van jou als moeder. Of wanneer je partner telkens iets te veel aandacht krijgt van of geeft aan die leuke collega. Je voelt het onder de oppervlakte borrelen. Toen de Heer Jezus haar zag, moest hij heel hard huilen. Hij had haar namelijk hartstochtelijk lief. Maar op een ander moment ontbrandde hij in toorn richting haar. Dat is wat liefde doet. Hij wilde haar exclusieve liefde. Maar die liefde kwam de hele geschiedenis lang slechts sporadisch van 2 kanten. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen. Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Jezus verklaart de liefde niet aan een vrouw, maar aan Jeruzalem. En hij gebruikt de taal van een echtgenoot die een hartstochtelijk appel doet op zijn vrouw die denkt dat ze het elders beter kan krijgen. Blijf toch hier. Zoek het bij mij. Jeruzalem's track record op dit gebied is niet best. Al het goede dat er maar te verkrijgen was, kon gevonden worden bij haar bron. Maar ze koos vaak voor het vervuilde water van elders. Doen als Jezus betekent dat je rechtvaardig jaloers bent. Dat je beschermt wat je lief is en dat je indringers buiten de deur houdt. Doen als Jezus betekent ook dat je erkent dat Jezus van ons exclusieve, verticale liefde vraagt. Als partners moet je allebei van dezelfde man houden, hoorde ik een spreker ooit zeggen in een huwelijksseminar. De clue daarvan is dat hij met deze man Jezus bedoelde. Als je allebei doet zoals Jezus deed, dan is de kans op exclusieve horizontale liefde ook het grootst. Dus bescherm wie of wat je ook lief is. Hou de waarden die het fundament onder je leven zijn hoog. En bescherm je hart boven alles wat te bewaren is. Sla je vleugels van bescherming uit over alles wat je dierbaar is geworden, zonder wat er onder die vleugels zit te verstikken. Daarin zal iets uit de hemel de aarde gaan raken.

0: was en Take It All Back. Daarvoor Domo en I Want To Be Where You Are. Hele goeiemorgen, het is woensdag 1 juli. Je luistert naar De Nieuwe Morgen. Mijn naam is Jori, fijn dat je erbij bent. Vandaag een dag, periode met zon, kans op een bui, vooral in het noordoosten. Het binnenland haalt 25, 26 graden. Aan zee blijft het rond de 22. Ja, dan even kijken wat er vandaag staat te gebeuren. Want vandaag worden in Zwitserland 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Op het moment van de wijding zijn ze automatisch geëxcommuniceerd. Gebeurt bij de traditionalistische Piusbroederschap die al jaren botst met Rome. De paus die deed nog een laatste oproep om het te voorkomen allemaal, maar de wijdingen die gaan vooralsnog door. Vandaag is het al Ketty Kotti en dan herdenken we de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied 163 jaar geleden. Vandaag is in Amsterdam de nationale herdenking in het Oosterpark. En dan hier op Groot Nieuws Radio wordt er ook gepraat. Tussen 10 en 12 praten Thijs en Jorie.
1: En verder vandaag
0: met psycholoog Michelle van Düsseldorf verder over lijden. Vorige keer ging het vooral over het hoofd, vandaag gaat het over het hart. Wat doe je met verdriet en boosheid? En mag je die zelfs richting God uiten? Je hoort het deze ochtend tussen 10 en 12 in Thijs en Jorieke.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
11: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bowlingbaan.
14: Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
1: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK, maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. In september wacht de Nations League al voor Oranje. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren gaan na 5 dagen weer terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft geen zin meer, zegt een medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een 30 minuten vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een lading van een vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging.
0: Ja hoor, een hele goeie morgen. Het is woensdagochtend. Zometeen gaan we het zingen. Halleluja. Het betekent simpelweg prijs God. En zometeen zingt Brian Dirksen het voor.
4: Halleluja. Halleluja.
0: Je hoort hem zometeen helemaal.
19: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
22: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
23: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
25: Of deze, in een leuk plaatsje.
26: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
6: De Nieuwe Morgen.
7: Met Joeri van der Geest.
6: Het christelijke radiostation.

0: Brian Dirksen. Heerlijk zomers hoor, met dat gitaartje erbij. Hallelujah, your love is amazing. Hele goeiemorgen, het is woensdag, de 1st of July, 1 juli. En het wordt vandaag een vrij zonnige en droge dag. Later kan er wel in het binnenland een buitje vallen en de temperatuur die loopt op naar 21 tot 25 graden. Ja, kan je nog geloven wat je gelooft als je het serieus gaat onderzoeken? Die vraag die stelde filmmaker Renzo Merbis zich. Ik sprak hem eerder vanochtend al. Hij heeft namelijk een documentaire gemaakt over zijn eigen zoektocht naar bewijs voor het christelijk geloof en reisde ervoor de hele wereld over. Hij sprak met wetenschappers, met theologen en legde alles vast op camera. Ja, het is echt een hele indrukwekkende, professionele documentaire film geworden die gisteren in première ging. Sindsdien gratis te zien op YouTube via Christendom.nl. En de titel van de documentaire is Kan ik dit nog geloven? Ja, dan heb ik eigenlijk nog iets anders voor je kijklijstje. Misschien in het bijzonder voor vandaag over een vrouw die visioenen kreeg van God en daarmee meer dan 300 mensen uit de slavernij bevrijden. Ja, klinkt als een sterk verhaal. Het is echt gebeurd, het verhaal van Harriet Tubman. En ik kijk eerlijk gezegd heel weinig films, maar ja, deze bleef toch wel hangen bij mij, omdat die ook extra passend is. Het is een christelijk verhaal, christelijke vrouw. En het gaat over de slavernij, wat überhaupt een super interessant onderwerp is om je daarin te verdiepen. Wat is er allemaal gebeurd? Wat kunnen mensen elkaar allemaal aandoen? En vandaag is het ook nog Catty Cotty. Dus daar praten we dan zo meteen nog even over door. Over de rol van de kerk in het hele slavernijverhaal. Stond de kerk vroeger aan de kant van de slavenhouders of juist aan de kant van de vrijheid? Nou, allebei, blijkt uit onderzoek. We praten zometeen over door met Maarten Stoutjesdijk. Hij is onderzoeker van de Protestantse Theologische Universiteit. Heeft onderzoek gedaan naar de rol van de kerk in het slavernijverleden. En hij schreef er een boek over waar ik hem zometeen over spreek.
1: De dagtekst.
0: Dat zijn de woorden van Paulus op weg naar Jeruzalem. Onderweg neemt hij afscheid van de leiders van de gemeente in Efeze. En hij weet dat hem een heel moeilijke tijd staat te wachten. Toch reist hij door en dan zegt hij dit. Handelingen 20 vers 24. Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade. De dagtekst van vandaag. Handelingen 20 vers 24.

0: Brandon Lake en Hard Fought Hallelujah. Het is vandaag 1 juli en ieder jaar vandaag op deze dag wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in 1863. Nou, vandaag vindt onder meer in het Oosterpark in Amsterdam een herdenking plaats en wordt ook het Ketty Kotti Festival gevierd. In het Nederlandse slavernijverleden was de kerk geen neutrale toeschouwer. Welke rol speelde het christelijk geloof in het instand houden en uiteindelijk afschaffen van de slavernij? Ik praat erover door met Maarten Stoutjesdijk. Hij doet aan de Protestantse Theologische Universiteit onderzoek naar de kerk en slavernij. En schreef ook een boek over dit onderwerp dat er eerder dit jaar uitkwam. Gods slaafgemaakte. Een hele goede morgen, Maarten.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik begreep dat je zometeen ook bent bij de herdenking in het Oosterpark. Heb je daar nog een bepaalde taak die je moet vervullen?
1: Nee, ik mag gewoon alleen aanwezig zijn en luisteren. Maar het is wel een hele grote eer dat ik echt uitgenodigd ben namens de organiserende partij.
0: Ja. Oh ja, precies. En heb je dat al vaker bijgewoond of wordt het zometeen de eerste keer?
1: Nee, ik ben er eigenlijk elk jaar bij. Het is ook open, hè? Dus het is een herdenking die voor iedereen open is. Maar normaal gesproken zit ik in het gras bij alle anderen. En vandaag zit ik tussen de hoogwaardigheidsbekleders.
0: Oké, hoe komt het dat je dan dit jaar wel bent uitgenodigd?
1: Dat weet ik in alle eerlijkheid zelf ook niet precies, maar wij doen al jaren onderzoek naar de rol van de kerk bij het Nederlands slavernijverleden. We zijn ook partner van NIMSE, het Nationaal Instituut dat bezig is met het slavernijverleden. En ik zie dat dus als een soort van erkenning van het werk wat we de afgelopen jaren gedaan hebben.
0: Ja, precies. Ja. Want je hebt onderzoek gedaan naar de Nederlandse kerk en het instand houden van de slavernij. Welke rol speelde de Nederlandse kerk daarin?
1: Een heel dubbele rol, zou je kunnen zeggen. Maar laten we vooropstellen dat de kerk altijd betrokken is geweest bij de hele koloniale onderneming van de Nederlanders. Dus predikanten gingen mee op de schepen naar de koloniën. Predikanten hadden slaaf gemaakt in bezit in de koloniën. En met de Bijbel in de hand werd slavernij bijvoorbeeld ook gelegitimeerd hier in Nederland. Dus de kerk was er altijd bij. Dat is in ieder geval heel duidelijk.
0: Oh, want ja, ik kan me daar bijna geen voorstelling van maken. Maar hoe werd het dan goed gepraat met de Bijbel in de hand? Welke argumenten in de Bijbel zouden er dan gevonden zijn om slavernij goed te praten?
1: Nou, dat is eigenlijk niet eens zo heel gek ingewikkeld, zou je kunnen zeggen. Omdat er zeker in het Oude Testament allerlei slavernijwetgeving is. Hè, wetgeving over hoe je Hebreeuwse en je heidense slaven moet behandelen. En die wetgeving werd ook gewoon gebruikt van blauwdruk als model voor de koloniale slavernij. En vergeet ook niet de brief in het Nieuwe Testament waar staat bijvoorbeeld slaven gehoorzaamt uw meesters, niet alleen de goede, maar ook de slechte. Dat soort teksten werden heel graag aangehaald.
0: Ja, en ging dat dan ook een beetje tegen beter weten in? Of waren deze mensen ook echt ervan overtuigd dat het goed was om slaven te hebben en onze misschien een beetje uit te buiten ook?
1: Ik denk dat moet altijd moeilijk om in de hoofden en in de geesten te kijken van mensen uit het verleden. Ik denk dat er mensen zijn geweest die toch wel makkelijk vonden om dat een beetje te gebruiken, die Bijbelse teksten. Maar ik denk ook dat er mensen waren die oprecht dachten dat het mocht, zolang je het maar op een nette manier deed. En dan was een nette manier was dat je bijvoorbeeld je slaafgemaakte in contact bracht met het christendom. En bijvoorbeeld iemand als Udemans, een theoloog uit de 17e eeuw, die zegt, nou ja, via de slavernij kunnen wij slaafgemaakte onder het christendom lokken. Graag maar het woord lokken. Alleen in de praktijk kwam dat er meestal niet van.
0: Oh ja. Ja, omdat ze dan toch de voordelen ervan inzagen dat ze misschien goedkope krachten konden gebruiken.
1: Ja, en omdat er eigenlijk heel weinig uiteindelijk gedaan werd aan het bekeren van slaafgemaakten tot aan ergens de tweede helft 18e eeuw.
0: Ja, nou, je hebt er ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Dus doet een beetje onrecht om er zo kort over te praten, Maarten. Maar misschien goed om toch even de andere kant van de medaille ook te bespreken. Want de kerk heeft uiteindelijk ook een soort positieve invloed gehad, hè, om de slavernij af te schaffen.
1: Ja, klopt. Zeker in Engeland, waar de discussie eigenlijk het hevigst gevoerd werd over de afschaffing van de slavernij, werd de discussie ook echt geleid door methodistische christenen, door Quakers. Wel echt bijzondere groepen binnen de kerk, zou je kunnen zeggen. Niet de normale Anglican Church, niet normaal de Nederlandse hervormde kerk in Nederland. Maar zeker, heel veel afschaffers van de slavernij waren geïnspireerd door het christendom. Bijvoorbeeld door de oproep om barmhartig te zijn voor je naaste. En wie is je naaste? Nou, ook de slaafgemaakte natuurlijk.
0: Ja, nou. En, maar hoe kan het dan dat uiteindelijk diezelfde Bijbel, die we vandaag de dag nog steeds kennen, dat die ook gebruikt kan zijn om de slavernij af te schaffen, terwijl die voorheen werd gebruikt om het, zeg maar, te legitimeren? Zijn er dan andere Bijbelteksten die meer de nadruk krijgen? Of is het een beetje de tijdsgeest? Hoe kan dat? Hoe kan die switch plaatsvinden?
1: Een combinatie een beetje van beide, denk ik. Dus de Bijbel is een meerstemmig boek. Er zijn teksten die je makkelijk kunt gebruiken om de slavernij goed te praten. Er zijn ook echt teksten die je tegen de slavernij kunt inzetten. Denk aan het Exodus-verhaal. Dat is een verhaal over bevrijding uit slavernij. En dat is een van de belangrijkste verhalen in het Oude Testament. Dus je kunt inderdaad uit verschillende tradities binnen de Bijbel putten. Maar de tijd veranderde natuurlijk ook. Er kwam steeds meer aandacht ook voor slaafgemaakten, om die ook echt als mensen te zien. En het had niet in de laatste plaats te maken met de slaafgemaakten zelf, want er kwamen steeds meer slaafgemaakten die ondanks alle tegenwerking bijvoorbeeld christelijk werden. Oh. Ja, en dat vormde nieuwe uitdagingen ook voor, zeg maar, de visie van toen. Ja, hoe kan dat dan? En wat betekent dat dan voor ons beeld over zwarte mensen? Dat klopte dus helemaal niet.
0: Nee. Nou, de geschiedenis is natuurlijk veel complexer dan wij hier in een paar minuten kunnen bespreken, Maarten. Maar ja, ik vind het zelf ook een ontzettend interessant onderwerp. Je hebt er ook een boek over geschreven, God, slaaf, gemaakte, gaat er uitgebreid op in. Zeker. En dat is dus bij deze ook weer een aanrader. Dankjewel, Martijn. En succes. Of ja, wat zeggen we dan als je zo meteen de bijeenkomst bijwoont?
1: Een mooie bijeenkomst.
0: Mooie bijeenkomst en veel wijsheid gewenst. Dankjewel, Martijn Stoutjesdijk, onderzoeker aan de PTHU.
2: Het Christelijke Radiostation.

0: opwekking bent en laat het huis gevuld zijn. 1 minuut voor 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ronald Koeman stopt als bondscoach en dat besluit wordt door de KNVB gerespecteerd. In Zeist hielden ze al rekening met een mogelijk vertrek. Koeman wordt wel zeer bedankt voor de inzet. De hittegolf van vorige week heeft voor een piek in het stroomverbruik gezorgd door loeiende koelkasten en airco's die aangingen. Volgens energieleverancier Essent werd in de avond zelfs 50% meer stroom verbruikt. En voor de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren is weinig meer te doen, dus gaan ze na 5 dagen naar huis. Ze waren op zoek naar overlevenden van de aardbevingen, maar die zijn er nog amper.
0: Oké, dan hebben we nog de grootnieuwsupdate.
2: Grootnieuwsupdate.
0: De Gezondheidsraad vindt dat de transgenderzorg voor jongeren in Nederland zorgvuldig gebeurt en ziet geen reden om behandelingen stil te leggen tot er meer bekend is over de langetermijneffecten. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk noemt dat oordeel letterlijk wereldvreemd, omdat landen als Engeland en Zweden na kritische onderzoeken juist wel terughoudender zijn geworden. Ook de christelijke organisatie NPV is kritisch en wijst op de sterk gestegen aanmeldingen. De Gezondheidsraad erkent dat de langetermijneffecten nog onvoldoende bekend zijn, maar adviseert de zorg niet anders in te richten. En de ChristenUnie in de Utrechtse gemeenteraad is verontrust over het nieuwe coalitieakkoord, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Kerkgangers moeten voortaan ook op zondagochtend betalen voor parkeren in de hele binnenstad en de ring eromheen. Fractievoorzitter Dirk van Bergen noemt dat onuitlegbaar, omdat mensen zometeen honderden euro's per jaar betalen om samen naar de kerk te kunnen. Hij vreest dat vooral ouderen en kerkgangers van buiten de stad de maatregel gaan voelen. De ChristenUnie zit na 8 jaar niet meer in het college van Utrecht. En filmmaker Renzo Merbis van Christendom NL ging op zoek naar bewijs voor het christelijk geloof buiten de Bijbel om. Hij legde die zoektocht vast in de documentaire Kan ik dit nog geloven? Die film, die documentaire, die ging gisteren in première en vanmorgen legde hij bij me uit waarom hij niet zomaar naar de Bijbel wilde verwijzen als bewijs voor het christendom.
3: We krijgen wel eens de vraag van, joh, als je al die dingen vindt en zegt, wat is dan jullie grond daarvoor? Nou, dan kun je natuurlijk zeggen van, joh, ja, dat is de Bijbel, maar je kan het, als je zo zeggen van, dat is waar, want dat staat in de Bijbel, dat komt snel als een cirkelredenering over. Vandaar dat we wilden kijken, kunnen we buiten de christelijke denkkaders ook bewijs vinden voor het christelijk geloof? Zijn er aanwijzingen voor? Wat voor argumenten zijn daarvoor? Vanuit daar ben ik op zoek gegaan.
0: De documentaire Kan ik dit nog geloven? Is nu te zien op YouTube. En dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag zijn er perioden met zon, met in het binnenland ook wat stapelwolken. Vooral in het noordoosten is in de loop van de dag kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt in het binnenland 25 à 26 graden en aan zee een graad of 22. Dan de verkeersinformatie van de

0: ANWB.
1: In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij knooppunt Gouwe vrachtwagen een lading verloren. Drie rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd.
2: Van de Geest.
3: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Die oproep doet Sharon Kip zometeen. Ook hoor je de overdenking van Kees Posma om 9:15. En nu eerst muziek van Sonic Flood.
4: De nieuwe morgen.
2: Het christelijke raad.

0: God and Lord over all. Moeten we het nou alweer over voetbal hebben, Martin?
1: Ja, toch nog heel even. Ja, kijk, we hebben natuurlijk een goed etmaal gehad om het verlies een beetje te verwerken. Een dag om te reflecteren op wat er nou allemaal precies gebeurd is in die wedstrijd Nederland-Marokko. Ja, en het gaat er niet altijd even vriendelijk aan toe, zeker als je het nieuws een beetje volgt. Ronald Koeman die kreeg natuurlijk een hele hoop pers en een hele oranje scharen op zijn dak. Ik begreep dat hij ook ging stoppen, volgens mij kwam net naar voren. De spelers ook trouwens. De KNVB gaat melding doen van racistische berichten aan het adres van spelers. Ja, nogal droevig allemaal. Tenminste, als ik dat dan lees, denk ik, jongens, wat zijn we nou allemaal aan het doen? En onze kinderen die hoorden het voetbalnieuws gisteren op school. Gisteravond aan de eettafel bespraken we het nog even. En tot mijn verbazing gingen mijn kinderen, die toch wel gepassioneerde oranje supporters zijn, eigenlijk heel ontspannen mee om. Mijn zoontje van 6 die zei, vanaf nu ben ik dan gewoon voor Brazilië. Want een klasgenootje van hem kwam daar vandaan en dat vond hij wel een mooie reden. En mijn dochter van 9 dacht even na en zei toen, dan ben ik nu gewoon voor Marokko. Vond een verrassende wending, maar ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, we hadden in ieder geval een grote schok verwacht, maar ze zagen het eigenlijk direct als een kans om een ander mooi land te supporten of een klasgenootje te steunen. En op de fiets hierheen dacht ik hier een beetje over na. En ook over, schoot mij die teksten binnen van Jezus' oproep, word als een kind. Alleen als een kind kan je het koninkrijk binnengaan, het begrijpen. Nou, zelfs zo'n verloren voetbalwedstrijd laat hem weer zien dat Jezus gelijk heeft. Waar wij als volwassenen soms vooral onze boosheid ventileren, is een kind verbazingwekkend goed in staat om eerst vol passie te juichen en daarna met hetzelfde gemak een ander te steunen na het verlies. Nou, misschien moeten we bij de volgende wedstrijden van Nederland de kinderen maar gewoon laten opblijven en de volwassenen lekker op tijd naar bed.
0: Yes, dankjewel collega Martin. Zometeen de overdenking van Kees Posma. Ook Jezus kende angst zo hevig dat zijn zweet als bloeddruppels op de grond viel. Hij liet er niet voor weg en wat we daarvan kunnen leren hoor je zometeen in de overdenking naar Sharon Kips. Nog

0: Sharon Kips en Kom tot de Vader maakt het 8:15. Tijd voor de overdenking van Kees Posma, schrijver van het boek Doen als Jezus, betrokken bij ECM Nederland. En deze overdenking heet Jezus is bang.
1: 16 jaar geleden ontving ik van mijn huisarts in verband met mijn verhuizing naar Ierland mijn medisch dossier als afscheidscadeau. Toen ik het wat doorbladerde, trok iets mijn aandacht. Er stond: Kees is een wat teruggetrokken en angstig jongetje. Als ik het mij goed herinner, werd dit over mij gezegd in een ziekenhuis toen ik een paar dagen werd opgenomen op verdenking van hersenvliesontsteking. Dat was nog in de tijd dat je het als jongetje van 2 jaar 's nachts maar moest rooien zonder heid en mem. Die mochten de volgende dag weer langskomen. Ik vroeg ooit eens in een preek aan mijn gemeenteleden: broers en zussen, betekent moed nou dat je geen angst kent of dat je in je angst juist hebt leren vertrouwen op hem? Ik geloof het laatste. Ik kreeg toen vanuit de zaal die welbekende blik die zei: wij wisten het al lang. Leuk dat hij er nu zelf ook achter komt. Weet je, ik ben inmiddels niet meer bang dat bang zijn een teken van te weinig vertrouwen is. Ik weet nu dat bang zijn soms gewoon bij dit leven hoort. Volgeling van Jezus of niet. David Pawson, inmiddels overleden, een begenadigd spreker en voorganger, vertelde zijn publiek eens dat hij de 2 weken voorafgaand aan een belangrijke preekbeurt nog altijd het toilet vaker bezoekt dan anders. De man was 85 toen hij de uitspraak deed en hij was al meer dan 50 jaar spreker. Sommige angsten raak je maar moeilijk kwijt, denk ik dan. Ook onze Heer kende angst. Een innerlijke strijd verteerde zijn binnenste. Het was zelfs zo erg dat God een engel uit de hemel stuurde om hem bij te staan. En hij kwam in zware zielenstrijd. En hij bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Het woord dat we hier lezen in Lucas 22, vers 44, dat vertaald wordt als strijd, is agonia, waar de Engelsen hun woord agony op gebaseerd hebben. Het zweet brak Jezus zo uit dat het als druppels bloed vanuit een snijwond op de grond viel. Dit is geen kriebel in de buik voor een sollicitatiegesprek, maar echt de overtreffende trap op de ladder van bang zijn. In zijn angst wierp Jezus zich met zijn hele hebben en houden op God, zijn Vader. Hij rende niet weg van wat er moest gebeuren. Hij nam geen ontslag, maar hij was vastberaden om te doen wat Vader van hem vroeg. Jij en ik, laten we eerlijk zijn, wij kennen angsten. Redelijk onschuldige, zoals de angst bijvoorbeeld voor vliegen, voor spinnen, voor meikevers, voor liften of achtbanen. Ik las laatst dat er zelfs een angst bestaat dat pindakaas aan je gehemelte blijft plakken. Nou, zoek dat zelf maar eens op. Maar we kennen ook angsten op andere gebieden. De verslaving van je kind. Een ingrijpende operatie. De dreiging van een invasie. Of dat iemand iets toezegt, maar niet doet. Of dat het toch weer anders gaat dan je had gedacht. Doen als Jezus betekent dat je die angst niet gaat ontkennen en er ook niet voor blijft weglopen. Kijk die angst maar recht in de ogen. Ga op je knieën zoals Jezus ook deed in Gethsemane en leg je angst maar voor aan Jezus, die in alles met je mee kan voelen. Jezus is geen doekje voor het bloeden. In de angst zal hij er zijn en je kracht geven om vol te houden en door te gaan. Ook voor bange jongetjes en meisjes zorgt hij.

0: good.
1: Groot Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: starten met de muziek van Matt Maher. You're the holy, holy, holy God with us. Tim, goedemorgen. Je bent ook aangeschoven.
1: Yes, goedemorgen.
0: Hoe bereid je je voor op de uitzending? Is dat koffie drinken, verzoeken doornemen? Hoe ziet jouw ochtend eruit hier?
1: Ik ga eerst naar de sportschool. Heel vroeg.
0: Echt?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, hoe moet je daarop voorbereid? Dat gebeurt meestal de dag van tevoren al.
0: Oh, ja.
1: Dan worden er al lijntjes uitgelegd. Mooie berichten die zijn opgenomen, ook voor de uitzending vandaag weer.
0: Okay.
1: En dan kijken we naar de muziek, naar de verhalen. En dan,
0: Maar je bereidt niet alles voor, toch?
1: Niet alles. Nee. Bewust ook een stukje niet. Omdat het denk ik heel erg mooi is dat een stukje ook in de uitzending zelf ontstaat. Dus er is een stukje gepland. En dat is soms lekker, hè, als dingen je ziet zelf van verre aankomen. Dan kun je dat goed voorbereiden. En soms ook heel erg leuk die spontane acties.
0: Ja, zeker.
1: Dus het zit er allebei in.
0: Mooi. Ik zag een paar berichten binnenkomen. Mensen die al een blessing aanvragen. Dus het kan natuurlijk allemaal.
1: Ik neem het zo hier van jou over de cockpit. Als je het goed vindt, Jori. En dan kan ik het ook zien. En dan gaan we ermee aan de slag.
0: Oké, afgesproken.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, met de eerste verzoekplaat. Ja, de vlag uit voor Merel de Jong uit Schravenzanden. En Kitty Kotti vandaag. Ook daar staan we bij stil. Hebben jullie al gedaan in de Nieuwe Morgen. Maar doen we dus ook met de blessings.
0: Heel goed, zometeen vanaf 9 uur met Tim Hendricks.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keus van Koeman, maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. De Nations League begint al over 2 maanden. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf omhoog gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Velbrief niet voor. Dan moet je geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, is zijn redenatie. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep een uur oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen zijn lading verloren. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur.
0: Dank ANWB. Ja, dit is het uur van de blessings. Jouw verzoekplaat draaien we hier als een zegen voor het land. En de vraag is, wie ben je, waar zit je en hoe kom jij vandaag tevoorschijn? Met andere woorden, laat even weten wie er incheckt wat je luisterstatus is. Je kunt vanaf nu appen.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
26: Hoi van Ethos.
27: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
28: Dit is een boodschap van Sieren.
29: De maatschappij, dat ben jij.
30: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Blessings.
31: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.

Obelos checkt in hier aan het begin van Blessings met God of Wonders. En Joanne is er ook bij, net ingelogd. Zegt heerlijk dagje vrij. Begint goed met een ontbijt op terras. Grootnieuws Radio aan. Vanuit het mooie Ureterp Friesland krijgen we de groeten van Joanne. En wat een heerlijk uitzicht heb je, Joanne. Wat een tuin, hé. Goeiedag. Gijsbert, die is er weer bij. Zegt vandaag weer in mijn rijdende kantoor onderweg naar de klanten. Dida meldt zich, zegt goedemorgen. Ik zit in de auto om gezellig koffie te gaan drinken met mijn twee lieve oud-collega's Rieke en Jacobi. Lekker bijkletsen. Kees groet ons vanaf de A15 en wenst iedereen een fijne dag. Joke die zegt goedemorgen. Na een maand op een bosrijke camping, nu weer thuis. De wasmachine draait, genoeg te doen. Maar nu eerst blessings luisteren met een lekkere kop thee. Ja, wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Dit zijn de blessings van een nieuwe dag en een nieuwe maand. Het is woensdag 1 juli 2026. En de muziek die klinkt weer frisser dan ooit tevoren. Merel de Jong uit Schravenzande, goedemorgen. De vlag uit voor jou met hier een speciaal bericht van mevrouw De Reus. Elise de Reus zegt, lieve Merel, je hebt als het goed is gisteren een positief belletje gekregen. Ik ben zo trots op jou. Je hebt je TL-diploma bij ons op het Geuze College officieel gehaald. Daar heb je zo hard voor gewerkt. En nu mag je hopelijk een goede zomer tegemoet gaan om daarna een nieuwe fijne start te maken op jouw nieuwe school. Geniet van deze bijzondere mijlpaal en van deze plaat voor jou. Dit is Joy.

Merel. En ja, misschien jij ook wel als je zit te luisteren. Je hebt je diploma gehaald. Namens mevrouw De Reus mochten we deze plaat voor je draaien. De Opwekking Band was dit. En ja, veel dankbaarheid tijdens het nummer Joy komt binnen. Ernst-Jan die zegt, terwijl ik mijn logistieke werkzaamheden mag doen, dankbaar voor deze dag. Marga is ook dankbaar, ja. En dat kan ik me wel voorstellen. Ze neemt ons even mee. Daar gaan we. Je zegt, wij zijn op vakantie. En wij zitten heerlijk met de zeilboot op de Noordzee richting Zeeland. En genieten ondertussen van de blessings. Ik ben helemaal mee. Ik zie het helemaal voor me. Groeten krijgen we van Arie en Marga dus. Anja die zegt, ik luister mee vanuit Grote Gast. Samen met twee van de drie kids. Ja, en met gedachten nog bij gisteren. Gisteren de musical. Afscheid van de jongste op de basisschool. Ja, dat zijn momenten in het leven, mensen. En dit is ook een moment in het leven. Gerrit en Gerda van der Stok uit Linschoten. Wij mogen jullie feliciteren vandaag. Ja, wat een gelegenheid. Namens Nel van Oudenallen, Kastelein, lieve zus en zwager Gerda en Gerrit. Vandaag is jullie trouwdag. Zijn jullie 55 jaar getrouwd. Ik wil jullie met dit lied bedanken voor alle steun die jullie mij hebben gegeven in de afgelopen jaren. Ik kijk terug op mooie, onvergetelijke vakanties die ik destijds nog samen met mijn man Tim, mede dankzij jullie heb mogen beleven. En natuurlijk langs deze weg. Van harte gefeliciteerd allebei. Een lieve groet van Nel van Oudenallen Kastelein en Kees Kraaienoord en Bent. En dit lied boven jullie 55-jarig huwelijk. Het lied Groot is uw trouw, o Heer.

0: Yes, groot is uw trouw, o Heer. Met Kees Kraaienoord en Bent. En het is mooi om eventjes een berichtje te krijgen van Arjo vanaf een bergtop. Blessings en de beste wensen over de tweede helft van 2026. Oh ja, daar was ik me helemaal niet zo van bewust dat het alweer de tweede helft is. Maar het is wel zo. Marjolein die zegt, ik luister mee vanuit Bali. Even kijken, dan hebben we hier Martijn. Die zit lekker te luisteren, heeft de bouwradio aan. Zegt, heerlijk genieten zo, ga zo door mensen. En we krijgen een goedemorgen van Esther en de crew. Terwijl onze jongens het schip schoonmaken, geniet ik van de mooie wolken, de vogels en de eendjes. We zijn onderweg naar Mannheim met onze Concordia. En dan met de Amerikaanse Sela, het lied You Raise Me Up, dat we speciaal mogen draaien voor Marianne de Kruijf uit Oud-Beierland. En er hoort ook het volgende bericht bij.
1: Lieve Marianne, van harte gefeliciteerd. Vandaag ben jij jarig. Jij luistert elke dag heel trouw naar Blessings, omdat het voor jou ook echt een blessing is. Vandaag willen we jou verrassen en in het zonnetje zetten met jouw lievelingslied. Geniet ervan en heel veel liefde toegewenst van Jan en Amaria.

0: Marianna de Kruijf uit Oud-Beierland. Van harte gefeliciteerd op deze woensdagmorgen 1 juli. En daarom klonk de Amerikaanse Cela met You Raise Me Up.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Kathleen Verwij, dit is het moment om namens jou opwekking 609, U bent heilig, te laten klinken. Je draagt het lied speciaal op aan jouw ouders in Boskoop. Het lied is voor jouw vader Kees, maar ook zeker voor jouw moeder Marja. Kees en Marja, hier is Kathleen zelf om haar blessing voor jullie persoonlijk door te geven.
3: Ja, lieve papa en mama, ik heb een nummer aangevraagd vanmorgen bij de blessings. Dat is opwekking 609, een van onze favoriete nummers toch wel. Ja, ik wilde gewoon even laten weten. Jullie hebben zo'n ontzettende, ja, toch wel zorgen de afgelopen maanden. Ik ben gewoon zo trots op jullie, hoe jullie dat samen doen, hoe jullie daar doorheen komen. En pap, hoe positief je blijft. Je geloof lijkt alleen maar sterker te groeien, groter te worden. Jullie hebben samen een hele mooie geloofsgroep opgericht waar jullie ontzettend veel uithalen. Mama die jou altijd bijstaat, die er altijd voor je is en in alles probeert samen gewoon er weer wat van te maken van elke dag die komt. Laatst een positief bericht gehad van de cardioloog, maar je staat nog steeds op een wachtlijst voor een ablatie, wat ook spannend is. Ja, ik wilde gewoon even dit nummer. Dit brengt mij gewoon terug naar die avonden op zondagavond. Ik zei het met elkaar. Lekker prezen, losgaan tot eer van hem. Alles vergeten, bij hem kunnen brengen. Pap, we zijn trots op je. Dat wilde ik je laten weten. En ja, maak er een mooie dag van vandaag met elkaar. Liefs.

wat een heerlijk lied. Daar is van meegenoten door vele anderen. Een blessing. Met opwekking 609. U bent heilig. En vandaag Kitty Kotti. Het is een speciale dag. Kitty Kotti betekent ketens verbroken. Het is de jaarlijkse dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen in 1863 wordt herdacht en gevierd. Een dag om stil te staan bij het leed van de tot slaafgemaakte en de doorwerking die dat heeft. Het slavernijverleden met de doorwerking in het heden. Tegelijk is het een dag waarop uitbundig feest gevierd wordt met muziek, dans, kleurrijke traditionele kleding en traditioneel eten natuurlijk. Laat dit een dag zijn om, om de gelijkheid te vieren, de vrijheid te vieren, maar ook de verschillen te vieren. Jerry McBean die deelt vandaag met Kitty Kotti een muzikale blessing met iedereen die het horen wil en zegt: de Vader spreekt nog door Jezus heen. Hebt uw naaste lief gelijk uzelf en heb ook uw vijanden lief. Dan zijn de ketenen daadwerkelijk en echt verbroken. En Jerry McBean wil daarbij graag deze plaat laten klinken. Dit is Brian en Jen Johnson met For The One, hier met Kitty Kotti op Grootnieuws Radio.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Ik zal van me houden, ik laat me nooit meer gaan. Dat is toch gek, hè? Heb je dat alles tegen jezelf gezegd? Zoals je dat misschien ook tegen een ander zou zeggen? Gewoon eens doen en het liedje van Eline mag je daarbij inspireren. Misschien ook een blessing voor jou, dat hopen we natuurlijk. En dankjewel, Eline, voor jouw muziek. En namens Afke Grigolijt ook even een bedankje aan Christian Verwoerd. Gisteravond een prachtige avond gehad in Emmen. Samen met de jeugd over Israël en heerlijk gezongen. We zijn rijk gezegend. Nou, gaaf. Christian, bedankt. Jasmijn, jij krijgt de volgende blessing. Een mooi lied aangevraagd door jouw vader. Herbert Wiltink zegt: goedemorgen. Zojuist hebben wij onze dochter Jasmijn naar Schiphol gebracht, omdat ze voor 2 maanden als au pair naar Orlando, Florida gaat. Jasmijn, ik wens jou ontzettend veel plezier. Geniet ervan en weet van de nabijheid van God, waar je ook bent. En deze plaat voor jou. Holy Forever krijg je mee. Liefst van papa, en dit is Chris Tomlin.

En daar gaat ze, Jasmijn uit Doetinchem, met het vliegtuig naar Orlando, Florida. Maar je gaat niet alleen, je gaat met de zegen van God, met zijn aanwezigheid. En zo deze blessing die je meekrijgt van papa. Dan Almarinda Kooijman, goedemorgen. Ja, Almarinda, verrassing. Als het goed is, heb jij zojuist jouw zwemclub, kopie onder, getrakteerd. En nu ben jij aan de beurt. Laat ons jou op muziek trakteren. Wij, Shani en Gitta, willen jou graag het lied 10.000 redenen meegeven. Speciaal voor jou, Almarinda Kooijman. Vandaag op de dag af 25 jaar werkzaam in het ziekenhuis als gespecialiseerd verpleegkundige in de kraamzorg. En jij bent altijd energiek. Je staat al vroeg op, 5 uur, maakt dan een enorme wandeling over de mooie dijk, genietend van de schepping. Daarna zwem je in het IJsselmeer en daarna nog eens sporten. Je hebt een groot hart voor anderen en bent een waardevolle en lieve vriendin. We feliciteren jou met het jubileum en hopen dat we nog vele mooie jaren vriendschap mogen hebben. Namens Shani en Gitta dus het lied 10.000 redenen voor jou, Almarinda. Deze plaat om nog een andere reden, want ook Wiebe Dijkstra uit Zeewolde mag deze plaat in ontvangst nemen. En wel namens Ria. Ria Dijkstra zegt: lieve Wiebe, in december 2025 stond onze wereld op zijn kop. Er werd bij jou blaasklankkanker geconstateerd en er volgde een heel zwaar traject van chemokuren en bestraling. Vandaag heb je de laatste bestraling en sluiten we deze periode af. Lieve schat, wij zijn zo trots op je. Gesteund door de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden stonden we niet alleen. Maar vooral God was er altijd bij. Dat is mijn overtuiging. Hij bracht rust en gaf mij de kracht om er voor jou te zijn en te laten zien wie hij is voor mij. Maar er ook wil zijn voor jou. Dat ik dat mocht en kon doen maakt mij dankbaar. We zijn vandaag 43 jaar getrouwd. En er volgen hopelijk nog vele jaren. Ik hou van jou, zegt Ria. En deze plaat om dat te onderstrepen. De Opwekking Band met Elisa Krijgsman, Marcel Ziemer, de hele band natuurlijk. En de lied 10.000 redenen, Opwekking 733 hier vandaag op Groot Nieuws Radio.

0: Gert-Jan laat weten, het klinkt als goud. Ah, dat is mooi om te horen. Dat is precies de bedoeling, de blessings van vandaag. Ze waren weer goud. En mede dankzij jou, heel erg bedankt daarvoor. Ik nodig je uit voor vanavond het programma Wens. Om 7 uur gaan we beginnen. Dan ook een verzoekplatenprogramma met psalmen, gezangen. Dus als dat ook jouw stijl is, als je dat mooi vindt, schuif gezellig aan. En je kunt zelfs nog een plaat aanvragen. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/wens. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de eerstvolgende in de programmering is natuurlijk Thijs en Jorieke. Ik wil nog even gezegd hebben, Thijs, dat onze dierbare collega Mathea, dat ze vandaag 12,5 jaar in dienst is. Dus gefeliciteerd, Mathea. Blij met je als collega. Op de administratie doet ze fantastisch werk. Een van de steunpilaren van ons station, kunnen we wel zeggen. Dus gefeliciteerd namens ons allemaal.
1: Nou, zeker. Ja, dat is mooi dat je daar even tijd voor maakt. Zometeen gaan we verder praten met Michelle van Dusseldorp. De tweede aflevering in de serie over Leiden. De eerste keer heeft ze alle theologieën uiteengezet. En nu gaan we het even over die hele moeilijke vraag hebben. De boosheid, de emotie, het hart dat er kan zitten met lijden. Waarom laat God dat toe? Waarom houdt hij dat niet tegen? Nou, daar heeft Michelle uiteraard hele wijze dingen over gezegd. Onder andere van een van jouw favoriete schrijvers, C.S. Lewis, komt veel van voorbij vanochtend. Ah,
0: supermooi, supermooi. Wordt weer inspirerend. We gaan er goed voor zitten, jongens.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Eindelijk is het zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het RIVM heeft ontdekt dat in alle moedermelk PFAS zit. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Kinderen worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft dus geen last van ze. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. Het weer van Weer Online? Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Groot Radio Verkeer.
12: ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files. En dat komt door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everding een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp nog 20 minuten oponthoud. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. Drie rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 40 minuten oponthoud. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt ongeveer tot 11 uur. En dan tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
9: Zometeen Thijs en Jorieke.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
25: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
26: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
25: Play.
26: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
25: Lekker hoor.
26: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
25: Zoé.
26: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
25: Yes.
26: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
25: Hamster.
24: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
27: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
28: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
27: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
29: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
31: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
32: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
31: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith en Aldo en Saden, Turn Your Eyes Up on Jesus.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen, eindelijk de tweede. Ja, sorry, ik zeg het toch alvast even.
0: Ja, dat is wel iets waar we naar uit hebben gekeken.
2: Ja, de mensen die hebben heel lang hier naar uit moeten kijken. Het is even een paar keer uitgesteld, maar vandaag is het zover. Ik wil toch alvast even, even vieren met elkaar.
0: Ja, maar mensen hebben nu geen idee.
2: Nee, dat is het leuke. Maar dan weet je in ieder geval dat ik er blij mee ben dat het eindelijk zover is.
0: Oké, dus vandaag, mijn lieve mensen, het is eindelijk zover. En wat zover is,
2: dat hoor je nog.
0: Dat hoor je dan zo meteen. Eerst even, jij haalde gisteren onze gast Nicolas Sinterbin, haalde jij van het station, waarvoor dank. Toen kreeg ik een random appje opeens van jou. Er stond alleen maar, ik begrijp niet op welk perron ik moet zijn.
2: Ja.
0: Ik voelde ook niet in noodzaak om te reageren. Ik dacht, dit is groter dan dat je op dat moment verdwaald was.
2: Nee, en dit was in ons groepje waar we dan ideetjes even droppen.
0: Ja, maar daar droppen we ook 1000 andere dingen. Dus,
2: Jij gebruikt hem inderdaad voor van alles en nog wat. Maar ik ging Nicolas net ophalen. Ik reed naar het station en ik dacht opeens, is er nou iets wat ik gewoon niet weet, wat de rest van de mensheid wel weet? Of kan ik dit niet weten? En dat had ermee te maken dat ik dacht, dat is een perron, een station met twee perrons. Gewoon een enkel lijntje. En ik dacht, aan welke kant van het spoor moet ik zijn? Want het is een weg, hoe het hier gebouwd is, dat het nogal uitmaakt als je met de auto naar de ene kant of helemaal naar de andere kant rijdt.
0: Oh ja, dat klopt.
2: Dus ik dacht, aan welke kant stapt hij zo meteen de trein uit? Is daar een logica voor? Of kan dat dan ene keer de ene kant zijn, de andere keer de andere kant? Werkt dit als een autoweg? Dat als je naar links reist, want ik weet van welke kant hij komt en waar hij heen gaat, dat ik dan automatisch aan de overkant moet zijn. En als hij de andere kant op gaat, dat het dan aan deze kant is?
0: Ja, het lijkt
2: of
0: me wel.
2: Is daar geen logica in? Ja, dat vroeg ik me dus
0: want
2: opeens
0: af. De trein
2: af.
0: Gaat niet toch opeens de andere kant op? Het is toch een soort weg gewoon.
2: Ja, maar dat is natuurlijk met het druk bezette spoor. Kan ik me ook wel voorstellen dat het een beetje gewisseld wordt, dat ze elkaar ergens moeten passeren. Dus ik vroeg me af, zit hier een logica in? En ik dacht, ik kan dit googlen, maar het is veel leuker.
0: Jij denkt dat anders een terrein een soort bochtje moet maken?
2: Nou ja, tegenwoordig ben ik niet meer een heel frequent treinreiziger.
0: Wil maar weten waar die vandaan komt natuurlijk.
2: Er zijn wel tijden geweest dat dat meer was. En dan was het wel zo dat je aan de onverwachte kant moest uitstappen. Dus ik ben benieuwd, ik had het kunnen googlen. Ik vind het veel leuker om het aan de luisteraar te vragen. Zit hier een logica in? Het gaat dus even specifiek over de situatie van een enkel spoor. Of ja, het zijn natuurlijk altijd twee sporen, maar gewoon niet. We hebben het niet over Utrecht Centraal, dat bedoel ik maar even te zeggen. Ik snap dat je daar borden hebt hangen en dat je daarop moet kijken. Maar gewoon even een simpele situatie. Ja. Een provinciaal stationnetje. Welke kant van de trein, van het perron moet ik zijn?
0: Dus zonder dat je dus van tevoren ook gaat kijken welke trein die gast vandaan komt.
2: Ik weet dat er apps zijn.
0: Jij wilt gewoon even uit blote hoofdje. Wil jij gewoon weten?
2: Het zou mijn leven weer een stuk makkelijker maken. Ja,
0: ja precies. Wel leuk. Lief trouwens, zeker nog zegt googelen.
2: Doe je dat niet meer? Jij doet alles met chat natuurlijk tegenwoordig.
0: Ja, iedereen.
2: Nee.
0: Google is niet meer dat. Googelen wordt echt zo'n woord, want nu 20ers kennen dat dan niet meer.
2: Nou, goed, kunnen we een andere keer over hebben. Volgens mij wel. Ik blijf gewoon googelen.
0: Oké, we hebben daar een andere keer over. Leggen we dat dan volgende keer neer bij de luisteraar. Ja, dan vandaag, je zei het al, we zijn ontzettend blij dat ze er voor de tweede keer is. Want we zitten midden in een thema-uitzending. Hè. Met psycholoog en oprichter van Groundwork, Michelle van Dusseldorp, zijn we namelijk bezig met een drieluik over omgaan met lijden. In de eerste uitzending keken we vooral met het hoofd. Hoe is er theologisch door de eeuwen heen nagedacht over lijden en welke ideeën kunnen helpen of juist beschadigen?
2: En vandaag gaan we van het hoofd naar het hart afzakken, want lijden brengt rouw met zich mee en in die rouw komen vaak zware emoties naar boven, zoals verdriet, wanhoop, ontgoocheling en soms ook boosheid. Maar mag je boos zijn op God? En wat gebeurt er als u er juist voor kiest om die boosheid weg te stoppen? Hoe blijf je in relatie met God als hij juist op de momenten dat je hem het hardst nodig hebt afwezig lijkt te zijn?
0: Praat vooral met ons mee. Heb jij in een periode van lijden boosheid richting God ervaren? Durft u die boosheid toe te laten? Of vond je dat heel ingewikkeld? Deel je ervaring met ons of deel je vragen met ons? Je kan terecht via groenendraden.nl/Thijs en Jorieke of stuur een appje naar de studio. En help Thijs vooral nog even. Hoe weet je nou waar je gast terecht komt? Op welk perron? Hoe kunnen we dat nou weten? Deel het even met ons.

0: Gerard Troost en Witte Vlag. Anneke, die zegt: beste Thijs, ik woon vlakbij station Koudum-Wokwerum. Ik denk dat ik het zo uitspreek.
1: Wokwerum, ja.
0: Ja, Wokwerum, ooit uitgeroepen tot het meest troosteloze station van Nederland.
1: Anneke.
0: Maar dit probleem kennen we niet, want bij dit enkelspoor is er maar aan één kant het perron.
1: Hoe ver is het rijden van Koudum-Wokwerum naar Veenendaal? Want ik vind dit ideaal. Dan hoef je dus nooit meer na te denken. Zeg, ik ben gewoon bij het spoor.
0: Klinkt een beetje als Friesland, toch?
1: Jim die zegt, ja, dat klinkt als Friesland, ja. Jim die zegt, als je voor een overgang staat te wachten, zal de trein op het eerste spoor altijd van links naar rechts gaan en het tweede spoor van rechts naar links. Dus je staat te wachten. Ja, dit is zeg maar de autoweg gevoel. Dus wij rijden rechts. Dus als je dan ervoor staat te wachten, dan van links naar rechts. En de andere van rechts naar links. En dan weet je dus, als je weet van welke kant de trein komt. En dat is natuurlijk dat heb je dan nodig.
0: Oh, dus het eerste is altijd rechts.
1: Van links naar rechts. En de tweede van rechts naar links. In dit geval kwam hij richting Utrecht. En de trein gaat zeg maar van rechts naar links, van Utrecht naar Renen. Dus dan wist ik moet op perron 2 zijn.
0: Oh.
1: Dus dat was inderdaad het geval. Dus de theorie van Jim die klopt. En natuurlijk komen mensen binnen van gebruik de app. Maar helaas, ja, we hebben nu wel een blik opengetrokken. Zegt Gerda, ook die is niet meer logisch. Want dan probeer je de app te volgen. Maar daar klopt dan helemaal geen hout meer van. En dan weet je ook niet meer waar je moet zijn. Ja, dat is ook een beetje de problematiek van deze tijd.
0: Maar Astrid vindt gewoon, die zegt gewoon, ja, wat een heerlijke vraagstelling. Zo'n geweldige verwonderingsvraag. Laat het maar daarbij, vind ik.
1: Oh ja.
0: En waarom moeten we gewoon zoek maar?
1: En dan accepteren dat je soms dan staat te zwaaien en iemand die aan de overkant staat en dan gebaart, kom jouw kant op.
0: Ja, precies. Ja, dat ook, heeft ook wel weer iets. Een filmscène is dat een beetje natuurlijk.
1: Ik heb ook
0: wel
1: eens iemand dus aan de verkeerde kant afgezet. Die dus een heel station door moest. Dat voelt ook niet zo gastvrij.
0: In België, zegt de luisteraar, is het van links naar rechts weer precies omgedraaid.
1: Nee.
0: Dus alle Belgische luisteraars raken nu weer een beetje in het...
1: Arjo.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind het heel ingewikkeld, maar er komt in Zeewolde hebben we geen station.
1: Oh, ik dacht omdat je links en rechts nog steeds ingewikkeld vindt.
0: Nee, daar heb je toch een foefje voor. Nee.
1: We hebben in Zeewolde geen station.
0: We hebben geen station, dus dan ik...
1: Maar jij hebt heel wat met de trein gereisd in je leven.
0: Ja, maar ik kan me dat allemaal niet...
1: Die OV-kaart heb jij goed gebruikt in je studentenjaren.
0: Die heb ik zeer...
1: Niet altijd naar de juiste school, maar goed. Ja.
0: Nee, klopt. Ik ben één keer helemaal naar Maastricht gegaan. Want gewoon
1: zo,
0: ik heb nu nog mijn OV. Nu gaan we naar Maastricht. Ja, dat kan je allemaal doen met OV.
1: Dat is dan van links naar rechts is dat dan. Ja.

0: grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Jezus alleen, hij is de rots. Je hoorde de band Sela.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Met psycholoog en oprichter van Countwork, Michelle van Düsseldorp, zijn we bezig met een drieluik over omgaan met lijden. In de eerste uitzending keken we vooral met het hoofd. Hoe is het theologisch door de eeuwen heen nagedacht over lijden en welke ideeën kunnen helpen of juist beschadigen? Vandaag gaan we van het hoofd naar het hart. Want lijden brengt rouw met zich mee. En in die rouw komen vaak zware emoties boven. Verdriet, wanhoop, ontgoocheling en soms ook boosheid. Mag je boos zijn op God? Wat gebeurt er als je die boosheid wegstopt? En hoe blijf je in relatie met God als hij juist op het moment dat je hem het hardst nodig hebt, afwezig lijkt? Michelle, welkom.
3: Hi.
0: We keken, zoals je al van Thijs hoorde, enorm uit naar deel 2. En vele luisteraars ook met ons. We begonnen deze serie met de vraag hoe christenen door de eeuwen heen hebben nagedacht over lijden. Ons doel is dat we gezond om kunnen gaan met lijden. Dat we meemaken en zo goede vrucht kunnen dragen. En we hopen handvatten te krijgen over wat je wel en niet moet doen met mensen die gewond zijn door het lijden. En die kennis, die vind je heel erg belangrijk. Kun je nog één keer kort schetsen waarom kennis ook over lijden zo belangrijk is?
3: Ja, nou, ik hoor door mijn praktijk voor psychotherapie, maar ook gewoon door het leven. Ik hoor christenen heel vaak dingen roepen over lijden. En soms komt er ook daarbij, ja, het staat toch duidelijk in de Bijbel. Of de Bijbel is daar duidelijk over. En ik denk altijd stiekem in mezelf, ja, was dat maar waar? Dat het zo duidelijk was, want er staat een heleboel dingen geschreven, maar hoe dat wat staat geïnterpreteerd wordt, daar gaat het om. En je ziet ook dat de theologen echt decennia lang of eeuwen lang daarover met elkaar over na hebben gedacht. En dat er verschillende interpretaties zijn. En dat komt omdat het heel complex is. En dus je komt dingen tegen als jij aan het lijden bent. Dan kom je mensen tegen in situaties in de kerk of buiten de kerk die wat dingen zeggen. En als jij weet, als je dat kan plaatsen, oh, dat is hun interpretatie. Mm-hmm. Of die zienswijze hangen ze aan. Dan helpt het je om het naast je neer te leggen of het juist tot je te nemen, omdat het behulpzaam is om het te begrijpen. Want ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik kan moeilijk met dingen omgaan als mijn hoofd niet eens is met mijn gevoel.
0: Mm-hmm.
3: Dan heb ik niet alleen heb ik last van het lijden, maar ik heb ook een intern conflict.
0: Mm-hmm.
3: Mijn hart zegt iets, mijn buik zegt iets en mijn hoofd zegt iets anders, dan is er strijd. Terwijl als ik mijn hart en mijn hoofd en mijn handen op één lijn kan krijgen, dan komt de rust.
0: Ja, het voelt alles alsof ze een beetje in het wilde weg gaat zwemmen bent of zo.
3: Ja, precies. Want stel nou voor dat je dan moeilijke emoties hebt. Hè? Je hebt ze benoemd, ontgoocheling, pijn, lijden, verdriet, boosheid. En je hoofd zegt, dat mag ik allemaal niet voelen, dat is verkeerd. Ja, wat doe je dan? Dan ga je allemaal dingen doen om emoties niet te voelen. En dan, dat brengt altijd slechte vrucht voort. Dan word je psychisch zieker van. En dat kan nooit Gods bedoeling zijn. Hij wil dat wij floreren.
0: En dat begint dus ook wel dus bij een stukje kennis. Dus dat je weet van, hey, maar welke theologieën zijn er? Welke theologie volgt diegene? Of volg je
3: wat is daar allemaal lang?

0: is geweest in die twee eeuwen van het christen zijn.
1: We gaan, wat ook wel toch belangrijk is, ook wel voor deze uitzending, gaan we ze nog even heel puntsgewijs gaan we ze nog even langs. En dan aan jou echt de vraag of je van elk één of twee zinnen even de kern kan noemen.
0: Doe mijn best. Ja, ik zeg het even want ze kunnen altijd terugluisteren, hè, naar die, of de uitgebreide versie. Maar dit is
1: doe
0: die,
1: dat vooral. Doe dat vooral. Die staat er op onze podcast.
0: Dit is de lean and mean versie. Ja.
1: Precies. Dit is, een theologie is de vrije wil. Waar ligt dan de nadruk
0: op? De nadruk ligt op de verdediging van de vrije wil. Dat jij kan kiezen wat gebeurt in ons. Hoe wij reageren op wat gebeurt in het leven. En dat is van meer van die Augustinus kant, de reformatorisch. Het is een klassieke zienswijze. God schiep de wereld goed. Door de zondeval is de zonde en ellende en lijden in het wereld gekomen. En lijden hoort bij de gebrokenheid, niet bij Gods oorspronkelijke bedoeling. Maar God begrenst zichzelf in zijn almacht. Zodat er ruimte is voor onze vrije wil. Waardoor we dan dingen veroorzaken zoals climate change. Die dan lijden veroorzaakt. Om een voorbeeld te geven.
1: En dan hoor je ook in de podcast waarom dit toch ook tekort schiet. Zielsvorming, wat probeert die benadering
0: te zeggen? Dat is de benadering van lijden heeft een ontwikkelingsfunctie. Dus God gebruikt het om je te vormen. Dat belangrijk is in het leven om volwassen te worden en om gevormd te worden. Dus lijden heeft een redemptive, zeggen ze dat. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een soort functie van je wordt daar mooier van.
1: Voorzienigheid, wat is daar de troost en wat is het risico?
0: Nou, dat is echt van Calvin. De nadruk is op Gods soevereiniteit. God is soeverein over alles. Dus hij zou weten waar het goed voor is. Dus hij heeft de wereld in zijn handen, is de troost. En de probleem die je daarmee kan ervaren, maar God zou dit kunnen stoppen, maar hij doet het niet. Dus hij is tegen mij. Ik zeg het heel
1: Ja, maar dat mag nu even. Hè? De kruistheologie, hoe verplaatst die de vraag?
0: Ja, dat is minder verklaring van het lijden, maar meer de nadruk ligt op God is met jou in het lijden. En dat de nadruk is op het kruis. God komt niet met een mooie oplossing. Hij voorkomt het niet altijd, maar hij lijdt met je mee. En dat zie je door Jezus lijden aan het kruis. Dat is de nadruk.
1: De mysteriebenadering. Ja,
0: de apofatische. Ben je die woorden aan het vermijden, Jorike?
1: Zeker.
0: Apofatische benadering, de mysteriebenadering. Dat is de nadruk op, we snappen het niet helemaal. We begrijpen het niet. En het is ook niet te begrijpen. Het is een mysterie. Dus het is de mystieke, mysticussen. Is er een meervoud van mysticus?
2: Ja, bij deze.
1: Bij deze. Als Thijs het zegt.
0: Ja, nou, dat is gewoon door de eeuwen heen. Die accent ligt dat het lijden gaat voorbij de grens van het menselijk begrijpen. Dus het is gericht op relatie met God.
1: En dan de voorspoedsleer. Waarom is die aantrekkelijk en waarom kan die zo schadelijk worden?
0: Het is aantrekkelijk omdat het een soort formule is. Dus het maakt het leven verklaarbaar. A plus B is C. Dus lijden is niet God wil. Dus als ik lijd, is het omdat ik gebrek aan geloof heb. Of is het door een gebed, een familievloek die dan gebroken wordt. En dan is het over. En dan komt voorspoed. Dus lijden is eigenlijk impliciet dan gekoppeld aan gebrek aan geloof.
1: Dit zijn dus verschillende theologieën. En het mooie was ook, je zei ook, elke theologie die schiet eigenlijk tekort. En dan alles is een stukje.
0: Ja, want wij hebben ze nu opgesplitst, maar zo is het niet. Hè?
1: Nee.
0: Dus, je kijkt op die manier, het is een bril waar je naar kijkt. Maar eigenlijk is er een stukje waarheid in al die perspectieven.
1: Vandaag ligt de focus op het hart, het voelen van het lijden en de vraag of je boos mag zijn op God. Nou, jij denkt altijd heel goed en lang na over deze thema's en je zei, dan wil ik heel graag citaten van C.S. Lewis gebruiken en ook iets even over zijn leven vertellen. Dus even opfrissen, wie was hij ook alweer?
0: Ja, C.S. Lewis was een Engelse man, een Brit. En hij was professor van literatuur in Oxford. Hè? En een oprechte, heel God-erende christen. Hij zei, ik ben de meest reluctant bekeerde. Hè? Dus hij kwam naar zijn relatie met God door heel veel eigen weerstand. Maar hij is theologisch heel goed onderlegd. En de reden waarom ik hem aanbreng, of hoe zeg je dat? Mm-hmm. Hem benoem. Mm-hmm. Is dat hij heel veel geschreven en gesproken heeft over lijden. Hij had een serie toen in de, volgens mij de 50e jaren of 40 jaren, over pijn, het probleem van pijn in het christelijk leven. En hij zei, pijn is Gods luidspreken voor de wereld. Dus door pijn versterkt God zijn stem, zodat iedereen het kan en moet horen om tot hem te wenden. Daar schreef hij over. Mm-hmm. En hij had allemaal series overal op de radio. En in events ging hij door het land heen met deze boodschap. En toen ging hij trouwen. Zeg ik zo meteen wat meer over. Mm-hmm. En heeft zijn vrouw, zijn geliefde. En hij was pas 4, 5 jaar getrouwd. Ging lijden door kanker. En dan schrijft hij een boek in Engels, A Grief Observed. En dan de citaten die ik ga voorlezen komen uit het boek. En dan zie je zijn goed doordachte construct over lijden en hoe dat werkt en hoe dat zit, die helpt hem niet. Het maakt niks uit hoeveel je weet over lijden, hoeveel dat je dat kan verklaren.
1: Hoeveel boeken
0: je over geschreven hebt. Als je het zelf ervaart, is er een ander verhaal. En dat is mijn doel om die citaten voor te lezen.
1: Want hij heeft ervaren dat lijden altijd rouw met zich meebrengt. Want die twee zijn die twee inderdaad onlosmakelijk verbonden met elkaar?
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat wanneer je lijdt, is er altijd een stukje rouw. Want rouwen is het verwerken van verlies. En wanneer je lijdt, verlies je iets. Je verliest je gezondheid, je verliest een geliefde, je verliest je baan, je verliest iets. En dat doet zeer. En dat is wat rouwen is. En rouwen is het proces van hoe dat werkt. Dat proces van verlies doorwerken en een plek geven.
1: En dat geeft dan 4 rouwtaken. De werkelijkheid onder ogen zien, de emoties toelaten, aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid en de herinnering levend houden. Is rouwen vermoeiend?
0: Zeker, het is zeker vermoeiend. Want de eerste dingen, wat je net zegt van... wat was de eerste? De werkelijkheid onder ogen brengen. Eerst ben je in shock. Hè? Als iemand dichtbij overlijdt of je krijgt een hele nare diagnose of whatever. Je bent eerst verdoofd. Want je psyche kan dat niet helemaal in 1 keer aan.
1: Het is te heftig.
0: Het is te heftig. Dus God heeft een hele mooie mechanisme in ons gebouwd. Dat stukje bij beetje komt. Maar dat moet wel gebeuren. We moeten de werkelijkheid onder ogen zien. Iemand is dood, of je hebt dat ziekte, of er is iets gebeurd. En dat slokt al je psychische energie op.
1: Ja, het is echt keihard werken. Daar schreef Lewis ook het een of ander over. Wil je het eerste citaat voorlezen?
0: Ja. Intussen, waar is God? Dat is één van de meest ontregelende symptomen. Dus dit is wat hij schrijft. Wanneer je gelukkig bent, zo gelukkig dat je geen besef hebt hem nodig te hebben. Zo gelukkig zelfs dat je in de verleiding komt zijn aanspraken als een onderbreking te ervaren. En je herinnert jezelf en keert je tot hem met dankbaarheid en lof. Dan word je, zo voelt het, met open armen ontvangen. Dus hij zegt van ja, wanneer je... Hij was heel gelukkig met zijn vrouw. Voor het eerst gelukkig. Hij durfde nooit eerder in zijn leven de intimiteit aan. En het was een hele ontwikkeling dat hij zijn hart opende voor zijn vrouw. En dan trouwde hij en hij wist niet wat hem overkwam. En dan zegt hij dan, bijna niet, je hoeft bijna niet naar God te wenden omdat je zo gelukkig bent. Maar wanneer je dat doet, dan is God daar, zegt hij. Maar ga naar hem toe, en dan ga ik door. Ga naar hem wanneer je nood wanhopig is. Wanneer alle andere hulp vergeefs blijkt. En wat tref je dan aan? Een deur die voor je neus wordt dichtgeslagen. En van binnen het geluid van grendels die worden voorgeschoven. Zelfs dubbele grendels. En daarna stilte. Je kunt net zo goed omkeren. Hoe langer je wacht, hoe nadrukkelijk de stilte wordt. Er brandt geen licht achter de ramen. Het zou wel eens een leeg huis kunnen zijn. Is het ooit bewoond geweest? Het leek ook ooit zo. En dat lijken was toen even sterk als dit nu is. Wat kan dat betekenen? Waarom is hij zo aanwezig als bevelhebber in tijden van voorspoed en zo schrijnend aanwezig als helper in tijd van nood? En dan hoor je Lewis, waar is God? En hij verpakt het niet van, oh, ik heb moeite om God te vinden. Hij schrijft in zijn boek, waar is God? En waarom is hij nu niet? Waarom ik hem zo nodig heb? En dat is wat vaak gebeurt in lijden.
1: En dat heeft ook weer alles te maken ook weer met het beeld wat we van wat we natuurlijk van God hebben. Ook over of je eens ervaart of die grendels er natuurlijk helemaal opkomen of niet. We gaan er zo verder over praten. Na Ronald Koops en Psalm 13, lied van verdriet.

0: Ronald Koops en een lied van verdriet. In het tweede deel van onze drieluik over Leiden met Michelle van Dusseldorp ligt de focus op de emotionele kant van Leiden. Over rouw, boosheid, teleurstelling in God en de vraag of boosheid op God een gebrek aan geloof is of juist een vorm van geloof. En je neemt heel erg het verhaal eigenlijk van C.S. Lewis mee, die eerst een grote spreker was over Leiden, wist het allemaal in zijn, in zijn hoofd, was het eigenlijk allemaal rond.
1: Ja.
0: Tot hij zelf echt met erg lijden te maken kreeg door het overlijden van zijn vrouw. Je noemde net al een mooi citaat. En dat zegt ook best wel natuurlijk iets over je godsbeeld. Hè? Want in de eerste uitzending in de serie spraken we dus over de opvatting op theologisch vlak die we kunnen hebben en waarom die mank gaan. Werken die opvattingen ook door in ons beeld van God als we lijden meemaken?
1: Ja, die werken ook door, zeker. En wat nog meer doorwerkt is de emotionele beeld die wij opslaan van binnen over hoe zien wij God? Er is een officiële naam daarvoor. Hij heet een Godrepresentatie. Eigenlijk een beeld van God die we hebben. En dat beïnvloedt, een emotionele beeld van God, dat beïnvloedt hoe wij onze relatie met God. Hè? Dus je kan God bijvoorbeeld zien onbewust, want deze beelden zijn vaak onbewust, als een soort Sinterklaas. Hè? Ik heb een bestellijst, een wensenlijst. Mm-hmm. En dan krijg ik dat speelgoed die ik nodig heb en die ik leuk vind.
0: Ja, maar gewoon wat ik heel graag zou willen.
1: Ja, en als je dat niet krijgt, ja, dan... Hè? Maar ik dacht dat God mij alles wil geven. Dus het is een soort Sinterklaasbeeld. Je kan ook een beeld van God hebben als een soort opa. Een soort half-demente goedzak. Hè? Die te pas en te onpas snoep geeft. En alleen maar lief is. En vertroeteld. En niks doet met opvoeding. Dat kan je ook hebben. Hè? Van als God zo is. Als je hem zo ziet. Met zijn lange grijs baard. En zijn, ja. En je niet krijgt, of ineens is er een soort strengheid in de wereld die je niet verwacht, kan het ook heel, ja, heel, hoe zeg je dat, van die koude kermis, of iets met de kermis, dat gevoel. Ja, mijn Nederlands is erg achteruit gegaan in de afgelopen 6 weken.
0: Je bent 6 weken in Nieuw-Zeeland geweest.
1: Ja, precies. Maar je kan ook God zien als een vader, hè? En een vaders liefde kan soms heel hard overkomen. Ik heb in een eerdere uitzending over opvoeding gezegd, het is een beetje de rol van de vader om te zeggen, tot hier en niet verder. Te begrenzen de voorwaardelijkheid van de liefde te hebben. De vader, de goede vader, wil dat de karakter van het kind gevormd worden. Dat die met moeilijke dingen om kan gaan en een beetje gestretched wordt. Maar dat kan zeer doen. Dat geeft je een minder goed gevoel in het hier en nu.
0: Mm-hmm.
1: Je kan ook een beeld van God hebben als een politieagent. Het gaat allemaal over goed en fout. En boetes uitdelen. En je wordt gepakt. Oh shit, mag ik dit zeggen op de Grootnieuwsradio? Dat is mijn Nieuw-Zeelandse kant. Ik heb weer iets verkeerds gedaan. En ik heb zus gedaan. Dus dan zie je wel. Deze wat nu mij overkomt, dat zou gewoon mijn straf zijn. Dat heb ik verdiend. The good and the bad guys. En je kan een beeld van God hebben als een soort genie,
2: geest, zegt, ja.
1: een geest die uit de fles komt. Hey, weet je wel, zo'n als ik de goede toverwoorden heb, als ik die fles goed wrijf in het sprookjesverhaal, dan komt de magische geest uit de fles en al mijn wensen worden waar. En dat zijn gewoon een paar voorbeelden.
0: En wat gebeurt er dus als je beeld van God niet blijkt te kloppen op het moment dat lijden je raakt?
1: Dan ben je ontgoocheld. Dus je bent niet alleen in pijn. Je bent niet alleen aan het lijden, wat op zich genoeg is om te dragen. Maar je hele wereldbeeld, godsbeeld, je illusies worden doorgebroken en je bent ontgoocheld. En dan weet je helemaal niet meer hoe het zit.
0: Is teleurstelling in God vaak de bron van boosheid?
1: Nou, teleurstelling is een soort, we hebben een soort verwachting, hè? Een soort een lat zou je kunnen zien van zo, dat verwacht ik dat gaat gebeuren. En als de realiteit minder is, en voor de helft is, of helemaal niet, dat stukje ertussen, als je een lat voorstelt en de niveau daaronder, als de realiteit voorstelt, dat stukje ertussen, tussen de ideale en de werkelijkheid, is teleurstellingsenergie gelijk aan boosheid. Dit voel je als boosheid. Dus boosheid hoort er altijd een beetje bij het verwerken van wat je verwacht had, wat niet uitkomt.
0: En dan ben je dus eigenlijk dubbel hard aan het werk. Want je zei al, we zijn al met rouw is echt rouwarbeid.
1: Ja.
0: Maar als je dus ook nog eigenlijk dit met God hebt.
1: Ja, Ja, dat is...
0: Dubbel zo hard aan de werken.
1: Ja, het is een existentiële laag. Hè, die dan, waardoor je je worstelt met de illusies van hoe jij dacht dat het leven in elkaar zat. Hoe je dacht dat God in elkaar zat. En dan kom ik terug op die psychische arbeid. Hè, dat rouw is een... Ze noemen het over de rouwtaken. Het kost je energie. Dat zeggen mensen die aan het rouwen zijn. Hoe vermoeid ze zijn. En ik wil even een kleine citaat van C.S. Lewis daarin lezen. Hierover. En niemand had mij ooit verteld over de loomheid van rouw. Behalve op mijn werk. Hij werkte nog steeds hè, in dat periode. Waar de machine min of meer gewoon lijkt door te draaien. Verafschuw ik de geringste inspanningen. Niet alleen schrijven, maar zelfs het lezen van een brief is te veel. Zelfs scheren. Wat doet het nu toe of mijn wang ruw is of glad? Ze zeggen dat een ongelukkig mens afleiding wil. Iets dat hem uit zichzelf haalt. Maar alleen zoals een doodvermoeide man op een koude nacht een extra deken zou willen. Hij ligt liever rillend waar hij ligt dan dat hij opstaat om er eentje te zoeken. Dat vind ik zo mooi. Hij zegt, hij is zijn vrouw verloren, dus de zinloosheid. Weet je wat, er is niemand die een opmerking maakt van, hey, je wangen zo, je hebt niet geschoren. Mm-hmm. Het doet er niet toe. Maar hij, dus er is de zinloosheid van het rouwen. Waarom sta ik op? Waarom ga ik naar mijn werk? De wereld is zo veranderd. Dus daar hoor je de verlies in. Maar hij zegt ook, weet je, dat gevoel van als je 's nachts koud bent, maar de energie die het kost om op te staan om een warme deken te pakken, dat doe je dan niet. Dat heb ik zelf ervaren recent in Nieuw-Zeeland. En dan lig je nog koud, terwijl je eigenlijk zou gewoon op moeten staan en voor jezelf zorgen. Maar je hebt de energie niet. Je bent zo moe. En dat zeggen heel veel mensen die aan het lijden zijn, hoeveel psychische energie het kost. En dat komt door al die dingen die we net hebben benoemd.
0: Ja, dat komt door al die dingen die we net hebben benoemd. En ook dus nog komt er dus vaak dus nog een existentiële laag komt erbij. Want dat citaat had je ook al voorgelezen van Lewis. Hoe je dan ook nog een soort staat opeens voor de deur die altijd open stond. Voor God, die lijkt opeens helemaal dicht met allemaal grendels eigenlijk ervoor. Het volgende uur praten we met elkaar verder. Onder andere ook echt wel... Wat je zegt, die boosheid, dat is voor ons psychisch welzijn zo belangrijk. Maar om ook dus die boosheid te kunnen uiten naar God. Nou, waarom dat zo belangrijk is, dat horen we zo meteen. Ik zou zeggen, zorg dat je erbij blijft. Pak je nu schriftje als je papieren volgeschreven is, want er komt nog veel meer aan.
2: En je kunt ook met ons mee blijven praten. Delen waar jouw boosheid zit naar God, wat je daarmee doet of gedaan hebt als het al wat verder achter je ligt. Praat vooral mee via de WhatsApp of grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo!
3: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
3: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het zat er al even aan te komen, maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan, zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers. Maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. Een grote groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag, maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico-stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op. In die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. Het weer van Weer Online? Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen 20 minuten oponthoud. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Reewijk een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4.
13: Zometeen
9: meer Thijs en Jorieke.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet.
1: nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van voordeel.
1: Aldi. Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
1: Aldi.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
26: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
25: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
27: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
28: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
29: Of deze, in een leuk plaatsje.
30: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: de Alpaca Band met onze, kan wel zeggen, vriendin van de show, Gesina.
1: Absoluut.
0: En Zing voor de Heer.
2: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom terug. Met psycholoog en oprichter van Groundwork, Michelle van Dusseldorp, zijn we bezig met een drieluik over omgaan met lijden. In de eerste uitzending keken we vooral met het hoofd. Hoe is er theologisch door de eeuwen heen nagedacht over lijden? En welke ideeën kunnen helpen of juist beschadigen? Vandaag gaan we van het hoofd naar het hart. Want lijden brengt rouw met zich mee. En in die rouw komen vaak zware emoties boven. Verdriet, wanhoop, ontgoocheling en soms ook boosheid. Mag je boos zijn op God? Wat gebeurt er als je die boosheid wegstopt? En hoe blijf je in relatie met God als hij juist op het moment dat je het hem hardst nodig hebt afwezig lijkt? En het is natuurlijk best wel pittige kosten vanmorgen, maar we lezen dit is prima te luisteren, ook als je aan het bevallen bent.
1: Ja, we krijgen een bijzonder bericht van René. Hij zegt, wat een heerlijke uitzending zijn jullie met z'n drieën aan het maken. Even in het kader van gekke luisteromstandigheden. Ik lig hier op de bank de bevalling van ons eerste kindje af te wachten met voorweeën. Het advies was om nog lekker een appeltaart te bakken, maar naar jullie luisteren vind ik een stuk betere afleiding. Het is inmiddels weer wat afgezakt, laat René weten, maar ze houdt ons op de hoogte.
3: Oh, sterk daar, René.
0: Sterk, ik ga niet beginnen over lijden met, met haar.
1: Nee, ik kan het nog even goed gebruiken.
0: Nee, maar dat wordt hopelijk een hele mooie ervaring.
1: Pijnloze bevalling, ja.
0: Michelle, we hadden het net over de beelden van God, de teleurstelling eigenlijk op God. En ook wat er gebeurt als het beeld van God niet blijkt te kloppen op het moment dat lijden je raakt. Jij wilde ook een persoonlijk voorbeeld delen van een moment waarop jij boos was op God. Wat gebeurde er?
3: Ja, nou, ik ben net 6 weken in Nieuw-Zeeland geweest. Hè. Ik ben net een week of zo terug. Daarom is mijn Engels, mijn Nederlands niet zo denderend vandaag. Maar mijn vader is overleden. En daarom ben ik plotseling binnen 2 dagen vertrokken en naar Nieuw-Zeeland. Nou, mijn lijden of mijn boosheid zat in het feit dat ik meer dan 30 jaar lang gebeden heb, gericht. Gebeden naar God, ik wil gewoon op zijn sterfbed. Ik wil bij mijn vader zijn als hij gaat sterven. Want ik weet gewoon dat op dat moment is er een verzachting, is er een openheid. En ik wilde, mijn vader was een hele rationele man, ik wilde die kant van hem meemaken. En ik wil goede gesprekken hebben. En ik wilde gewoon dat verbinding voelen. Het was heel belangrijk voor mij.
0: 30 jaar lang. Omdat je dacht, dat is het moment waar hopelijk nog die verbinding mag ervaren met mijn vader.
3: Ja, mijn vader is 98 toen hij overleden is. Dus ja, ik begon al toen hij 60 was of zo.
0: Zo.
3: Langer nog.
0: Ja.
3: En door omstandigheden, nare omstandigheden, is dat mij niet gelukt. Buiten mijn wil en planning om. En ik had heel veel te doen. Dus ik zette mijn emoties aan de kant. En ik ging gewoon reizen, plannen, begrafenis helpen regelen, allerlei dingen doen. En dan merkte ik op een gegeven moment dat ik had mijn Bijbel mee op mijn telefoon. Normaal lees ik elke dag mijn Bijbel. En ik dacht, ik heb dat gewoon, hoe zeg je dat? Verwaarloosd. Ik deed dat niet. En ik was bezig met andere dingen. Ik heb genoeg afleiding. En toen op een gegeven moment dacht ik, oh, waarom ben ik God aan het vermijden? Dacht ik bij mezelf. Ik dacht, ik ben boos. Ik ben laaiend. Ik denk, ik ben 30 jaar, 40 jaar lang voor iets. En ik ben niet zo, inhalerig, weet je wel.
0: Nee, ik ben 30 jaar lang voor
3: iets wat mij heel belangrijk is. En je doet het gewoon niet. Dus ik kwam achter dat ik heel erg boos was. En dat ik, omdat ik een brave meisje ben eigenlijk, hield ik dat op afstand van mezelf, maar ook van God. Maar ik voelde me echt, ik voelde me gewoon genaaid.
0: Hoe kwam je erbij dat je toch die boosheid ervoor?
3: Ik ging mezelf afvragen, wanneer ben ik God aan het vermijden? En toen nam ik de tijd om mijn binnenwereld te voelen. Wat zijn emoties zijn het? En toen begon ik dat uit te spreken. Ik was kwaad, ik was in de auto. Ik heb een eigen psalm geschreven, weet je wel? Met al die woede en de, weet je, als je de psalmen leest, dan zie je ook heel veel boosheid van pak mijn vijanden en breek zijn kaak en al dat soort dingen. Maar ik was boos op God, dus ik heb het gewoon geuit. ongenuanceerd en ongecensureerd.
0: En hoe was dat voor je?
3: Dat was zo fijn. Dat was zo'n opluchting. En ik krijg geen antwoord. Maar ik voelde me beter. En ik heb dat een paar dagen gekoesterd. Dus ik heb dat gewoon een beetje in rond gezwommen. Elke keer als ik weer aan dacht, liet ik weer een paar zinnen los. En hard op, hè? Want ik merkte dat. En zo kan je het hebben. Ik was echt, en doe dat dan in Engels. Ik raas in Engels als ik
0: Engels ben. Snap ik. Gewoon in je moedertaal.
3: Just take it, weet je wel. En waarom? Gewoon echt woede. En op een gegeven moment, ik weet niet meer wat gebeurde, maar ik kreeg door iets te lezen of door... Ik was ergens, ik weet de omstandigheden niet, maar ik krijg gewoon ineens een beeld van Jezus op het kruis. En het was alsof God tegen me zei, ik heb alles gegeven. Ik heb alles gegeven. Het was een soort bovennatuurlijk moment. En het drong tot me door en ik realiseerde me dat ik mijn beeld van mijn vader, die mijn vader was teruggetrokken en terughoudend. Hè? Hij was een beetje gierig, zeker emotioneel. En ik heb mijn beeld van mijn vader op God geprojecteerd. Als ik iets nodig heb, dan hou je het bewust terug. Mm. Weet je wel? Je geeft me niet, je bent niet gul. En ik was aan het reageren vanuit die beeld van God die in mij misvormd was. Ik had dat niet door, totdat ik deze proces doorging in de afgelopen weken. En ik was daar niet gekomen als ik niet die boosheid die is had geuit. Het was een soort verwerking. Ik dacht, oh ja, God kan het aan. Hij kan het aan dat ik boos ben.
0: Die boosheid die moest er eigenlijk wel uit.
3: Ik moest het formuleren. Eerst moest ik het voelen. En zelf in mezelf realiseren dat ik dat voelde. En ik moest uiten, ik moest onder woorden brengen. Met de emotie daarbij. En toen was er even tijdelijk... Er was niet een onmiddellijke oplossing. Maar die kwam wel. En dat wat ik net beschrijf, dat zo werkt het met boosheid. Boosheid is een gevoel waar er heel veel energie in zit. Het moet gekanaliseerd worden. Weet je wel?
0: Wat is boosheid eigenlijk?
3: Boosheid is een signaal. Boosheid is een signaalemotie die aangeeft mijn behoeftes worden niet vervuld. Ik ben gekwetst, het doet zeer. Dat voelt onrechtvaardig, dat klopt niet. Dat is het signaal wat boosheid is. That's not fair, zeggen we in Engels. Hè? Het is niet eerlijk. En het geeft je energie, geeft de persoon boosheid, geeft ons energie om dingen recht te zetten. Het is een puur menselijke emotie die je nodig hebt, maar je moet het kanaliseren. En daarom zijn de woorden zo belangrijk. Om de energie en boosheid te kanaliseren. Want het is net zoals vuur. Als je vuur niet beperkt, dan neemt het je huis over. Mm. Als het in de haard is, is het prima. Of als het de kampvuur is, of als het onder de gasstel is, dan gebruik je het om iets goeds te doen. Dus boosheid is hetzelfde. Je moet het kanaliseren, anders gaat het alle kanten op. En mensen doen dat vaak door... Even voordat ik dat zeg, als je dat niet doet, het is net zoals je een computer moet je bewust uitzetten. Hè? Je moet het, vooral nu is het wat makkelijker, maar eerder moest je een routine door. Eerst je programma's dicht doen en dan opslaan en dan je computer uitdoen. En zo werkt het ook met boosheid. Je moet het uitzetten, maar je moet het eerst kanaliseren voordat je dat doet. En mensen gaan vaak op drie manieren om met boosheid. Ze gaan eerst gewoon het uiten in een driftbui. Hè? Weet je wel, alles eruit, te pas en te onpas. Je krijgt het over je heen. Dat deed ik een beetje naar God toe. Maar dat was wel nodig, want het moest gewoon eruit. Ik was vulkanisch aan het worden.
0: Dan komt er een soort explosie uit. Ja, maar dat kan ook een beetje destructief zijn misschien.
3: Dat kan een beetje destructief.
0: Als het niet naar God is, maar naar een ander mens.
3: Ik dacht, God kan het aan. Ja. Maar ik had niet zo gedaan naar een van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. De tweede wat ze doen, is mensen onderdrukken het. Dus ze denken, dat is niet goed. Het is een slechte emotie. Je moet niet boos zijn. Dus ze onderdrukken het. En er is ook een gezonde vorm dat je dat even doet en tot 10 tellen. Zodat je weer een beetje kalm bent voordat je eruit. Maar sommige mensen blijven oneindig tellen door het hele leven. Ze tellen niet tot 10, ze tellen tot het oneinde. En de derde is de gezonde expressie, dat je kan kanaliseren. Dat je laat merken dat je boos bent, maar het is niet destructief. En
0: Wat kiezen gelovigen het meest?
3: Meestal de tweede. Ze gaan het onderdrukken. Ze denken dat dat verkeerd is. Weet je, het is verkeerd. Je moet dankbaar zijn. Of ze denken, ze rationaliseren het weg. Ze denken, God is toch goed, dus het heeft geen nut. Dus al die theologische kanten, God heeft een plan. Hij gebruikt er om mee te vormen. Hij is soeverein. Hij heeft alles, weet je wel. Dus ze denken, ja, wat voor nut heeft er om boos te zijn? Maar je moet door de boosheid heen. Ik zeg vaak, don't get out of the train while you're in a tunnel. Het is hetzelfde principe. Stap niet uit de boosheid totdat het geuit is. Je moet daar doorheen, niet overheen. Dus vaak stoppen christenen hun boosheid weg. Maar weet je, ik zei aan het begin van de uitzending, probeer met je hoofd je hart te vertellen dat je niet boos hoeft te zijn. Het werkt niet. Je krijgt een kortsluiting. Als jij boos bent, ben je gewoon boos. En dat mag gevoeld worden. Het mag gekanaliseerd eruit worden. En pas als je rustig bent, is er ruimte om nieuwe informatie tot je te nemen.
0: Want je noemt al een paar keer, boosheid mag je kanaliseren. Hoe kanaliseer je dan boosheid?
3: Door woorden. Door woorden te kiezen. Door alle nuances te voelen. En wij zeggen in de psychologie, name it to tame it. Mm. Dus als ik niet door woorden, dan zal ik met mijn vuisten. Dat is niet kanaliseren, dat is acting out. Hè? Dat is gewoon handelen. Of dingen, als ik het niet kanaliseer, zal ik dingen kapot maken. Weet mm-hmm. je wel? Destructief. Ja. Of venijnig. Of sarcastisch. Dat zijn hele nare, ongekanaliseerde manieren om boosheid te uiten. Of passie-agressief. Je uit het door te zeggen, ik ben boos en ik ben boos hier en hier en hier en daarop.
0: En als je dat eigenlijk niet doet, Dan zit die boosheid dus nog steeds in je.
3: Ja, dus het vernietigt jou of het vernietigt de anderen. En beide. Het zit in je. En als boosheid in je zit en het niet gekanaliseerd wordt, dan doet het schade. De schade van wrok. En van wrevel. En van passief, agressief. Het gaat in je lijf zitten. Je krijgt psychosomatische klachten door. Je wordt bitter. Je gaat vermijden. Boosheid is onderdeel van liefde. Dus als je de boosheid afsluit, sluit je ook je vermogen af om lief te hebben. Want boosheid en liefde zijn onderdeel, ze horen bij elkaar. Je kijkt me aan met grote ogen.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat niet bij elkaar zouden vinden passen.
3: Ja, dat is het probleem.
0: Ja, precies. Het voelt als een tegenover.
3: Nou, wij zeggen, mensen zeggen, of je denkt vaak, haat is de tegenovergestelde van liefde. Maar dat is het niet. Weet je wat de tegenovergestelde van liefde is? Zonder te spieken?
0: Ja, ik denk soort apathisch.
3: Ja, onverschilligheid. Dat is de tegenovergestelde van liefde. Als het je niet meer uitmaakt, dat is dat de tegenovergestelde van liefde. Haat, er zit nog potentie in. Je bent eigenlijk nog boos. En de boosheid betekent, het doet je wat. Als ik stellen in relatietherapie krijg en één is onverschillig, dan weet ik dat het te laat is. Terwijl als er boosheid is, dan denkt de persoon wil verbinden. Er zit pijn. We kunnen de pijn helen. De relatie kan verbeterd worden. Dus dan, onverschilligheid, dat kan niet meer.
0: En het niet uiten dus van je boosheid als je te maken hebt met lijden. Dus tot miljoen blijven tellen. Ja. Dan kan je dus onverschillig gaan worden, omdat je dus ook de liefde niet meer kan pakken.
3: Ja, omdat je de boosheid zo ver wegdrukt, sluit je jezelf af voor de liefde en dan word je onverschillig. Kijk, in een gezond liefde en gaan samen. Het gaat helemaal terug naar de babyfase. Wanneer de baby de moedermelk opdrinkt en helemaal van de moeder houdt en boos is als de borst niet op tijd komt. Of als het niet is zoals het hebben. En de baby leert, dit is mijn moeder, de goede moeder en de slechte moeder waar ik agressie tegen voel, dat is dezelfde moeder. En je weet ook in je partnerrelatie, soms kan je toch je man achter de behang plakken. Toch, als je eerlijk bent?
0: Als ik eerlijk ben?
3: Ja. Nou, wij allemaal. En ook met je kinderen. Je hebt gevoelens van liefde. En je hebt ook gevoelens van, jij irriteert mij. Of ik heb niks aan jou. Of wat doe je vervelend? Haat is een grote woord, maar dat is de overkoepelende woord is de, dat is het voor de ongenoegen en voor de irritatie. En die gaan samen. Die gaan samen in een liefdesrelatie. En dat hoort bij elkaar.
0: En dat gaat dus samen, omdat als je die gevoelens hebt, dan zeg je eigenlijk, ik geef erom.
3: Ja, precies. Een liefderelatie is deze gevoelens en emoties van boosheid en irritatie en ergernis kunnen navigeren in een steeds intiemere dans van afstand en nabijheid. Dat is een dans, hè? Kijk, als het alleen maar nabijheid is, dan dans je niet. Een dans heeft te maken met de pasjes en met een beetje afstand. Een stap van elkaar verwijderd zijn. En dan weer naar elkaar toe. Je vindt elkaar weer. Dat is de dans. Dat is de liefdesdans. En zo is het ook met God. Dus de boosheid en de irritatie. En waar ben je toen ik je nodig had? En waarom geef je geen antwoord op deze gebed? En waarom gaat mijn geliefde dood? En waarom ben ik kinderloos? En waarom verlies ik mijn baan? En waarom?
0: Ben ik niet op het sterfbed van mijn vader?
3: Ben ik niet op de sterfbed van mijn vader, terwijl ik verdorie dat 30 jaar lang gebeden heb. Daar ben ik boos over. En als ik God lief heb, dan kan ik ook vertrouwen en geloof hebben dat hij eraan kan. Want hij wil mij ontmoeten. Niet alleen de nette kant van mij. Hij wil mij met alles ontmoeten. En ik wil hem met alles ontmoeten. En dat is een liefdesdans van afstand en nabijheid.
0: En dat zie je zoveel ook terug in de Bijbel. Er zijn heel veel boze mensen in de Bijbel. Maar toch hebben wij het idee als christenen dat dit er dus niet mag zijn. En gaan we het dus lopen onderdrukken.
3: Ontkennen en onderdrukken en niet eens zien.
0: En al dingen als, ah, maar is goed. Of,
3: wanneer heb je een preek gehoord van 15 mensen in de Bijbel die super kwaad waren? En dat het oké was? Ik er niet.
0: Ik er niet.
3: Nee.
0: Want er zijn veel boze mensen.
3: Ja, maar laten we beginnen met God. Hè? Ik zeg heel, pak je pen. Hebben we tijd hiervoor, Ulrike?
0: Ja, dan gaan we hierna even naar een liedje toe.
3: Oké. Pak je pen. Ik doe het heel snel. God in Exodus 4, vers 14 zegt: de Heer werd kwaad op Mozes. Dus God wordt kwaad. Abraham zegt hij: wilt u werkelijk de rechtvaardige samen met de schuldige wegvagen? In Genesis 18, vers 23. Hij durft God te bevragen vanuit zijn boosheid. En Mozes ontstak in woede in Exodus 32, 19 en smeet de stenen platen stuk. Hij was boos over de afgoderij. Samuel was diep verontwaardigd in 1 Samuel 15, vers 11. David werd woedend in 2 Samuel 12, vers 5, de morele verontwaardiging. Elia zei tegen God, Koningen 19, vers 4, het is genoeg geweest hier, laat me sterven van uitputting en frustratie. Nou, Job die gaat in één keer door, hoofdstuk na hoofdstuk. Mm-hmm. Kan je lezen over zijn klagen naar God toe. Dus 17 vers 11 kan je lezen. Jeremia, waarom blijft mijn pijn duren? U bent voor mij als een onbetrouwbare beek.
1: Zo.
3: Jeremia 15 vers 18, een bittere klacht naar God toe. Jezus keek boos aan. In Marcus 3 vers 5, hij keek hen boos aan. Heerlijk vind ik dat. Ik kijk ook mensen boos aan. Petrus, uw hart is niet oprecht tegenover God. Confronterende boosheid in Handelingen 8, vers 21. Paulus ergerde zich hevig in Handelingen 17, vers 16. Habakuk, waarom laat u mij onrecht zien? Hij daagt God uit in 1, vers 3. In de psalmen, Heer, waarom blijft u ver weg? Dat is een directe klacht in Psalm 10, vers 1. Oh, en Jonas werd woedend, boos op Gods genade met Nineveh. Jona 4 vers 1. En zo kan ik me doorgaan. De Bijbel is vol van boosheid.
0: Vol van boosheid. En dan is het toch opmerkelijk dat wij daar dat eigenlijk dus denken van nee, dat is niet oké.
3: Okay. Ja, dat is echt heel vreemd. Maar we zijn vreemde mensen. Dus,
0: En dat het zelfs dus destructief is.
3: Ja.
0: We gaan zo meteen met elkaar verder in gesprek. Want het apart is, hè, zelf vindt het dus al moeilijk om boos te zijn op God. Maar stel, iemand is nu boos op God, dan vinden we dat ook weer heel moeilijk.
3: Ja, dan willen we dat verzachten. Dan willen we zeggen, we willen de goede dingen benoemen. Ja. Of wil ik zeggen over dankbaarheid. Of we willen een tekst geven. Of,
0: ja, God was er wel bij. Of ja. Diegene is nu op de goede plek.
3: Ja, of je weet niet welke goeds er hieruit voortkomt. Allemaal.

0: Project of Love. In het tweede deel van onze drieluik over Leiden met Michelle van Düsseldorp ligt de focus op de emotionele kant van Leiden. Over rouw, boosheid, teleurstelling, God en de vraag of boos zijn op God een gebrek aan geloof is. Of juist een vorm van geloof. En dat hoorden we al. Het is juist dat je in de relatie bent. Dat je juist in die dans eigenlijk gaat. En we moeten door die boosheid heen. Je kan dan ook nog zeggen, ja, maar onder boosheid zit toch altijd verdriet. Moet er niet gewoon meteen naar dat verdriet toe?
1: Ja, dat is wat we willen als mens. De korte route, hè? Maar dat kan niet. De boosheid werkt als een soort panzer. En dan kan je niet die panzer gewoon zelf openbreken. Anders doe je schade. Het lukt gewoon niet. Dus dat klopt. Hè? Vaak onder die boosheid zit die onvervulde behoeftes of de gekwetstheid. Maar je moet eerst door de boosheid heen. Ja.
0: En dat kan je dus doen door taal en woorden aan te geven. We leren vandaag ook door citaten van C.S. Lewis, die veel over het lijden heeft geschreven. Een invloedrijke denker was op dit vlak. En vooral toen hij zelf met lijden te maken heeft. Dat heeft veel mensen geraakt. En jou ook, want we noemen hem natuurlijk deze uitzending. Hij schreef ook over de te makkelijke troost die soms werd aangeboden.
1: Ja, en dat is zo schrijnend. Want als ik mensen hoor in onze kerken en christenen die lijden, ze lijden het meeste aan, ze, niet het lijden zelf, maar het feit dat ze niet begrepen voelen.

0: omdat ze die schrale troost krijgen of niet, van mensen die hen niet begrijpen. Dus dat is wat C.S. Lewis zegt. En wat hij schrijft is een soort... Hij observeert zijn eigen rouwen. En hij legt het tegenover wat hij altijd tot nu toe gezegd heeft, hoe het allemaal zit. Mm. En dat is een soort dagboek. Ik lees het. Maar ik weet dat dit onmogelijk is. Ik weet dat wat ik verlang nu juist datgene is wat ik nooit kan krijgen. Het oude leven, de grappen, de drankjes, de discussies, het vrije. Het kleine alledaagse dat je hart breekt. Hoe je het ook wendt of keert, zij is dood. Is zeggen, dit alles is voorbij. Het behoort tot het verleden. En het verleden is verleden. Dat is wat tijd betekent. En tijd zelfs is weer een andere naam voor de dood. En zelfs de hemel is een toestand waarin het vroegere voorbij is gegaan. Spreek met mij over de waarheid van de religie en ik zou graag luisteren. Spreek met mij over de plicht van de religie en ik zou gehoorzaam luisteren. Maar kom mij niet tegemoet met praat over de troost van de religie. Want dan zal ik vermoeden dat je niet begrijpt. Dus C.S. Lewis, die supergelovig is, houdt van God. Hij zegt, in mijn diepste nood, dan snap ik het op dit moment niet. Ik voel me niet getroost.
1: Dus waarom kan religieuze troost soms zo misplaatst voelen?
0: Omdat je bent in die fase van de rouwtaken. Je bent in de fase van de werkelijkheid onder ogen zien. Je bent in dat is de eerste taak. Je bent in de taak van de emoties toelaten. Dus je bent uit de shock. Mijn vrouw is dood. En je bent alles aan het voelen. Aan woede, aan ontgoocheling, aan verdriet. En dan de troost van God is daar. Dat slaat niet aan op dat moment. Je moet daar doorheen.
1: Dus als iemand door lijden heen gaat... Je wilt als mens vaak het lijden verzachten.
0: Ja, proberen te verzachten. Hè? Met goede intenties en goede bedoelingen.
1: Maar eigenlijk niet doen?
0: Nee, niet doen. Laat die persoon gewoon vertellen. Gewoon vertellen en luister naar ze. Dat is wat ze nodig hebben. En wees een soort klankbord voor al die emoties. Resoneer mee. Kom niet met antwoorden. Want dat is niet wat iemand nodig heeft die aan het lijden is.
1: Dus kom niet met soort goedkope... Ja, het is niet goedkope hoop, maar dat op zo'n moment wordt het waarschijnlijk wel ervaren als goedkope hoop.
0: Nou, wat het doet, is het isoleert. De persoon kijkt je aan, en want die zit zo vol van alle emoties en jouw hoop, dat is, het slaat niet aan. Het is een andere taal. Jij spreekt Chinees voor hun. Weet je, het kan niet. Dus, maar als je zegt, goh, vertel eens waar je... Manu Keerse, een expert overal, hij zei in een goede zin, is, vertel eens hoe je de afgelopen dagen hebt doorgebracht. Weet je, er zit geen invulling aan, een uitnodiging. Kom maar met wat er is.
1: En wees vooral niet bang als daar dus ook heel veel boosheid, teleurstelling...
0: Als de persoon overkomt, is. Precies. Ik, een mooie citaat is, lijden leidt tot... Of je boosheid onderdrukken, ja, zoals ik dat deed eigenlijk... leidt tot emotionele atheïsme. Weet je, ik zat in een paar weken van emotionele atheïsme. Mm. God bestaat niet voor mij. Dat had ik niet door, hè? En zo zitten mensen in lijden. Ze hebben die moeheid, de uitputting. En op dat moment vaak zijn ze daar alleen mee bezig. Nou, je hoort verhalen van mensen die proberen de ontgoocheling en de verdoving en de boosheid te overslaan. En ze gaan direct naar de troost. Maar die komt dan pas later. Dus er is geen formule voor. Maar het komt wel.
1: Kan die boosheid kan zelfs stollen.
0: Ja, het kan stollen. Een van de dingen die gezegd wordt is dat een depressie bijvoorbeeld is bevroren woede. Dat is een van die oorzaken. De rouw is gestold en dan is het voornamelijk de boosheid die gestold is. En dat leidt tot een psychische symptoom van depressie. De wereld wordt donker. De levensvonk gaat eruit. En dat heeft te maken met wat ik zei over dat liefde en haat gaan samen. Liefde en boosheid horen bij elkaar. Dus als je je boosheid afsluit van jezelf, omdat je vindt het geen goddelijke emotie of geen fijne emotie, of je bent er bang voor, of er zit een taboe erop van vroeger, dan ben je geen goed christen, of je mag niet tekeer gaan, al die dingen. Als je het afsluit, dan sluit je ook je liefdesvonk ook af. Dan voel je je levenslust wat minder worden.
1: soms gaan mensen het zo ook, en misschien die troost, het vanuit die theologie dus verklaren. Maar ja, stol je dan eigenlijk ook je boosheid door te gaan, ja, toch
0: ja,
1: proberen
0: dat
1: te
0: kan
1: verklaren. Het
0: ja
1: is een gebroken wereld.
0: Ja,
1: of het
0: ja,
1: is,
0: ja precies.
2: Of nou, zelfs dat het er niet mag zijn. Hè? Dat door die theologie er geen ruimte mag zijn. Want dan ja ben je aan het zondigen.
0: Ja, precies. Het is ongeloof. Terwijl eigenlijk om recht op en tegenover God te staan en het uit te schreeuwen in woede en onbegrip, dat het oneerlijk is, dat het miserabel is, is die essentie van geloof. Niet een gebrek aan. En eigenlijk geloof je dan dat God het aan kan. En dat de relatie belangrijk is. En dat je gezien kan worden. Dus dat is geloof. Het is niet ongeloof. En dat knopje moet om in ons hoofd.
1: Het is juist geloof.
0: En dan doe je eer, doe je respect aan God. Jij bent iemand voor mij. Je bent belangrijk voor mij.
1: En je deelt dan ook echt je hele hart.
0: Je deelt je hele hart. Je houdt niks uit relatie.
1: We zingen natuurlijk zo van, oh, hier is mijn hart, Heer. Mijn hart. Maar ja, het is niet alleen maar, dat is ja dus ook met al die boosheid, teleurstelling.
0: Ja. Dat is ook, het is hetzelfde in partnerrelaties. Hè? In relatietherapie in onze praktijk. Dan weten we, de boosheid moet onderdeel worden in de relatie. Anders probeer je te verbinden met een kwart van je hart. Dat gaat nooit lukken. Het hoort erbij. En dat dans van afstand. De nabijheid.
1: Er was ook nog een vierde citaat. Was iets te lang om nu te lezen over ja hoe Louis worstelt met de gedachte dat zijn vrouw in Gods handen is. Maar tegelijk zegt, ze was altijd al in Gods handen. En ik heb gezien wat die handen haar hebben aangedaan. Of in ieder geval hebben toegestaan dat ze zo moest lijden. Door welke worsteling gaat Louis hierin?
0: Nou ja, hij gaat natuurlijk. Hij komt uit zijn bachelorleven. Hè? Het kost hem enorm veel moeite om zich over te geven aan God. En dan de tweede stap, om zich over te geven aan een vrouw. Aan geliefd zijn, liefde voelen. Hij leeft in zijn hoofd. Dus, en dat was, hij was volgens mij 52 toen hij zijn vrouw ontmoet. En dan 57 of zoiets toen hij trouwde. En hij was 4 jaar met haar samen. En dan kreeg ze kanker. En hij heeft haar, zeg maar, verpleegd en bijgestaan in dat hele periode van de kanker. En er waren momenten van hoop. Oh, het komt goed, ze gaat leven. En hij heeft gezien hoeveel pijn zij heeft meegemaakt. Dus hij worstelt met dat ontgoocheling van, ja, mensen komen naar hem toe en zeggen, oh, je vrouw is nu in vrede. Hè? Ze is in Gods handen. En hij zegt, ja, ik weet wat die handen haar aan heeft gedaan. Dus hij zit met in zijn relatie met God. Ben je nou goed of ben je nou slecht? Weet je wel, hij laat die gedachte toe. Hij eindigt deze citaat met, hij zegt ook, je kan een houding van overgave hebben als je bij de tandarts bent. Maar of je die armleuningen van die tandartsstoel vastgrijpt met spanning, of loslaat in een zin, vrede, maakt niks uit. De boel gaat door. En dat zegt hij eigenlijk over God. Hij zegt, leven met God is soms alsof je in de tandartsstoel zit. En hij eindigt deze citaat met de hij zegt, God is als een kosmische sadist. Dus hij is niet mals in, nee, zijn uitingen naar God toe.
1: En dat is niet, dat is nog steeds, is dat dan goed om dat zo te uiten?
0: Ja, het is menselijk. Mm. Ja, ik zou niet zeggen, weet je, waarom moeten we zeggen of het goed of fout is? Huh? Het is wat hij voelt en hij brengt het onder woorden.
1: En dat is die vraagtekens ook eigenlijk over Gods goedheid.
0: Ja, die laat hij toe.
1: Hij laat niet per se een theologische schreeuw, meneer, meer vanuit relatie?
0: Ja, dus het is niet, hij schrijft deze boek niet als theoloog. Ik kan het echt aanraden. Ja. Het is een heel korte boek, 4 hoofdstukken of zo. Maar hij schrijft het als een mens. Maar hij laat al die gedachten toe. Wat hij in de jaren daarvoor door het hele land ging met een heel gelikte theologische construct hoe het zit. En nu, en dat zei ik ook in een eerdere uitzending, de theologische stukken over rouwen lijken heel goed totdat je het zelf doormaakt. En dan is het belangrijk, kijk, het werkt totdat het niet meer werkt. Mm. En wanneer je zelf lijdt, werkt het niet meer. En dan is het belangrijk dat je met al je vragen komt. Wij geven bij Groundwork een lezing in het najaar over rouwen. En dan ga ik het hebben over die illusies. En wat rouwen doet met je illusies. En het is als een aardbeving. Het breekt door op een existentiële laag. En dat is wat Louis hier meemaakt. En hij laat het toe.
2: En wat je natuurlijk zegt van het klopt niet meer op het moment dat je het meemaakt. Ja, dat is natuurlijk wat die omgeving dan ook weer ingewikkeld maakt. Dat je de omgeving die klopt, die theoretische, theologische kennis nog wel. Want die zitten niet in dat lijden zelf. Dus ja. Dan snap je dat het niet meer matcht met degene die er zelf doorheen gaat.
0: Ja, en wat die persoon nodig heeft is een ontmoeting.
2: Ja.
0: De persoon heeft een menselijke ontmoeting. Je bent daar niet alleen. En een verklaring maakt die afstand groter. Of een theologische construct, of een tekst, of een pleister. Dat maakt je meer alleen voelen.
3: Geeft God zelf eigenlijk, hè? We hoorden allemaal voorbeelden uit de Bijbel waar mensen boos zijn. Ook boos zijn op God. Reageert God eigenlijk op dat soort berichten?
0: Ja, dat vind ik zo fantastisch in het boek van Job. En ook tegen Elia. Dat zijn twee voorbeelden waar Job en Elia helemaal tekeer gaan tegen God, omdat ze onrechtvaardig behandeld voelen en boos zijn. En God antwoordt niet. Hij verklaart het niet. Want als hij dat had gedaan, dan hadden we geweten hoe het zat.
3: Ja.
0: En dan doet hij dat. Hij zegt tegen Job, heb jij de wereld geschapen? Was jij erbij toen ik die dinosaurussen en die gemaakt en de bergen? Daar gaat hij over. Hij zegt niet van nee Job, relax, zo zit het. Hij zegt gewoon, jij weet niet waar je het over hebt. En hij komt in een ontmoeting en dan Job zegt, Ik weet dat mijn verlosser leeft. En hij heeft het over een ontmoeting. Ik heb God ontmoet. Ik heb hem gevoeld. En dat is genoeg. En hetzelfde zie je met Elia. God legt niet uit hoe het allemaal zit. En dat proberen we te doen. Stel nou voor, je hebt een razend tweejarige voor je. Die boos op je is omdat je zegt, je mag geen tweede ijs hebben. Dan ga je toch niet uitleggen hoe het zit met calorieën en zoetheid. En daar heeft die tweejarige niks aan. Wat die nodig hebben is dat je er bent. En dat je de boosheid toelaat en begrenst. En dat het gewoon een nee is. Wij hebben soms gewoon een nee te verdragen. En zoals ik met God mijn gebeden over mijn vader niet beantwoord heeft. Ik heb gewoon, oké, God zegt nee. Dat heb ik te nemen. Het hoort ook bij kind zijn aan een vader.
3: Maar dat is natuurlijk ook weer iets over jouw theologie van het lijden. Dat jij het dus nu ziet als God heeft nee gezegd.
0: Ja, ja, ja, ja, dat zegt het ook. Ja. Dat is een diepe vraag. Daar ga ik over nadenken. Welke van die vijf of mix van die vijf dat zit. Wat ik wel weet is vraagtekens zetten tegen Gods goedheid. Zoals C.S. Lewis dat deed. En zoals ik dat gedaan heb in mijn boosheid. Is niet een theologische exercitie. Het is een relationele schreeuw. Ja. Waar ben je wanneer ik je nodig heb? Ja.
3: En dat is juist zo nodig.
0: Dat
3: om
0: is juist
3: in die relatie te blijven.
0: Dat brengt, ja, precies. Ja, want onze reis met God is een relatie. Niet een construct.
3: En dus ook wat je zegt, als die ontmoeting plaatsvindt.
0: Ja.
3: Dat, en dan bedoel ik dat niet als weer een of andere troost. Maar dat brengt wel dus een stuk. Ja, wat brengt dat?
0: Je brengt zegt, dat nabijheid, het brengt verbinding. Ik vergelijk het vaak met relatietherapie. Dus dat is relatietherapie wanneer stellen boos op elkaar zijn of zijn elkaar kwijtgeraakt. Wat wij als relatietherapie moeten doen, we moeten zorgen dat al die emoties, alles wat buiten, wat niet gezegd is en niet gevoeld is, dat die erbij komt. Dus die boosheid moeten we ophalen. De pijn van toen ik je nodig had, was je er emotioneel niet. Die moeten we erbij halen. En die moeten we zorgen dat het in de kamer is en dat het op een manier waarin gekanaliseerd wordt naar elkaar uitgesproken wordt. En dat is wat relatietherapie doet. En wanneer je dat doet, de kwetsbaarheid daarin, de echtheid, is de lijm van de relationele connectie, van de verbinding, die heelt. Dus partners die spreken dat uit en de boosheid wordt gevoeld en gezien. Maar ook in de boosheid van de pijn van ik wil jou. Jij bent belangrijk voor mij. En daarom heeft me dit zo zeer gedaan dat ik je bijna niet aan kan kijken. Wanneer dat gebeurt, ontstaat de verbinding. En dan de draden van de liefde worden geheeld.
3: En dat is ook juist wat we...
0: Wat we met God doen.
3: Precies, en wat we met lijden op emotioneel vlak nodig hebben. Ja. Juist die verbinding, juist die nabijheid.
0: Ja. Ja.
3: Dat heb je nodig in het lijden. Want anders wordt het lijden dus dubbel op.
0: Ja, dubbel op, precies.
3: Dan het lijden is er, dat kan niet verzacht worden.
0: Nee, en dat zeggen we ook. Jung zegt dat men lijdt niet aan het lijden. Men lijdt aan de pogingen om legitieme lijden niet te voelen. Ja. Dus lijden hoort bij het leven.
3: Ik hoop heel erg persoonlijk dat dit gesprek daar een beetje aan bij heeft gedragen. Concluderend, wat moeten we in ieder geval meenemen van vandaag, Michelle?
0: Goh. Laten we Thijs dat zo samenvatten.
2: Nou, je moet deze gewoon nog een paar keer terugluisteren. De eerste ook, want ik merk zelf, er komt zoveel over je heen. Er zijn zoveel dingen die aanhaken. Dat zou ik eigenlijk adviseren, want voor iedereen zit er natuurlijk wat anders in.
0: Yeah.
2: Ik heb nog even drie dingen die mensen goed moeten onthouden. 15 juli is het derde deel van dit gesprek. Dat is de eerste. De titel van het boek van Lewis, er wordt heel veel over gevraagd. Dat is in het Nederlands verdriet, dood en geloof. In het Engels, als je dat wilt lezen, grief observed. En de avond waar Michelle het over had van Groundwork is op 2 december.
0: Okay.
2: Symposium met Manu Kiersen. Yeah. Dus die drie dingen heb ik alvast even genoemd. Heb ik weer heel veel mensen geholpen, of niet allemaal appjes te tikken.
0: Goed gedaan.
3: We hebben het nu over lijden, over met het hoofd gehad, met de handen gehad.
0: Ja. Dan gaan met het hart.
3: Het hart. Want we gaan de volgende keer gaan we dus naar
0: praktische tips.
2: Ja. En dan nemen we ook heel veel reacties mee. Er komen zoveel prachtige berichten binnen die we nu niet helemaal recht konden doen. Die nemen we allemaal mee in de voorbereiding voor deel 3.
3: Michelle, enorm bedankt en graag tot 15 juli.

0: Dean Noordia en Armen naar omhoog. Ik ben wel even benieuwd, want na de klok van 11 uur hadden we natuurlijk ook een luisteraar die, ja, waar toch de, het leek of de bevalling gaat beginnen. Ja,
1: bij René is dat.
0: Ik vind het gewoon helemaal spannend nu. Denk je, oh, er zit gewoon iemand op dit moment te bevallen.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, als je dit hoort, je denkt, nou, ik blijf nog even gezellig binnen zitten. Het is hier veel, veel fijner. Dat gebeurt inderdaad. Er wordt nog lekker getrappeld, laat René ons weten. Dus ongetwijfeld binnenkort komt hij eruit. In ieder geval vanaf ons heel veel succes daarmee.
0: Ja, en we zien uit. Een fotootje tegen de tijd.
1: Ja, vinden we heel leuk.
0: Dat zouden we natuurlijk hartstikke leuk vinden. Hey Dan.
2: Goedemorgen.
0: Oh ja, ik wilde echt wel zeggen goedemiddag. Maar dat is het natuurlijk pas zo meteen. Ja. Als jij begint, dan is het altijd de middag. Ja, ik vind het wel leuk.
3: Dilemma van Daan.
2: Ja, ik heb er eentje. Behoorlijk zwaar dilemma. Nee, een beetje luchtig.
0: Nou, we hebben redelijk zware.
2: Nee, heb ik gehoord. Ja, zeg, hoop. Nee, ik heb een wat smakelijk, onsmakelijk dilemma. Ja, het is een beetje hoe het uitpakt straks. Kijk, de hygiëne in onze lunchroom. Hoogstaand niveau, hè?
1: Anders wordt die gesloten.
2: Top-collega's, onze schoonmaakcollega's. Maar nu zag ik een filmpje van een bekende pizzatent.
1: Oh ja, ik heb het ook gezien.
2: Waar de ratten...
1: Rotterdam.
2: Waar de ratten door de zaken...
0: Oh, ik krijg serieus. Ik krijg gewoon kippenvel.
2: Loop jij naar binnen daar, alsnog? Of denk je, nou, hè, geef mijn portie maar een fik hier.
1: Ja, ook als je ze niet zit, zitten ze er toch wel, hè?
2: Dat is een beetje waar het natuurlijk om gaat, mij.
0: Oh.
2: Ja, joh, er zit veel meer dan dat we denken. Nu zie je ze toevallig, maar...
0: Ja, maar ik vond... Dat is toch zo'n filmpje die is geweest? Dat je dan zie je gewoon de ratten lopen, toch?
2: Ja, dat zeg ik. Ja.
0: Oh, nee.
1: Mag ik er nog even een onsmakelijk verhaal tegen me aangooien?
0: Ja, ik zeg alvast even geven.
2: Ja, jij loopt voorbij, hoor ik. Ja.
1: Wij waren op een mediareis in Oeganda. En er ging, iemand ging tosti's voor ons maken ergens op het lokale land. De tosti-ijzer ging open en er sprong een kakkerlak uit. Het werd natuurlijk grondig schoongemaakt. Maar ja, niemand van ons heeft meer tosti willen eten.
2: Oh, nee, joh.
1: Ik zeg ook, nee. We hebben
2: ook niet uit fatsoen, Thijs.
1: Nee, ik...
2: Thijs.
1: Ja, misschien... Misschien dat er één iemand was. Eén fatsoenlijk mens.
2: Jij
1: dat...
2: niet.
1: Ik was het niet.
0: Oh, helemaal maar. Oh. Nee. Ja, maar het is wel wat je zegt. Het is waarschijnlijk
2: in er loopt veel meer rond.
0: Ja, als je naar grote steden gaat, dan heb je dat. Nou. Maar toch niet in gewoon die dorpen waar wij wonen, toch?
2: Nee, ook niet in de lunchroom.
0: Nee, de lunchroom is gewoon helemaal hygiënisch.
1: Die kunnen de polder niet in, hè. Dan verdrinken ze. Hou je daar maar aan vast.
0: En ook in de lunchroom geen rat, geen kakkelak te zien.
2: Nee, joh, allemaal lieve mensen.
0: Alleen lieve Daan.
2: Mensen.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers. Versterk impactvolle organisaties. En maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale.
13: 26 augustus. Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. Vier grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A2 richting Eindhoven staat bij Roosteren een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 5 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten extra reistijd.
2: Er zijn van die bijbelverhalen die je misschien nog wel kent van de zondagschool bijvoorbeeld, omdat je ze niet snel vergeet, omdat ze zo beeldend zijn. Zoals dat verhaal over Petrus die uit de boot stapt, naar Jezus loopt. Dat is op muziek gezet en dat hoor je hier zo. En

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
14: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
15: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Hillsong United. Goedemiddag. Er zijn mensen die niet of zelden twijfelen. Ook niet als het gaat om hun geloof. Er zijn ook mensen die altijd twijfelen in het leven. Ook als het gaat om hun geloofsleven. Of, zoals Martijn Buwal daar zo mooi zingt... zelfs als de hemel zwijgt, als je geloof bezwijkt... en als je mij niet begrijpt... En dan zingt hij verder met je draagt het niet alleen. Daarover hebben we het vandaag hier in onze lunchroom. Over geloofstwijfels, over onzekerheden. En misschien ook wel over het afhaken van het geloofsleven. En een andere levensweg zoeken. Er zijn meer mensen die dat doen, die dat overkomt. Eentje spreek ik later hier in onze lunchroom over haar zoektocht. Die op YouTube te volgen is onder de titel Waarom zou ik geloven? Nu muziek in onze lunchroom. Dit is Cela met alles wat adem heeft.

0: the one who gives the gift of life and breath.
1: Bijbelse thema's als onder andere verlossing, opstanding en aanbidding en de schepper van onze adem, van ons leven, werden bezongen in dit lied van Matt Redman, Life and Breath.
2: De dagtekst.
1: Die komt vandaag uit Handelingen 20, vers 24, waar staat, waar Paulus het volgende zegt: ik hecht geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht kan uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Dat is getuigen van het evangelie van Gods genade. De dagtekst van vandaag, Handelingen 20, vers 24. Heer Jezus.

Wij mensen kunnen heel veel maken. Ja, natuurlijk een puinhoop. Maar ook heel veel moois. Maar niet alles natuurlijk. Hè. Denk alleen al aan de schepping, hè, de natuur. Ik kan er maar één gemaakt hebben. En onder andere daarover ging dit lied. Only From You. Hij ligt hier klaar. Je krijgt hem zo, de muzikale lunchkaart.

0: Do It Again, Elevation Worship. Iets heel anders nu, tijd voor het weer. Van Buienradar voor vandaag en morgen. Vanmiddag zijn er vooral aan de kust perioden met zon. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen met onweer. Temperatuur ligt tussen de 22 graden aan zee tot maximaal 26 in het land, midden in het land. Morgen dan trekt een gebied met regen over het land. En later klaart het vanuit het westen op, dan 21 tot 24 graden.
1: De lunchkaart.
0: Heerlijk weertje, hè? Ja. Smaken verschillen natuurlijk, maar... Ja, en smaken verschillen ook muzikaal. Dat is elke dag weer hetzelfde liedje hier. De een kiest voor menu A, de ander voor menu B. Nou, alle bestellingen zijn welkom hier altijd in onze lunchroom. Je kunt zo dadelijk ook weer bestellen. Dat kan heel eenvoudig via onze Grootnieuws Radio-app. Zet daar even bij waarom je op menu A stemt of waarom op B. Zijn we benieuwd naar? Moet je zeggen, ik hoor je zeggen. Hoe zijn ze dan vandaag? Hoe klinken ze? Hoe smaken ze? Hoe proeven ze? Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Come Thou Fount, You Are Holy en

0: Hartgers.
1: Is niet te doen. Nou ja, je kunt je bestelling even doorgeven. Hè. A of B, en zeg dan even bij waarom. Ja, ze zijn alle twee heerlijk. Ook voor

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
2: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
1: Jij ook? Steun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
3: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dat was Matt Maher met The Lord's Prayer. En even een vraagje. Wat gebeurde er op 2 december vorig jaar in Eindhoven? 2 december vorig jaar. Eindhoven. Ja, het kan van alles zijn natuurlijk, maar ik doel op muzikaal gebied. Ja, daar kom je niet uit, hè. Ik zal je helpen. Toen schreef Martijn Buwalda dit lied van zojuist. Deed hij samen met René van Mierlo. Nou, die laatste naam zal niet iedereen iets zeggen, maar die werkt samen met onder andere Dickie Dex, Dennis van Aarsen, Treintje Oosterhuis, Jeroen van der Boom, Stef Bos. Nou ja, kort en goed, dan ben je goed. En de samenvatting van dit lied van zojuist was, bijna zeker, dat is de titel, Martijn erkent zijn twijfel, maar gelooft dat liefde, hoop en het leven zelf wijzen op Gods aanwezigheid. Ondanks ontbrekend bewijs.
1: De lunchkaart.
0: Aldus Martijn Buwalda. Het is bijna 1:15. Ja, er werd al gevraagd, wanneer komt die uitslag nu eens? Nou, nu! We zijn eruit, jullie zijn eruit. Dank voor het stemmen ook vanmiddag weer. Komt er net nog eentje binnen. Maarten die zegt, ik ga voor menu 1. Omdat die smaak net iets prettiger is dan die andere. Ja? Goed argument, lijkt me. Arend Jan stemde er ook op en dat deed ook Elze, Andrea, Carola, Janneke en Anneke en Frank en Dennis en Jasper en Maartje en Bram. Ida zegt natuurlijk A. Emmanuel zegt, ja, het is moeilijk, maar toch A. Nou, bij deze.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin Come Thou Fount, You Are Holy, Prince of Peace en Hoe Sterk Ook de Storm.

0: stemgedrag bevalt mij wel. Wat prachtig zeg. Dank voor het stemmen op menu A. Met daarin de liederen Calm Down Founts, You Are Holy en Hoe Sterk Ook de Storm. Morgen 12:30 nieuwe keus. Dan krijg je weer de muzikale lunchkaart.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en fan, ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. 4 grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everding een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden.
0: Straks hoor je hier dit lied als antwoord op de vraag: wat is het dat we altijd weer bij God terug mogen komen?
19: Dat is liefde.
2: Dat is liefde. Dat is liefde.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Even bollen. Iedereen moet het weten.
22: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
23: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
29: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
30: Met Daan Hartgers.
31: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Marcel en Lydia Tsiemer. Ik zei het eerder al even, er zijn mensen die zelden twijfelen. Of nooit, misschien wel. Ook niet als het gaat om hun geloof. Er zijn ook mensen, ja, daar zit het even wat anders in elkaar. Die twijfelen heel snel, of altijd misschien wel. Ook als het gaat om hun geloofsleven. Daarover hebben we het vandaag in onze lunchroom. Over geloofstwijfels, onzekerheden. Misschien wel afhaken daarvan. Een andere weg zoeken. Nou, er zijn meer mensen die dat doen, die dat overkomt. Eentje spreek ik straks over haar zoektocht, die op YouTube te volgen is onder de titel Waarom zou ik geloven? En dat is Hanneke. Haar serie is net helemaal af. Ik ben benieuwd naar haar stand van geloofszaken. Hoe staat het er nu voor met haar? Wat waren de reacties op die serie? Nou, je hoort het straks. Hier in onze lunchroom, die nog tot 2 uur geopend is.

0: geen idee of je van series houdt, maar eentje kan ik je zeker aanbevelen. Al was het alleen maar om de muziek. Die muziek van zojuist, You Lead Me, hoort bij de serie House of David. Man, man, man, wat is dat goed. Lauren Daigle en Wonder Project. Aansluitend The Belonging Co. en Carrie Job met The Dove.
1: De plaat die je raakt.
0: Ouders, grootouders kunnen zich soms zorgen maken om hun kinderen, kleinkinderen, over welke wegen ze bewandelen, hun levenswegen en ook hun geloofswegen. Dat is voor ouders altijd weer een andere weg soms. Hè? Iets van loslaten. En dat is niet altijd even makkelijk. Vader Chris, Groot Nieuws Radio vriend, ook herkent zichzelf daarin en zou graag dit lied willen horen, waarbij hij ons het volgende laat weten. Onze kinderen bij God brengen, dat is het enige soms wat we kunnen doen. Maar tegelijkertijd is het het grootste wat we kunnen doen. Dit is speciaal voor jou, Chris, het lied Gebed voor mijn kinderen.

Cody Carnes, daarvoor Remco Hackert, die een lied speciaal voor Chris zong. Gebed voor mijn kinderen, maar daar kwamen meer reacties op binnen. Iemand appt mij net, ja, zo mooi dit lied. Ik heb het vanmorgen een aantal keren in gedachten gebeden. Nu mijn zoon op kamp is met school, dat ze maar veilig aan mogen komen. En, schrijft ze dan verder, ik leg de namen van al mijn kinderen in Gods handen. Mooi zeg. Dank voor je reactie. Dit nu is Selah.

0: verborgen rijkdom van Sela werd er precies 2:30. En dus tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag zijn er vooral aan de kust perioden met zon. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen met wat onweer. Temperatuur die ligt tussen de 22 graden aan zee tot maximaal 26 landinwaarts. Morgen dan trekt een gebied met regen over het land. Altijd goed, hè? Even een buitje. Later klaart het vanuit het westen op. En dan 21 tot 24 graden. Heerlijke temperaturen.
1: Daan Hartgers.
0: Een paar weken geleden was ze bij ons te gast hier. En dat na aanleiding van haar zoektocht, haar YouTube-serie Waarom Zou Ik Geloven. Deel 3 is nu ook te zien. We zouden de balans opmaken. En dat doen we zo met Hanneke.
2: De Lunchroom.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Phil Wickham zong zojuist over zijn verlangen naar de hemel, de plek waar hij Jezus hoopt te ontmoeten en herenigd mag worden met zijn geliefden, van wie hij hier afscheid heeft moeten nemen. Homesick for Heaven, aansluitend de klassieker My Tribute to God Be the Glory. Je hoorde Natalie Grant en Cici Winans.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Het zal voor velen een herkenbaar verhaal zijn. Je wordt christelijk opgevoed met het hele pakket van de kinderdoop, zondagschool, catechisatie, christelijke jongerenclubs, misschien ook wel belijdenis doen. En na verloop van jaren toch gaan twijfelen over, klopt het allemaal wel? Want er is immers zoveel meer te kiezen. En het ware geloof, bestaat dat wel? Nou, dat is zo ongeveer het verhaal van Hanneke. Op YouTube is haar driedelige serie Waarom zou ik geloven te zien, waarin ze in gesprek gaat met onder andere theoloog der Nederlanden Arnold Huigen, oud-docent van haar Constant van den Heuvel, predikant Rut Six en haar moeder, overtuigd christen Corinne. Hanneke, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag Daan.
0: We spraken elkaar een paar weken geleden. Nu deel 3 ook online te bekijken is, zouden we weer even contact opnemen met elkaar om de balans op te maken. Nou, dat doen we bij deze. Hoe was het, Hanneke, om naar jezelf te kijken, in de zin van naar jouw zoektocht te kijken?
2: Ja, ik wist natuurlijk dat ik dit ga maken. Hè? Dus je weet, als je gaat filmen, dat later ook te zien is. Dus dat wist ik wel, maar tegelijkertijd, ja, het is vooral denk ik voor mijn omgeving soms best confronterend om dat te zien, dat dat voor iedereen te zien is. Zij krijgen ook reacties op mijn verhaal en op mijn docu. Dus ja, het is voor mij wel oké. Okay, want ik wist dat ik dit ging maken, maar voor mijn omgeving is het best een beetje confronterend, denk ik.
0: Maar is het dan, is het dan iets, Hanneke, van och, die Hanneke toch?
2: Ja, nou ja, meer van, ik denk dat mensen het me ook heel erg gunnen dat ik iets vind wat zij wel hebben gevonden. Ja. Bijvoorbeeld voor mijn moeder, die ook terugkomt in de serie wat je al noemde, is het natuurlijk gewoon best een pijnlijk punt. Of pijnlijk, gewoon moeilijk, ingewikkeld. En haar vriendin en haar omgeving zien dat ook allemaal van mij. Dus ja, meer op die manier denk ik ook, ja.
0: Ja. Ik heb even wat reacties erbij gepakt. Ja, het zijn er echt heel veel. Iemand die schrijft, wat goed dat je voor jezelf durft te kiezen. Dat je zelf op ontdekkingstocht gaat. Maar het eerste wat ik dacht toen ik deze video zag was, oei, dat je hieraan begint om dit publiek te maken. Zelf heb ik het ook gedaan. Ja. Met als gevolg dat ik heel veel shit over me heen kreeg van christenen. Toch heb ik er geen moment spijt van. Want die verhalen mogen gehoord worden. Nou, Hanneke, heb jij ook ellende over je heen gekregen, zeg maar?
2: Ja, in zekere zin denk ik wel. En dat is ook wat je doet als iets online komt. Hè. Helaas zijn er heel veel mensen online die soms een beetje ongenuanceerd zijn. Laat ik het zo heel netjes benoemen. Maar wat deze meneer ook zegt, of mevrouw, ik weet niet wie het is, maar ik wil gewoon dat hierover gepraat kan worden. Dat er ruimte komt voor vragen, voor twijfels. Want voor een jong iemand is een geloof aannemen niet zomaar iets. Mm. Het is zo ingewikkeld, complex. Het is een God, een bovennatuurlijk iemand. Ja, ik weet het niet zo 1, 2, 3, zeg maar. En ik vind het belangrijk dat die vragen, die twijfels, dat er ruimte voor komt. Ook juist in de christelijke wereld. Dus ja, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ja. Ja.
0: Iemand die zegt, nee lieverd, je was nooit christen. Anders was je nu nog wel. Hopelijk word je een kind van God. Het betekent oprecht aan God vragen of je ook de Heilige Geest mag ontvangen, zodat je Gods woord, de Bijbel, glashelder mag begrijpen.
2: Die heb ik ook gelezen, Daan. Ja. Weet je wat ik dan denk? Ja, ik pretendeer ook niet de waarheid te hebben. Ik zoek ernaar. En soms denk ik wel eens van, deze persoon denkt ervan overtuigd te zijn dat ik nooit christen ben geweest. Ik zelf denk van wel. Ik had een relatie met Jezus. Ik praatte met God. Ik bad. Ja, het lijkt mij gewoon niet zo heel wijs om te pretenderen dat je zoveel weet over anderen, of überhaupt over de wereld, soms, denk ik. En misschien iets meer een zoekende of vragende houding, denk ik, is denk ik iets beter, denk ik.
0: Ja. Ben je zelf, Hanneke, door iets of door iemand geraakt tijdens deze zoektocht, deze serie?
2: Ja, denk ik wel, zeker. Dat is ook wel te zien, denk ik, in de serie. Ik denk, dat noem ik ook aan het einde van mijn laatste aflevering, van ik voel dat ik wel met misschien een zachter hart kan kijken, ook naar het christelijke geloof. Want ik zie dat de mensen die graag willen dat ik ga geloven, dat die dat doen vanuit echt een hele grote wens en heel veel liefde voor mij. Omdat ze gewoon graag mij dat ook gunnen. Dus dat, ik kan denk ik met veel meer liefde en openheid misschien ook juist kijken naar het geloof. En wat dat precies is, ja, dat blijft een beetje zoeken. Dus ik kan nou niet ook een heel duidelijke conclusie aan jou geven. En daarvoor moeten de mensen ook maar echt gaan kijken, denk ik. Ja, dus daar een uitnodiging. Ja. Ja.
0: En je bent onderweg, toch? Hè?
2: Ik ben onderweg, ja. Net zoals heel veel andere mensen, denk ik. Ja. Ja.
0: Verder, tot slot, lees ik heel veel reacties dat de serie en dat de gesprekken te kort zijn. Dus nou, dat zal wel een vervolg komen, toch?
2: Nou ja, wat mij betreft wel. Ja. Dat moet kunnen vanuit het ND. Het is vanuit Nederlands Dagblad vandaag. Maar nou, wie weet. Ja. Wat mij betreft wel. Ja.
0: Nou, ik kan iedereen de serie aanbevelen. Al was het alleen maar om al die gesprekken die je samen met je moeder had. Met name gisteren werd dat uitgezonden. Nou, mijn hart brak, Hanneke. Dank voor je mooie serie. Te zien dus op YouTube. En een mooie reis verder toegewenst. Dag Hanneke.
2: Dank daar voor je tijd.
0: Doei.
2: Doeg.
1: Het Christelijke Radiostation.

0: Indescribable. En daarvoor heerlijke dag. 5:05, Hans, goedemiddag.
1: Dag Daan.
0: Wie is er straks de gast bij jou?
1: Rokers Maasland.
0: Man, dat
1: want
0: is
1: er komt een nieuwe live plaat van de Bowery.
0: Ja.
1: Ik wilde van alles tegelijk zeggen. Nee. Het is namelijk niet een nieuwe plaat. Hij komt wel nieuw uit, maar het is een live registratie van de All You Weary Tour.
0: Ja.
1: En die gaat nog één keer plaatsvinden komend weekend.
0: En dat wordt mooi.
1: Daar ga ik maar vanuit.
0: Ja, zeker zeg. Nou, veel plezier, Hans.
1: Dank je.
0: Joop. Is love.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers. Versterk impactvolle organisaties. En maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Zo, waar is het warm?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
2: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing. Die ontstond nadat het systeem voor noodstroom werd getest vannacht. Ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Het is niet duidelijk of het Maastadziekenhuis morgen wel weer normaal open kan. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Later vandaag kan in het noordoosten een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everding een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Dan naar de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Woerden ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook moet je hier missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En iets verderop op de A12, tussen Bodegraven en Gouda, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd.
13: Backstage vandaag onder meer aandacht voor de nieuwe muziek van Julian Goedhart. Je hoort hem straks. We gaan eerst naar Anne-Michel en Maaike van Putten.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
27: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
28: Backstage
29: met Hans van Vuren.
28: Het christelijke radiostation.

0: Aanstaande vrijdag komt een nieuwe muziek van Omnichel uit. Een nieuwe single samen met Reijer. Deze was met Maaike van Putten.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Ik heb het al een tijdje niet gehad over de band Jars of Clay. En vandaag gaan we dat weer wel doen. Want we hebben een hele fijne backstage classic van hun eerste album. Je mag raden welke dat is. Ook deze heeft een klassiek tintje. Het is Nicole Simullen. Dit is Redeemer.

0: Redeemer. We hoorden Nicole Simullen.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, dan nieuwe muziek van Julian Goedhart. De beste man is lekker muzikaal actief. Soms in het Engels, soms in het Nederlands. Het is net even hoe de pet staat. In dit geval hebben we het over de titelsong van de EP Koning van mijn hart. MUZIEK

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Dankjewel. Casting Crowns, daarvoor het lied Koning van mijn hart van Julian Goedhart.
1: Backstage Classic.
0: Ja, het kan bijna niet anders. Of als je een aantal nummers van Jars of Clay noemt, dat Flood daartussen zit. En laat dat nou precies het lied zijn dat we vandaag gaan draaien. Het stond op hun eerste plaat uit 1995. En ik weet het, dat is lang geleden. En daarom is het ook een classic.
1: Backstage Classic.

0: week een nieuw live album van The Bowery en Rokus Maasland. Hij is hier. Rokus, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij kent die plaat natuurlijk al helemaal dromen. Want je hebt hem er een flinke tour mee gedaan.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk ook flink moeten luisteren of alles helemaal was zoals je hem wilde.
1: Ja, en editen en doen. Ja.
0: Heb je er veel aan gesleuteld?
1: Eigenlijk verrassend weinig.
0: Ja. Ja, want ik vind hem best wel goed.
1: Dankjewel.
0: Als in van, zouden ze eraan geknutseld hebben? Of was het echt live heel punch op de i? Dus complimenten hiervoor.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja. Vrijdag komt hij uit, toch?
1: Ja.
0: Vrijdag komt hij uit.
1: Zaterdag, ja.
0: Oh, zaterdag komt, maar... Ja. Oké, zaterdag ja, komt hij uit.
1: Gek, maar...
0: Ja, dat is echt heel jammer ook. Maar, nee hoor, maar dit weekend komt hij uit en dan gaan we hem presenteren. Daar gaan we het straks even over hebben. Maar voor de mensen die nu al denken, oh, maar daar wil ik bij zijn. Noem even waar ze kaart kunnen reserveren.
1: TrueTickets.nl.
0: Daar meer informatie over het presentatieconcert van A Night to Remember.
1: Ja.
0: Daar gaan we straks even op inzoomen. Maar eerst even de actualiteit. Want jij bent echt, nou, ik wou bijna zeggen vers terug uit de Oekraïne. Maar zo voelt het misschien nog wel een beetje.
1: Ja, net een weekje weer thuis.
0: Waarom was je daar?
1: Ik ga in januari 2027 een klein toertje doen met de Stichting Hope for Ukraine. En die vroegen mij van, wil je dan ook wat verhalen tussendoor vertellen over Oekraïne? En nou ja, lang verhaal kort, toen zei ik van, die verhalen wil ik niet uit tweede hand vertellen. Dan lijkt het me mooi als ik met jullie meega en bij jullie werk daar ga kijken. En dat hebben we gedaan.
0: Ja, even dat toertje benoemen. Je zegt, daar ga ik mee op tour. Wanneer en hoe ziet dat er dan uit?
1: Zij gaan in januari willen ze... een aantal plekken in het land aandoen, kerken. En om te vertellen over hun stichting. Awareness eigenlijk te creëren van hey, in dat land is het nog steeds, of misschien wel meer dan ooit, crisis.
0: Mm-hmm.
1: En om nou ja, fundraising geld op te halen voor hun projecten. Mm-hmm. En vrijwilligers te enthousiasmeren voor hun projecten.
0: Was je er wel eens geweest?
1: Nee, nee, nooit.
0: In een soort gelijk land?
1: Nee, nee, wel een beetje in die hoek. Maar het is natuurlijk iets heel raars om in een land de grens over te gaan, terwijl je weet, dit is code rood en het is hier oorlog.
0: Mm.
1: En zodra je de grens overgaat, moet je je simkaart uit je telefoon halen, moet je een app installeren voor het luchtalarm en allemaal dat soort, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Waarom moet je simkaart eruit?
1: Omdat je niet wil dat je daar gevolgd wordt.
0: Oké.
1: Ja, nou dat soort spannende dingen.
0: Oké, want dat, zodra je weer over de grens bent, dan volgen ze je gewoon weer. Dus nu volgen ze jou. Nu weten ze, wie ze ook is.
1: Wij weten niet wie ze zijn. Maar
0: ze weten dat jij hier nu bent.
1: Ja, ja. En ik denk dat wij geen gevaar lopen op dit moment, Hans.
0: Nee, goed, de radio staat ook aan. Dus in die zin weten ze toch al dat jij hier, dat je hier bent. Maar inderdaad, dat is dan heel gek.
1: Ja.
0: En dat alarm op je telefoon, is dat vaak afgegaan?
1: Bijna iedere nacht, ja. Ja.
0: En waar waarschuwt u dan voor?
1: Voor luchtalarm. Dus dan zijn er soms is het heel is het risico heel klein. Op het moment dat ze bijvoorbeeld dat zij merken van hey, er stijgen gevechtsvliegtuigen op in het gebied van de Russische grens met Oekraïne. Dan gaat in heel het land het alarm af.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij hebben bijvoorbeeld ook, ik weet niet of je het kan herinneren, 2-3 weken geleden, toen was er een hele grote aanval op Kiev. Nou, daar zaten wij toen 10 kilometer vandaan. Dus wij stonden eerst op ons dakterras te kijken toen we het eerste alarm kregen. En toen zagen we daar inderdaad de stad langzaam oranje kleuren. En ons huis waar wij verbleven, daar stonden letterlijk bij iedere inslag de ramen en de deuren te trillen.
0: Mm.
1: En dat was op een gegeven moment, ja, dan moet je ook naar een schuilkelder toe gaan en voor je eigen veiligheid gaan kiezen. Ja, ja. En ik heb niet zozeer in de war gezeten over mijn eigen veiligheid of onrust, maar de realisatie dat het daar iedere nacht alarm is, al 4,5 jaar lang, zeg maar.
0: Mm.
1: Dat moet slopend zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je zegt, ik ben zelf niet zo over mezelf niet zo zorg over gemaakt. Ik kan me wel voorstellen dat je een risicoanalyse maakt voordat je daar naartoe gaat. Van is dit nou zo'n verstandige keus om daar eens even 2 weken rond te gaan kijken?
1: Ja, ja. Maar goed, in die zin, daar hebben we heel zorgvuldig over nagedacht. En Hope for Ukraine, die rijdt 2-3 keer per week met een hulptransport daar naartoe. Die doen heel veel reizen. Dus die kunnen echt heel goed die afweging maken van waar wel en niet heen. We hadden eerst nog op de... Planning staan om ook naar Kharkiv te gaan. Nou, dat hebben we uiteindelijk gezegd van... Nou,

0: we hoeven het ook niet op te zoeken, zeg maar.
1: Nee.
0: Dus in die zin hebben we denk ik verstandige afwegingen gemaakt daarin.
1: Je gaat die verhalen natuurlijk nog verder uitdenken, uitwerken, ook voor de tour. Maar als ik je zo vraag een week nadat je terug bent, wat is dan iets waarvan je zegt, ja, dat komt uiteindelijk sowieso in de tour ter sprake?
0: Wat mij het meest wel bijblijft, is dat de honger naar God en de aanwezigheid van God, daar hebben we het ook als groep tijdens die reis vaak over gehad. Van hoe het lijkt echt soms de hel op aarde daar, als je de verhalen hoort en dat slaat geen huis over. Maar iedereen klampt zich eigenlijk vast aan God. En je merkt door die verhalen heen ook echt Gods leiding in zoveel dingen. Dat verbaasde mij echt, omdat ik dacht, we gaan hier oorloggebied in. Dat sloot helemaal aan bij de verhalen die ik hoorde over zoveel pijn en verdriet. Dat ik dacht, ja, ik vind het heel moeilijk om juist in zo'n situatie daar God in te zien. Terwijl zij juist, je merkt dat zij in complete overgave leven. Omdat ze ook zeggen van, ja, maar als hier geen God is, wat hebben we dan nog over om aan vast te houden?
1: Ja. Kun je dat eens schetsen? Hoe ziet zo'n godsbeleving eruit? Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren van in God geloven. Hoe uitzicht dat daar?
0: Sowieso merken zij het heel erg in natuurlijk de kerken die helemaal vol lopen. Maar zij merken het ook, of ik merkte het heel erg daar. Kijk, dat land is al zo lang in oorlog en er zijn zoveel ellendige verhalen. Dus je hebt geen small talk meer. Als je iemand spreekt op straat, je gaat gelijk. Mensen willen heel graag hun verhaal vertellen. En de een nog heftiger dan de ander. Dus dan krijg je het ook heel snel. En dan heb ik het echt over een paar minuten. Sta je al te praten over, maar waar haal je dan je hoop vandaan? Wat maakt nou dat je 's ochtends nog je bed uitkomt of hier bent.
1: Ja.
0: Ja.
1: En komt de small talk terug? Durf je te zeggen van, nou, ik ben rokers, ik ben zanger en daar leef ik van. Terwijl zij denken, ja, mijn huis staat nog net overeind. Voelt dat in verhouding?
0: Ja, dat is heel gek, want je denkt, uiteindelijk denk je van, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel te melden hier. En je merkt ook dat zij het heel fijn vinden om hun verhaal te delen. Ook met de wetenschap van, oké, dan neem je het mee naar Nederland en dan horen ze mijn verhaal daar ook. En anderzijds merkte ik ook wel weer, we hebben daar ook wat kleine concertjes en dingen gedaan, dat ze ook het gewoon heerlijk vinden om eens wat small talk te horen over dat ik in Nederland een beetje gitaar speel en 2 kinderen heb en dat soort dingen.
1: En welke liederen uit jouw repertoire passen bij zo'n klein concertje daar?
0: Het zijn er een aantal die wel steeds terugkwamen. En eentje daarvan, dat was de meest bijzondere, denk ik. Ik heb ooit een liedje geschreven, The Sky. En dat gaat over iedere zin begint met one day. Dus op een dag, dan is er geen oorlog meer, geen pijn en verdriet. En dat heb ik eigenlijk zelf geschreven in een donkere periode van mijn leven, dat ik het even allemaal niet zag zitten. Maar daar zit één regeltekst in en die luidt, one day we finally find our peace. En nou bleek er een kerk te zijn in Oekraïne, die hebben wij bezocht, waar ze, omdat daar al eerder een Nederlandse jongen regelmatig kwam waar wij mee reisden, Jens de Boer. En die was daar vaker geweest en die had mijn muziek daar ook laten horen. Dus dat kwam regelmatig daar via YouTube tijdens een dienst voorbij. En daar hadden de kinderen dus in die kerk hadden een hele grote poster gemaakt. En die hadden die zin erop gezet. One day we finally find our peace. En dat maakte, dat lied heb ik daar vaak gezongen. Omdat ik dacht, oh, dat is in ieder geval iets om aan vast te houden. Maar het maakte ook dat ik daar volledig volschoot. Toen ik zag van, hey, dit is dus een regeltekst die kinderen zo belangrijk vinden in zo'n lied. Dat ze zeggen, die gaan we op de muur van onze kerk plakken. Dus dat is, vond ik heel typerend voor de hoop die daar leeft.
1: Ja, dus dat lied, dat ga je nooit meer op dezelfde manier bekijken of zingen.
0: Ik heb de tekst op mijn arm, de poster op mijn arm laten zetten daar. Ja, omdat ik dat zo indrukwekkend vond. Ja.
1: Het is een hele platte vraag, besef ik. Maar als je daar bent en je ziet die ellende en je ziet tegelijkertijd ook die hoop en de godsbeleving, zorgt dat dan ook voor nieuwe liedideeën?
0: Ik denk uiteindelijk wel. En ik ben ook al behoorlijk wat aan het schetsen en aan het rommelen. Maar ik merk dat het bij mijzelf ook gewoon heel veel teweeg brengt. In die zin van, ik moet het eerst zelf kunnen bevatten, zeg maar, wat ik daar gehoord heb, om het in een lied tot uiting te laten komen. Mm. En ik merk dat dat langer duurt dan bij een, ik wou bijna zeggen normaal, maar bij een verhaal uit mijn eigen omgeving.
1: Ja.
0: Wat heel relatable is, zeg maar, waar ik heel goed in kan mezelf in kan voorstellen. Dit kun je je bijna niet voorstellen.
1: Ja, want hoe is het om weer terug te komen naar Nederland? Ik ben zelf een keer in Afrika geweest en ik weet dat de eerste dagen, dat ik echt dacht, wat doe ik hier? Ja. Waarom heb ik een douche? Waarom hebben we eten?
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Ik kan me voorstellen, als je in de Oekraïne bent geweest, je komt terug, dat je ook denkt, toch wat ongemak.
0: Ja, dat is heel erg. En dat hoor ik ook van, inderdaad, nu zeg jij het, en ik hoor het van iedereen die wel eens een dergelijke reis heeft gemaakt. Ik kwam in Nederland en iedereen zit te zeuren over dat het een keer 30 graden of meer is.
1: Ja.
0: Dat is het aan het front ook. Daar hebben ze geen airco. Je moet je inhouden om daar niet over te beginnen bij iedereen die wat klaagt.
1: Mm.
0: En 3 dagen later doe je zelf gewoon weer mee.
1: Ja.
0: Gelukkig maar, want
1: ja, want je kunt ook daar ook niet in blijven hangen.
0: Het helpt niemand. Nee.
1: Maar goed, is dat dan een keuze? Dat je denkt, maar ik moet weer even in het Nederlands taalgebied gaan meepraten, zeg maar. En niet blijven hangen in die thematiek die we vorige week bespraken.
0: Nou, ik vind het vooral spannend dat ik, enerzijds wil ik in Nederland gewoon in mijn omgeving gewoon leven en functioneren. En ook gewoon meeklagen over het weer of over de kleine dingen. Omdat het er gewoon bij hoort. En anderzijds vond ik het ook wel schrikbarend dat het eigenlijk na 3 dagen al aan het slijten was.
1: Mm.
0: Omdat je denkt, ik wil dit niet vergeten. Alleen al omwille van de mensen die ik daar heb leren kennen, wil ik het niet vergeten. Dus ergens wil je er ook aan vastklampen of zo.
1: Ja, heb je dus veel aantekeningen gemaakt, ook veel foto's, waar je dan de komende tijd mee aan de slag gaat voor de tour?
0: Heel veel. En er was een documentaire maken mee. En daar hebben we iedere dag aan het einde van de dag een soort dagboekkamer gesprek mee gehad.
1: Hmm.
0: Dus ik heb wel alle gedachten en dingen hebben we mooi gedocumenteerd.
1: Ja. Oké. Voor nu even een komma bij dit verhaal over Oekraïne. Daar komt dus een tour bij, daar komen we ongetwijfeld over te spreken. Nu gaan we luisteren naar een lied dat al uit is en dus ook zaterdag op de plaat te horen is. Call Me Thomas.

0: Toon ons uw glorie, worden rijer met Kees Kruijenoord en Amanda Lok. En daarvoor Call Me Thomas, muziek van The Bowery en Tina Boonstra. Over Tina, misschien kun je dat nog even zeggen, want Tina is in het land, hè?
1: Tina komt morgenochtend.
0: Morgen. Vanuit Engeland komt ze hier naartoe.
1: Yes.
0: Want ze heeft een eigen show morgen in Gouda.
1: Ja, morgenavond in de Gouwekerk in Gouda. En zaterdag doet ze lekker met ons mee.
0: Zaterdag doet ze lekker bij jullie mee. Want dan speelt ze een aantal nummers van zichzelf. En ze zingt mogelijk dit liedje mee.
1: Ja, zij is support act. Dus zij opent de avond met eigen liedjes. En daarna komt ze nog een paar keer op het toneel met ons.
0: Kijk, ja, gezellig. Vandaag de gast Rokus Maasland. We hebben het natuurlijk dus over de concerten van The Bowery. Daar hoort een album bij. En daar gaan we straks uitgebreid over in gesprek. Nu gaan we naar Handelingen 20. We lezen vers 24. Ik hecht geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes!
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
12: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Van het kabinet had in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar het waren er maar 15.000, heeft het ANP uitgezocht. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekken naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd, na het staan bij het provinciehuis boeren die zich ook zorgen maken over hun toekomst. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. We kennen dat ook wel als Kitty Kotti. De herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsema en premier Jette hielden toespraken. Jette gaf toe dat er nog te weinig wordt gedaan om het een beetje goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. Het weer dan, van Weer Online. Vooral aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het is 20 graden aan zee en maximaal 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je 10 minuten vertraging voor knooppunt Everdingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op dus. Tussen Oude Rijn en Everdingen ook 10 minuten vertraging. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot, 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Meteren en Arkel is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en Everdingen.
17: Ik dacht, doe er even een ademhaling tussendoor. Wij gaan straks uitgebreid in gesprek over A Night to Remember, het live album van The Bowery. Dat wordt zaterdag officieel gepresenteerd. Ik spreek er vandaag over met Rokus Maasland, na dit lied van Michael W. Smit.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
25: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
26: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
25: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Goedemorgen!
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
28: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
29: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
30: Stage.
31: Met Hans van Vuren.
30: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Waymaker. Michael W. Smith. Akoestisch.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: En vandaag te gast Rokus Maasland. We hebben zojuist gesproken over zijn tijd in Oekraïne. Daar is hij een tijd geweest ter voorbereiding op een tournee die hij samen met Hope for Ukraine gaat doen in januari. Maar eerst even de orde van de dag. Vooral de orde van komende zaterdag. Dan wordt het album Night to Remember gepresenteerd. Wordt het een groots concert?
8: Best wel. Het wordt eigenlijk gewoon een herhaling van de All You Worry Tour die we vorig jaar 24 en 25 hebben gedaan. Mm-hmm. En dat was al heel groot. Althans, voor de Bowery is dat groot. Met tracks, met beelden, met heel veel dingen die tegelijk lopen. Dat is best wel te gek.
0: Dus, en dat gaan jullie gewoon nog één keer doen? Ja. Voor iedereen die het gemist heeft of denkt... oh ja, nog een keer.
8: Ja, het was toen... we merkten eigenlijk in het begin van die tour... we hebben toen 23 avonden gedaan. En aan het begin liep het eigenlijk helemaal niet zo. Kaartverkoop ging helemaal niet super hard. En we moesten echt heel hard eraan trekken. En op een gegeven moment kwam er een soort flow op. Of misschien dat mensen het door gingen vertellen van ik ben er geweest. En tegen het einde van de tour, toen zeiden heel veel mensen... ja, maar ik wil nog een keer, dan neem ik mijn buurman mee... of ik wil nog een keer. Dus nu hadden we zoiets... We waren die beelden aan het bekijken van die live tour... wilden het album gaan doen. En toen zeiden we, weet je wat, waarom gaan we niet gewoon nog één keer doen? Als antwoord op die vraag. Ja.
0: En is het nu in lijn der verwachting dat iedereen ook weer terugkomt met zijn buurman? Of is er nog ruimte?
8: Er is zeker nog ruimte, maar ik heb al wel inderdaad heel veel mensen via socials en zo gehoord dat ze dankbaar waren dat ze nog een keer mogen komen. Dus dat is heel tof. Ja.
0: Maar het wordt dus dezelfde avond.
8: Ja, maar we gaan natuurlijk wel wat extra's doen. We hadden het natuurlijk net over Tina Boonstra die mee komt zingen. Wij deden altijd dat duet en dan zong zij mee via een groot scherm. Dus dan zong ik tegen het scherm aan. Mm-hmm. En nu is het natuurlijk superleuk dat zij er echt bij is.
0: Ja. Nou is het ook de presentatie van dat album dat iets over die tour zegt. Of een verslag is, een live verslag is van die tour.
8: Ja.
0: De nummers op die plaat, is dat de hele avond? Of hebben jullie daar een selectie van gemaakt?
8: Nee, we hebben er inderdaad een selectie van gemaakt. Ook omdat die anders, dan zou die en veel te lang en veel te duur. En noem maar op. En sommige liedjes, sommige uitvoeringen lenen zich heel goed voor zo'n avond live als je erbij zit. Mm-hmm. Maar als je dan op een plaat luistert, dan denk je ja... Nou,
0: die had ik al.
8: Die kennen we wel. Ja. Dus,
0: hoe doe je dat sowieso? Want ik zat daar te kijken. All Your Weary was natuurlijk 7 nummers, zeg ik even uit mijn hoofd. Misschien 8?
8: 6.
0: 6? Ja. Oh, dan heb ik er 2 gewoon zelf bij verzonnen.
8: Ik wil ze horen.
0: Die zal ik straks even voor je zingen. Nee, 6 liederen, dus daar horen dingen bij. Waarschijnlijk ook vooral liederen die je alles op een eerdere plaat had gehad. Welke liederen geef je zeg maar een nieuw leven in zo'n tour?
8: Misschien het openingslied, dat is het lied End of the Storm. Dat is volgens mij echt één van de allereerste liedjes die we voor de Bowery ooit maakten in 2016 of zo. Speelde ik eigenlijk nooit meer live, omdat je gewoon in de tijd andere dingen hebt gemaakt. Mm. En nu ineens zaten we die tour voor te bereiden en toen dachten we, ja, maar in de thematiek is dit een geweldig liedje. En toen was de Bowery, was Ramon en ik, waren we met z'n tweeën. Inmiddels hebben we Ramon niet meer, maar een hele band. En toen zijn we dat liedje gewoon opnieuw in gaan kleuren. Van hoe klinkt dat nou als we dat eens met een hele band gaan spelen?
0: Ja.
8: En dan verdient zo'n liedje ineens toch weer een plek op zo'n avond.
0: Zijn er ook liedjes? Je snapt mijn vraag wel. Zijn er ook liedjes die je als de Bowery gewoon niet kunt spelen? Net zoals Michael de Wismit kan hij niet opdraven zonder Friends erbij te pakken. Heeft de Bowery ook zo'n lied waarvan iedereen aan het eind van de avond zegt, als je hem niet gespeeld hebt, had ik een waardeloze avond?
8: Ik hoop niet dat ze dat doen. Toevallig zeiden Arend en ik, Arend de gitarist, en ik laatst in de auto tegen elkaar wel van als wij toch Every Time I Pray, dat begint wel een beetje de het is een nacht van de Bowery te worden, zeg maar.
0: Die heb je er ook altijd bij?
8: Nee, maar dat doen we ook soms gewoon bewust voor onszelf niet, omdat je ook... Kijk, ik wil als ik ergens speel, waar dan ook, wil je als je een lied speelt, wil je dat ook uit je tenen kunnen spelen. Mm-hmm. Wil je het ook echt zelf geloven. En ik denk dat ik mezelf goed genoeg ken dat als ik zo'n lied avond na avond zou spelen, dan word je het op een gegeven moment zat. Ja. En dan wordt het.
0: En je krijgt geen terugkoppelingen van mensen die daar dan toch verdrietig over zijn.
8: Nee, ik krijg ze wel van tevoren vaak. Dan als mensen komen dat ze een berichtje via Instagram of zo sturen.
0: Ik hoop dat je die speelt,
8: want... En dan krijg je vaak een heel mooi verhaal erbij.
0: Ja.
8: En dan ga je toch weer twijfelen van, zou ik het dan voor die mensen toch doen? Maar, nou ja.
0: Dus dan heb je even terug. Mooi verhaal, gaan we niet doen. Nee,
8: precies.
0: Nee hoor, maar goed, dat moet je zelf maar even oplossen. Hoe of wat. Ik herinner me in het begin van de jaren van de Bowery speelde je ook nog wel eens covers. Doe je dat nu nog?
8: Ja, best regelmatig. Ik zit te denken in deze de zaterdagavond niet. In zoverre dat ik wel weer liedjes van anderen gebruik. Een Call Me Thomas is een liedje wat eigenlijk van Tina Boonstra is.
0: Ja.
8: We hebben een liedje van Mensenkinderen helemaal hertaald. Dus in die zin wel. Maar normaal gesproken, als ik ergens geboekt word of zo, dan komt er ook nog wel eens een Johnny Cash of iets anders voorbij.
0: Ja. Ja. Voelt dit concert van komende zaterdag ook als een punt? Als een afsluiting van de honorary periode? of is het ook meer een comma en heeft het een open eind?
8: Nee, dit voelt voor die tour wel echt als een punt. En het gekke was dat ik dus dacht dat we die punt al hadden gezet toen vorig jaar de laatste avond was geweest. Dus daarom is die heel prettig dat toch een comma bleek te zijn.
0: Mm.
8: En dat betekent niet dat je die nummers nooit meer gaat spelen. Maar dan na zaterdag is het programma gaat wel definitief strikt eromheen. En dan is het echt af. Ja.
0: Ja, hoe weet je dat? Wanneer voel je van nou nu zijn we er echt klaar mee?
8: Ik zou heel stellig willen zeggen van ja, dat weet je als je tour ten einde is. Maar dat dacht ik dus vorig jaar ook te weten.
0: Ja.
8: Alleen nu, omdat dit eigenlijk al een beetje gek was om een jaar later nog één keer zo'n touravond terug te laten komen. Plus, ik ben met heel veel nieuwe dingen bezig. Dus je weet ook van ja, maar er komt straks weer een nieuwe tour. En dan ga je vast nog wel een keer een liedje van een oude tour uitpakken.
0: Mm.
8: Maar je bent ook nieuw materiaal aan het maken en daar enthousiast over. Dus je gaat verder. Ja.
0: Ja, want laten we toch nog even naar All You Mary kijken. Dat was een verzameling liederen over toen nog fictieve mensen die dingen in hun leven meemaakten. Daar heb je een boek bij gemaakt en een podcastserie en gefilmd.
8: Ja.
0: Mensen die dat hadden kunnen zijn. Heb je het verhaal helemaal uitgewerkt zoals je het wilde?
8: Voor toen wel, ja. Ja. En ik zeg voor toen wel, omdat ik denk dat het met het boek en de plaat en zeker die avond is het verhaal echt rond. Alleen merk je dat het thema was natuurlijk allen die vermoeid en belast zijn. Dus allemaal mensen die door een dal gaan en daarin toch ergens niet genezen worden van wat er ook aan de hand is, maar wel God vinden. En dan merk je eigenlijk, dan lig je 6 van die verhalen uit. Maar er zijn natuurlijk 100 van die verhalen.
0: Mm.
8: Dus ik sluit niet uit dat ik... Kijk, voor mij is het hele leven een soort zoektocht nu in Oekraïne, waar we het net over hadden, ook weer. Dan prangt bij mij de vraag van, maar waar is God nou in dit verhaal? Waar haal je nou je hoop vandaan? Dus daar zou je zo weer een nieuw boek met dezelfde soort verhalen en dezelfde soort liedjes over kunnen maken.
0: Ja, nou springt bij mij in het hoofd dat jij rond kerst een tour en een plaat hebt gemaakt met de titel Hoop is neer. Is dat dan ook gelijk een antwoord op je vraag, waar is hoop? Of voelt dat dan als een makkelijk antwoord?
8: Ja, die is heel makkelijk, want ik... Want het blijft altijd een worsteling. Voor mij persoonlijk ook. En ik heb altijd gedacht van, ik wil vanuit de Bowery was altijd het recept van, we kijken naar gebrokenheid, daar waar het leven stuk is, en probeer ik te wijzen op hoop.
0: Mm.
8: En nou, nu met Oekraïne bijvoorbeeld, ik weet dat ik daar liedjes over ga maken, maar ik ben nog wel een beetje op zoek naar de hoop. Want ik hoor hem wel bij mensen, maar ik voel hem zelf nog niet. Niet volkomen.
0: Waardoor je eigenlijk niet zo goed weet waar je naartoe moet wijzen.
8: Nee, en ik kan wel wijzen wat ik van hun heb gehoord, maar dan moet ik het wel geloven. En daar heb ik zelf ook nog een soort pad in te bewandelen.
0: Mm. Kun je dat iets uitdiepen? Want waarom geloof je hun niet gewoon?
8: Ja, dan ga je echt op gesprekken inzoomen. Wij waren ergens aan het begin van die reis waren we in een cafeetje waar allemaal weduwen kwamen. Allemaal vrouwen van mijn leeftijd of jonger nog, die hun man in de oorlog hadden verloren. En er was één vrouw die zat erbij, die was wat stiller dan de rest. En die zei eigenlijk bijna niks. Tot ik op een gegeven moment aan haar vroeg van, wat is jouw verhaal precies? En toen zei ze, ja, ik ben geen weduwe, officieel. Want mijn man is al 3,5 jaar vermist. En nou, dat gezicht van haar, dat vergeet ik nooit. Want er sprak zoveel vermoeidheid en ik weet het niet. Echt zoveel verdriet uit. Omdat je zag aan haar van, ze kan niet beginnen met rouwen. Omdat ze naar een deur blijft staren in de hoop dat die open gaat. Maar ja, weldenkend en de oorlog kennende, weet je dat die man waarschijnlijk nooit meer terugkomt. En toen vroeg ik aan haar van, want ze zei van, ja, ik hou me vast aan God. En toen zei ik van, ja, ik weet niet of ik het mag vragen en ik voel me ook verlegen om het te vragen, maar God weet waar die man is. God weet waar jouw man is. Mm-hmm. Is dat niet hartverscheurend dat jij iedere avond je handen vouwt en bidt naar een God, terwijl je weet, hij weet waar mijn man is. Hij kan dit gewoon oplossen door mij in ieder geval het bericht te sturen dat hij er niet meer is, dat hij is overleden. Dan kan ik verder. En zij zegt, ja, maar die vraag die stel ik niet aan God. Want God die draagt mij en dat voel ik in alles. En ik zal op een dag ontdekken hoe het zit. Maar op dit moment heb ik God nodig om mij te dragen. En niet om bij de hand de vragen te stellen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar... En die, dat vind ik heel moeilijk om te verteren.
0: Ja. Ja. En heb je de indruk dat dat komt omdat dat ook... Is dat een cultureel ding? Dat ze... Kijk, wij Hollanders zijn dan toch een beetje van de lompe vragen en willen alles graag weten. Is dat daar sowieso niet de cultuur? Of is dat misschien ook een manier van geloven?
8: Ja, ik ben er veel over aan het nadenken. Toen al, maar zeker de afgelopen week sinds ik terug ben, is dat echt een hersenkraker. Ik denk misschien ook wel dat het ermee te maken heeft dat bij ons is het natuurlijk, wij hebben geen oorlog en bij ons is alles maakbaar. Dus we beginnen te zeuren als het te warm is, omdat we dan denken, waarom hebben we niet overal een airco? We kunnen dit toch fixen? En ik denk dat die misschien daar ook wel een beetje zit, dat je dus dat ik gelijk probleemoplossend voor die vrouw ga denken van, God kan jou vertellen waar je man is en dan kun je weer verder. Maar zo werkt het helemaal niet. En dus ik denk dat daar misschien het verschil zit, dat zij helemaal niet met die vraag bezig is. Maar ik vind het heel moeilijk.
0: Ja. Ja, en mogelijk ben je daar nog de hele zomer over nadenken.
8: Daar gaan we nog wel even overheen.
0: En nog langer.
8: Ja,
0: ja. Oké. Okay. Wij praten straks verder. Mijn gast vandaag is Rokus Maasland van de Bowery. We gaan straks ook een van de nieuwe nummers horen. Nu even naar nieuwe muziek van Rosanne Krijgsman.
2: Nieuw uit Nederland. Groot.

0: Jesus All Along worden. Franny Cash en daarvoor Adem In van Rosanne Krijsman. Wij zijn vandaag in gesprek met Rokus Maasland. Komen hier wat reacties, onder meer van Jacco. Die zegt, God leert mij precies hetzelfde als die vrouw waar je zojuist over vertelt. En ik vind het ook moeilijk te verteren. Maar het is ook rustgevend als een kind zonder bij de hand te vragen, in vol vertrouwen gewoon Jezus volgen. Nou, Jacco, dank je wel. Nou, deze noem ik gewoon even. Annemarijn, die zegt, er is binnenkort ook voor Hope for Ukraine een benefietconcert 5 juli met Marielle Madern en Zeewolde. Nou, bij deze is dat genoemd. We hebben het vandaag vooral over het concert van de Bowery op 4 juli. En daar is nog plek. Wat vind je zelf het mooiste aan de tour?
1: Veel dingen. Kijk, wat het mooie aan deze tour is ten opzichte van andere dingen die ik ooit heb gemaakt. Ik heb nog nooit zoveel tijd, energie, maar ook mensen, verschillende mensen met hun creativiteit betrokken bij een tour. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat iets groeit en dat je op een gegeven moment iets meer te besteden hebt en dat de zalen groter worden, dus dat het makkelijker wordt om toffere dingen te doen. Maar hier zit zoveel in. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar het hele crossmediale stuk, zeg maar. Je hebt een plaat, je hebt een boek. En het kan allemaal zonder elkaar bestaan, maar het vlecht naadloos in elkaar. En dat komt dan allemaal samen op zo'n avond. Mm-hmm. Ja, dat vind ik. Ik helemaal te gek.
0: Zijn er multimediale aspecten waar je wel over nadenkt die nu nog even buiten bereik waren? Of gebruik je eigenlijk alles wat je al bedacht had? Ik bedoel, je hebt een podcast gedaan, je hebt een boek gedaan, je hebt, ja. je filmt het. Noem ik het, maar er zijn opnames.
1: Ja.
0: Wat zou je er meer mee kunnen?
1: Ja, kijk.
0: Dansers.
1: Bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat zou ik serieus te gek vinden.
0: Ja.
1: Kijk, ik vind het altijd heel tof en ook belangrijk om. En dat vind ik ook juist heel tof als ik dat een keer bij een andere artiest zie. Om te bedenken van wat. Kijk, je core business is, je moet gewoon muziek maken en een goed verhaal te vertellen hebben. En dat hebben heel veel mensen. Maar hoe ga je dat nou op een manier vertolken dat mensen een theater uitlopen en dan zeggen van, hey, dit heb ik nog nooit eerder gezien ergens. Mm. Dit beklijft.
0: Ja.
1: En dat vind ik fantastisch om. Want nu heb je voor mijn gevoel het hoogst haalbare voor nu gedaan. Nou, dan heb ik nu alweer zin om de volgende tour te gaan denken. Oké, hoe gaan we dit toppen? Hoe gaan we hier overheen?
0: Want is daarmee wel de lat gelegd? Of kan het de volgende keer weer heel anders zijn?
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld een heel leuk gevolg vond.

0: scherm hebben wij gewoon een oud dia projector ding neergezet. En zijn we dia's gaan kijken. Hmm. En dan merk je dat je... Het gaat er dus niet om het meest high-tech of de beste trucjes. Maar gewoon om hoe kun je een verhaal weer eens anders vertellen.
1: Ja.
0: En dat maakt het heel, heel leuk. Ja.
1: Want hoe belangrijk is dat verhaal? Want ik kan me voorstellen... In ieder geval hoe ik me de beginjaren van de Bowery herinner... was het ook een verzameling liedjes. Leuke liedjes. Mm-hmm. Zo heb ik het in ieder geval beleefd. Zo'n eerste plaat, dan mooie liedjes op... en die zingen we achter elkaar. En dan aan het eind van het concert, dan is het klaar.
0: Ja.
1: Zoals bij veel mensen. Maar nu proef ik bij jou... ik heb een kop tot staart verhaal. Dat moet goed verteld. Moet ook op een goede volgorde. Is dat hoe je het nu wilt? Of zou het de volgende keer zomaar een mix van liedjes kunnen zijn?
0: Nou, ik denk niet dat het een mix van liedjes zomaar wordt.
1: Omdat er gewoon een verhaallijn in zit.
0: Ja, ja. En ik weet ook dat ik... Ik ben ooit eens bij Glenn Hansard, een Engelse songwriter geweest. Stef Bos doet dat trouwens ook. Dan merk je gewoon, die mannen die kunnen zo goed een verhaal vertellen. En dan doen ze dat voordat ze een liedje van 3 minuten gaan spelen... gaan ze 10 minuten een verhaal vertellen. En dan lopen ze naar de piano toe of dan pakken ze hun gitaar... en dan heb je nog niks gehoord, maar dan denk je... het is nu echt al een heel goed liedje. En dan moet het nog komen. En dat, ja, daar kan ik me over verwonderen. En dat is ook iets wat ik echt ambieer.
1: Ja.
0: Echt een goed verhaal, mensen meenemen. Want dan is het liedje ook veel beter.
1: Ja, hoe maak je daarin de balans? Want als je elke keer 10 minuten gaat praten voor het liedje... dan... Ik zou dan zeggen...
0: Dan wordt het een lange avond.
1: Gast, dit gaat mis. Maar waar is de balans? Hoe weet je of die balans goed is?
0: Ja, dat is proberen. En dat is ook gevoel en ook smaak. Er zullen ook mensen zijn die zeggen... wat een hoop gepraat allemaal. Geef mij gewoon... deze avond had ook 3 kwartier kunnen duren, zeg maar. En ik weet zeker in die beginfase dat we daarmee aan het experimenteren waren... dat we dat ook wel eens terugkregen. Van, het is wel heel veel verhalen. En ik denk dat we inmiddels echt een goede modus hebben gevonden... van het hoeft niet altijd een inleiding van 10 minuten te zijn.
1: Nee.
0: Maar gewoon een goed verhaal neerzetten om het liedje vervolgens... naar een hoger niveau te tillen of de mensen beter mee te nemen. Ja, dat werkt denk ik heel goed en... Ja, er zullen altijd mensen zijn die zeggen van... Joh, ik kom alleen voor de liedjes. Nou ja, dan moet je bij een andere...
1: Want bijvoorbeeld even All Your Weary. Ik weet nu dat het 6 liedjes waren. Voor mijn gevoel waren het ook 6 personages. Maar misschien waren het er 7.
0: 6.
1: Toch 6? Ja. Oké, okay, ja, want dat is 2-in-1 liedje natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, 6 personages. Probeer je die dan ook in balans te houden? Of zeg je daar ook van... Joh, het is ook goed als de een meer in het voetlicht zit. Want daar voelen we misschien toch meer betrokkenheid bij dan de ander? Of?
0: Nee, op de avond zijn er eigenlijk 5 verhalen... die ik ook heel bewust, ook qua lengte en liedjes die daar weer omheen passen... exact gelijk heb gehouden. En de laatste die gaat over de kerk. En die hebben we korter gemaakt. Omdat we daar ook van dachten van... ja, daar moeten we misschien niet iemand laten zien die dat verhaal vertelt. Maar dan moeten we juist de bezoeker de ruimte geven van... oké, en nu heb ik al die 5 verhalen gehoord en nu gaan we naar de kerk. Wat is dan voor mij de kerk? Dat is eigenlijk in een notendop hoe dat werkt. Maar die andere 5, die hebben dus alle 5... Ja, denk ik qua minuten echt evenveel.
1: Op de seconde, ja, precies hetzelfde.
0: Je mag het meten.
1: Ja, heel goed. Wij gaan luisteren naar een lied van dat album. Je zei het al, we hebben een lied dat door Menskinderen vandaan komt. Het is een kerkklassieker, zo zou ik hem willen noemen. Radiant Light. Waarom wil je die erbij hebben? Wilde je die erbij hebben?
0: Nou, dat is wel grappig. Dat is ook een stukje... Een grote les nederigheid die ik heb geleerd in de tour. Wij deden 2 liedjes van andere artiesten. Call Me Thomas van Tina Boonstra. En dit lied van Mensenkinderen. Of eigenlijk is het nog veel ouder. En na de show kwamen heel vaak mensen naar me toe. En dan zeiden ze, die 2 liedjes. Dat vond ik echt de mooiste van de hele avond. En de rest had ik gemaakt. Ja. Dus ik dacht, nou, dan pakken we die maar.
1: Pakken we die maar even erbij. Waarom raakte dat lied van Menskinderen? Want jou, want dat is... nou, misschien kennen mensen het. Ik vertelde je, ik zat vanochtend deze plaat te beluisteren... toen iemand begon in het Nederlands te zingen... terwijl jij het Engelse verhaal aan mij probeerde te vertellen. En ik hoorde wat dingen. En nou, nu weten we dat wij blijven geloven... dat onder miljoenen

0: et cetera. Dat is eigenlijk het lied. Waarom raakte jou dat zo dat je denkt, daar, die wil ik meepakken, maar dan in het Engels?
1: Nou, dat is wel een bijzondere vraag. Ook in het kader van waar we het net over hadden, van dat je sommige dingen van God ook niet begrijpt. Ik was een keer op het Graceland Festival en toen begon Bas van Mensenkinderen begon dat lied te zingen. En daar werd ik zo door geraakt. De tekst is namelijk, wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de Schepping een plan met ons heeft. En dan komt die zin, waarin zich zijn heil en mijn twijfel verzoenen. Nou, dat vond ik zo raak. Er is dus gewoon ruimte voor die twijfel. En dat vond ik ook zo in die thematiek van die All You Weary plaat passen. Dus toen heb ik Bas gebeld. Ik zeg, dat arrangement voor jou is fantastisch. Als ik hier een Engelse tekst op maak, dan kan die zo de avond in. En toen zei Bas, dat is goed. Dus dat is hem geworden.
0: En zo geschieden. En vanaf zaterdag staat hij ook op het album. We gaan luisteren. Radiant Light. We keep

0: God is with us, worden The Afters. En daarvoor een uitvoering van Radiant Light. Een vertaling van een lied dat we in het Nederlands kennen als Wij Blijven Geloven. Het staat dus op het nieuwe album van The Bowery. En dat is A Night to Remember. Zaterdag komt het uit. Nou, zaterdag is dus een punt, wat je net zegt. Dan is het verhaal van All Your Area voor nu wel even klaar. En dat laten we dan gewoon even zo. En jij zegt, zei daar in een paar tussenzinnen, ik ben ook met een heleboel leuke andere dingen bezig. Wat is daarover al te vertellen?
1: Nou, wij gaan sowieso weer een kersttour doen komend jaar.
0: Met de plaats van vorig jaar?
1: Ook, maar daar komen ook een aantal nieuwe liedjes en een aantal nieuwe oude liedjes, nieuw vertolkt voorbij. Mm-hmm. Dus daar ben ik nu druk mee. Gaat vooral starten na de zomervakantie. En in 2027 is het wel weer de bedoeling dat er een nieuwe plaat komt. Ja, en daar ben ik ook al voor aan het schrijven.
0: Ja, dat is niet iets wat al opgenomen is.
1: Nee. Nee.
0: Want voor mijn gevoel was je nog vrij recent in Nashville. Maar misschien is het alweer anderhalf jaar geleden.
1: Het is altijd te lang geleden. niet volgens mijn vrouw, maar wel volgens mij.
0: Ja.
1: Dat was in uit mijn hoofd september vorig jaar. En toen hebben we daar de kerstplaat op.
0: En dat was de kerstplaat.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus, maar goed, dus je bent ook met die nieuwe platen aan het schrijven. Ben je al in een vergevorderd stadium of is dat nog vooral in klad?
1: Nee, er zijn echt al wat liedjes af. Ik ben in april een tijdje in Engeland geweest. Dus ook weer met wat mensen geschreven. Ook met Tina een lied geschreven voor die nieuwe plaat. Met Paul Field weer geschreven. Dus ik heb zelf alweer wat liedjes. Dus,
0: ja, want wat is voor jou de meerwaarde van het schrijven van andere, met andere mensen?
1: Ik vind beide dingen vind ik heel waardevol. Ik vind het heel waardevol om in mijn eentje iets te maken. Omdat je dan echt 100% bij je eigen idee blijft. En dus ook zelf daar volledig in moet duiken. En anderzijds vind ik het ook heel fijn. Kijk, muzikaal gezien vind ik het lekker als je een zwaargewicht aan tafel hebt zitten. Die net even wat meer en mooiere akkoorden kent dan ik. En textueel gezien vind ik het heel fijn om gewoon met native sprekende Engelse mensen te schrijven. Mm. Dus als je met een Paul Field zit, dat is natuurlijk gewoon een woordkunstenaar. Ja, en dan heb ik een idee voor een zin en dan zegt hij diezelfde zin met twee woorden anders. En dan denk ik, ja, nu, dit is raak.
0: Ja. Ja,
1: dus dat heeft wel waarde.
0: Zit jij inmiddels in het traject van het muzikantschap dat mensen dat ook over jou zeggen? Van, ik zou graag met Roker schrijven, want hij is een paar stappen verder dan ik. Hij is misschien een muzikaal zwaargewicht.
1: Een beetje gek om van jezelf te zeggen.
0: Je weet wel of je vaak appjes krijgt van mensen die zeggen, hey, zullen we samen wat maken? En ik weet dat je natuurlijk wel samenwerking hebt, maar ik weet natuurlijk niet of jij die zelf initieert of dat mensen bij jou komen aanbellen.
1: Ik ben alleen maar aan het acquisitie aan. Nee, het is wel zo. Ik krijg veel vragen en ik doe het eigenlijk heel weinig, omdat ik ook gewoon heel beperkt in tijd zit. En ik vind het zelf al heel lastig om tijd vrij te maken, om eigen liedjes te maken. Dus ik ben nu met Freek en Lisbeth van Lef heb ik pas een liedje geschreven. Gaan we volgende week weer een liedje maken. Voor Lef.
0: Ja.
1: Met Eline heb ik toevallig onlangs een tweede liedje gemaakt met Rob Buijs samen. Dus op die manier voor Joke schrijf ik ook nog regelmatig. Dus ik heb een paar vaste mensen waarvan ik het heel leuk vind. En ook gewoon heel leerzaam vind om mee te schrijven. Mm. Ik weet niet of zij mij vragen omdat ik een zwaargewicht ben. Of omdat ze gewoon inspirerend of gewoon gezellig vinden. Dat ik heb goede koffie. En, ja, doet ook veel.
0: We gaan het gewoon een keer vragen. Hoe zien jullie Rokers? Of dat ze gewoon zeggen, joh, het is gezellig en die jongen die kan nog veel van ons leren. Dat kan natuurlijk ook.
1: Maar,
0: we nemen hem gewoon onder de hoede. Ja. Maar tof, in ieder geval toffe projecten om daarmee aan de slag te gaan. Hey, de zomer staat voor de deur. Gaat de Bowery nog zomeractiviteiten ontplooien? Of is het vooral ontspanning, de boel laten landen wat je net beleefd en voorbereid op een nieuw seizoen?
1: Ja, ik denk vooral het laatste. Ontspannen. En daar zit voor mij altijd in de ontspanning ontstaan altijd nieuwe ideeën en nieuwe liedjes. En nou ja, allerlei creatieve plannen. Maar daarnaast heb ik gelijk aan het eind van de zomer, of tenminste half augustus, dus helemaal nog niet het eind van de zomer, is natuurlijk het Graceland Festival. En daar doe ik iedere avond zo'n in the round sessie. Dus dan zit ik met een aantal artiesten in een soort hele intieme setting, gitaartjes op schoot, kleine liedjes. En ik ga in september het Bowery Mannen Weekend organiseren op camping De Kriemelberg in Ermelo. En daar willen alle mannen natuurlijk bij zijn.
0: Doe eens in een paar zinnen wat dat inhoudt, een mannenweekend van de Bowery.
1: Nou, ik merk, en zo is het ook ooit begonnen eigenlijk met de Bowery, dat we merkten van, wij maken muziek die waarvan we regelmatig terug horen van, hey, dat brengt mannenharten in beweging. Het is ook niet voor niks dat we vaak op evenementen van de Vierde Musketier spelen. Het is gewoon muziek die lekker valt bij mannen. En vanuit die gedachte, nou doet Vierde Musketier natuurlijk ook weekenden, maar daar zit vooral ook een heel sportief element aan. En daar ben ik zelf niet zo van. Dus ik dacht, zal ik eens een weekend organiseren waar wel het stukje bezinning en diepgang in zit, maar ook gewoon lekker genieten van goede barbecue, een glas whisky en gewoon goede tijd hebben met elkaar.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik ga het gewoon organiseren.
0: Ja, gewoon in de camping in de buurt. Informatie daarover staat op de website van de Bowery, zag ik. Dus iedereen kan nog even aanklikken.
1: Ja, moet je wel snel zijn, want het aantal kaartjes is beperkt, maar
0: dus,
1: het kan nog.
0: Het kan nog. En dat is in september, zei je.
1: Laatste weekend van september.
0: Ja. Laatste weekend van september. Dus voor iedereen die denkt, daar wil ik bij zijn, het mannenweekend van de Bowery, kijk even op de website. Rokus, het is 3 dagen te vroeg, maar ik wil je nu alvast feliciteren met een nieuw album.
1: Dankjewel.
0: Dank dat je hier was en dat we hier alvast iets van mochten horen. Ja, en voor zaterdag heel veel succes met het concert.
1: Dankjewel.
0: En voor iedereen die daarbij wil zijn, dan jezelf even informeren of via de site van de Bowery of via truetickets.nl. Wij gaan naar een backstage classic van Amy Grant, een van haar grote klassiekers. Het heet Angels. En we hebben hier nog een Nederlandstalig lied van Marcel en Lydia Tjimmer.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
13: Het is een lekkere van Albert Heijn.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De flat die in brand staat in Antwerpen is nu helemaal ontruimd. De bewoners zijn naar een andere plek gebracht en worden daar opgevangen door hulpverleners. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen zou nog uren duren. Het Vlaamse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de 6 doden. In Den Haag is een groep boeren met hun trekkers naar de koekkamp bij het Malieveld gegaan. Het zijn er ongeveer 20, meer mag niet van de gemeente. De boeren maken zich zorgen over hun toekomst door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet die nu worden besproken in de Tweede Kamer. Het OM eist 6 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder. Hij zat daar in de tbs-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De verdachte bracht de vrouw met 17 messteken om het leven. Het weer dan, van Weer Online. Vooral aan zee, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten mogelijk een bui. Maxima van 20 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A4 richting Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen, bijna een uur extra tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De twee linkerrijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En de andere kant op is daardoor de linkerrijstrook afgesloten. En dat levert tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer in de richting van Alkmaar 3 kwartier vertraging op. A27 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, 20 minuten vertraging, dat komt door bergingswerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel, ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
0: Goedemiddag, een nieuwe middagshow staat voor je klaar. Met zo direct alles over een wel heel bijzondere snelheidsduivel die met 100 km per uur over de dijk raasde. Zonder rijbewijs, maar wel met een groot pak veren. Mooiste lied van Matt Rapman komt ook zo aan.
1: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
21: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Als je Vodafone Mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel 20 euro korting.
25: Elke maand weer.
24: En hoe meer data en snelheid,
25: hoe groter die korting.
24: Dat is One van Vodafone
25: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
24: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken.
25: Dat zeg ik.
14: De dag van vandaag.
26: Met Laurens van der Kraats.
14: Het christelijke radiostation.

0: Ed Redman op Groot Nieuws Radio en How Great Thou Art. En daarmee zijn we gewoon weer begonnen, hoor. Ja, een nieuwe middagshow. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Yes, we gaan langzaam richting de zomer. En de tijd van komkommernieuws is volgens mij al begonnen. Want ik ben echt wel de crème de la crème van komkommernieuws tegengekomen. Iemand in het Noord-Hollandse Amstelmeer die moest denk ik snel thuis zijn. Want die roetste met 100 km per uur over de dijk heen. En ineens, ja, echt zo'n doffe klap. Dat hij dacht van, wat is dit? Is dit iets met mijn band of zo? Wat is er aan de hand? Maar nou, het reed allemaal toch wel weer lekker vlot door. Dus heeft toch een half uur lang, kilometers lang doorgejaagd over die dijk. Nou, parkeert op een gegeven moment de auto en op een gegeven moment die deur dicht. En toen ineens, hè? Ja, wat denk je, wat is dat dan voor geluid? Ineens ziet die auto-eigenaar dat er een eend op zijn voorbumper zit. Nou ja, het is toch wat. Heeft hij er zo echt een half uur lang nog met die eend op de voorbumper doorgereden? Nou, gelukkig had volgens de dierenambulance de eend alleen wat schrammetjes en wordt hij nu gewoon netjes verzorgd bij de wildopvang. Nou, toch wel fijn dat die eend het overleefd heeft. Al hoop ik wel dat die eend ook zonder bekeuring vanaf gekomen is. Want ja, een half uur op een bumper vastzitten, dat lijkt toch wel verdacht veel bumperkleven.

0: De Lize met Kleine Dingen.
1: 1 uit 1008.
0: En nu een bijzonder lied van Bethel Music in onze top 1008. Het is geschreven door Brian Johnson. En ja, ik hoor dit wel vaker, het is wel bijzonder. Als een artiest dan een lied schrijft, en dat ontstaat natuurlijk met mooie intenties en op een creatieve manier. Maar uiteindelijk de ware betekenis krijgt het heel soms voor artiesten soms ook pas later. Nou, dit is ook zo'n voorbeeld. Brian Johnson die schreef de basis van het lied spontaan in tijdens een kerkdienst eigenlijk. Hij ging op een gegeven moment tijdens een lied op zijn knieën en ja, toen ontstond dit lied als een persoonlijk gebed van echte overgave aan God. You can have it all, Lord, is wat hier gezongen wordt. Maar het was eigenlijk later pas dat dit lied echt voor hem persoonlijk heel veel ging betekenen. Want kort nadat hij dit lied had geschreven, kreeg Brian echt een zware zenuwinzinking met heel veel paniek en angstaanvallen waar hij mee te kampen had. En hij belandde daarmee zelfs in het ziekenhuis. Maar juist in die periode werd de tekst van dit lied echt een realiteit voor hem. Het ging ja, echt niet alleen maar over een mooi gevoel, dit lied, maar echt over je leven helemaal uit handen moeten geven. En God het helemaal toevertrouwen, als het ware. Al je omstandigheden, hoe diep je ook zit. En die lading die kreeg dit lied uiteindelijk echt voor hem. En het werd een lied met een levende betekenis voor Brian Johnson. En zong het vanaf dat moment met nog meer overtuiging. 775 in de top 1008. Bethel Music en Brian Johnson. Have it all.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Chris Tomlin en Whom Shall I Fear in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Maakt het bijna 4:30. Wat er in de wereld speelt, je hoort het van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-minister Vert Grapperhaus heeft spijt dat hij tegenstanders van het coronabeleid wappies noemde. Dat had ik niet moeten doen en daarom neem ik mijn woorden alsnog terug, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer is een schreeuwende vrouw van de publieke tribune verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een volgende verstoring de hele tribune wordt leeggemaakt. En het dodental van de brand in een flat in Antwerpen is naar beneden bijgesteld, van 6 naar 5. Binnen zouden geen slachtoffers meer zijn. De brand zou zijn ontstaan door een technisch probleem op de begane grond.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond klauwt het steeds verder op en blijft het op de meeste plekken droog. Komende nacht is het ook droog en koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt met kans op regen. Later op de dag wordt het weer droog en zonniger met maximaal 24 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Op dit moment vooral vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je een uur vertraging. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk en daarom heb je de andere kant op ook een uur extra nodig. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Misschien wel onderweg naar huis, misschien een beetje gestrest na een drukke dag. Dan kun je deze misschien wel goed gebruiken. Het is de nieuwe van Irma Dee, gebaseerd op de Serenity Prayer. Het is gebed om kalmte.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: Thea en Gonna Be Good in de middagshow. Het is tijd voor...
1: Mijn woord van vandaag is zonnig.
2: Binnenliggen.
3: Jarig.
2: Frustratie.
4: Woord van vandaag.
0: Welke woorden zeggen iets over deze woensdag, de 1e van juli 2026? Nou, dat is mijn vraag elke dag aan jou. Of het was niet concreet over deze dag, maar vandaag wel. En dan ja, is het ook een soort van dag-evaluatie. Want ja, we hebben allemaal weer een andere dag achter de rug. En we vinden het mooi om dat samen met elkaar te delen. Dus deel het met de studio van Groot Nieuws Radio. Dan kan ik misschien ook zo op de radio vertellen. Ik kijk eerst even naar het nieuws van vandaag. En daarvoor ga ik eerst naar Antwerpen toe. Want daar is een grote flatbrand geweest. Er zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Ook veel gewonden gevallen. De brandweer die heeft het flatgebouw met meer dan 200 bewoners ontruimd. En zoekt nog naar mogelijke slachtoffers. De brand is nog niet helemaal uit. Maar kan zich volgens de brandweer niet meer verder verspreiden. Hoe het is ontstaan, dat wordt nog onderzocht. En vandaag is het Ketty Kotti. En daarbij wordt de afschaffing van de slavernij.

0: Venijn gevierd. Tijdens de Nationale Ketikotti-herdenking in Amsterdam heeft premier Rob Jetten gezegd dat Nederland meer moet doen tegen racisme en discriminatie. Hij noemde de groeiende aandacht voor het slavernijverleden onomkeerbaar en benadrukt dat herdenken alleen niet genoeg is. Hij zei: op 1 juli herdenken we en de andere 364 dagen dan handelen we. En dit vond ik wel opvallend nieuws bij de NOS vanmorgen. Moedermelk bevat vaak te veel schadelijke PFAS. Ja, het RIVM heeft een onderzoek gedaan onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. En er zit dus te veel PFAS in, wat schadelijk kan zijn voor baby's. Ze worden niet meteen ziek, maar het kan wel hun immuunsysteem aantasten, waardoor ze vatbaar zijn voor infectieziekten. Ja, ik word af en toe een beetje moedeloos van, merk ik als vader. Dat je dan je best doet natuurlijk ook voor je kind. En dan hoor je dit soort dingetjes weer. Of hier kan je dan natuurlijk ook gewoon niet zoveel aan doen. En er wordt nog steeds wel gezegd dat het beste is om gewoon een borstvoeding te geven. In verband ook met de goede stoffen die je kindje ook weer meegeeft. Maar als ik het dan bijvoorbeeld heb over potjes met groenten, wat dan achteraf weer niet goed is, weet je wel. Maar ja, anderzijds, ik sprak er ook iemand op leeftijd over vandaag. En die zei van maar vroeger was dat ook met roken en met asbest. Dus wat dat betreft blijft dit ook wel iets van alle tijden. Hè? En ik zeg maar zo, liever een beetje plastic. Hoe zei ik dat nou, Luc? Ik had net een mooie one-liner. Liever een beetje.
1: Liever een beetje plastic in je lichaam dan je lichaam in plastic.
0: Zo is het ook weer. Nou, wat is jouw woord van vandaag? Laat het weten en heb het naar de studio van Groot Nieuws.

0: De woensdagmiddag met de Opwekking Band en lofaanbidding op Groot Nieuws Radio. Je krijgt het woord van vandaag uit de Bijbel.
1: De dagtekst.
0: Handelingen 20 vers 24, er staat: ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht kan uitvoeren die ik van de Heer Jezus heb ontvangen. Getuigen van het evangelie Gods genade.

0: Brian Dirksen, Today is for me and my house. Zo direct na 5 uur, Cody Carnes.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
18: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
19: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
12: Groot Nieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-ministers Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge noemden tegenstanders van het coronabeleid destijds wappies. Maar daar heeft Grapperhaus nu spijt van. Dat had ik niet moeten doen, want je moet mensen met een andere mening ook respecteren, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij nam zijn woorden terug. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer liepen de gemoederen op de tribune soms hoog op. Een vrouw begon te schreeuwen dat ze als duurzame boer kapot wordt gemaakt. Ze is verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een nieuwe verstoring het debat wordt geschorst en de hele tribune wordt leeggemaakt. Bij de brand in een flat in Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Er was verwarring over het aantal doden, waardoor is niet duidelijk. De brand is intussen uit. Sommige bewoners moeten er rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Er wordt opvang voor ze geregeld of ze gaan naar familie. Het weer dan, van Weer Online. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het noordoosten kans op een bui. Morgen is bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
22: ANWB.
23: Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En je, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het oponthoud 3 kwartier. Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam. Tussen Knobbert Hofvliet en Rijswijk een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar. Tussen Knobbert Velzen en Knobbert Kooimeer een uur vertraging. En de andere kant op tussen Knobbert Kooimeer en Akersloot ook een uur extra. In beide richtingen zijn er twee rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet drie kwartier extra. Door een ongeluk rijdt het langzaam over 9 kilometer, maar de weg is weer vrij.
2: Goedemiddag, je luistert naar de middagshow. Je favoriete maatje misschien wel tijdens het koken of onderweg in de auto naar huis. Zometeen muziek van Cody Carnes en ook Lef komt eraan.
3: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
25: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
31: De dag van vandaag.
32: Met Laurens van der Kraats.
31: Het christelijke radiostation.

0: Nederland heeft ons zo lief als onze hemelse vader. Daarover zong Cody Carnes en Ain't Nobody.
1: De dag van vandaag.
0: Welkom bij Groot Nieuws Radio. Het is de woensdagmiddag, 9:09. Misschien onderweg naar huis, misschien lekker aan het koken. Nou, ik wil je zo meteen graag even bijpraten wat betreft het nieuws van vandaag. En een woord van vandaag daarin is toch wel verandering. Nieuwe belastingregels die vandaag ingaan, wil ik het je met je over hebben. En een definitief knalverbod.
2: Ja,
0: meer daarover hoor je zo.

0: Even wegdromen met Michael W. Smith op Groot Nieuws Radio over het Lam Gods on News Day.
1: De dag van vandaag.
0: Je luistert naar de middagshow van Groot Nieuws Radio. Het is 6:10 en er gaat nog heel veel gebeuren. Bijvoorbeeld de rode draadplaat komt er zo meteen nog aan. Ook Megan Woods en The Truth. Maar eerst wil ik even met je kijken naar het nieuws van vandaag. Vanaf deze jaarwisseling geldt namelijk in Nederland definitief een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Mensen mogen vanaf augustus al geen vuurwerk meer kopen, verkopen of afsteken. Al blijven professionele vuurwerkshows onder strenge voorwaarden wel mogelijk. Gemeenten bereiden zich nu voor op de eerste jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk. Terwijl er ook zorgen blijven over de handhaving van dat verbod. Maar ik zie wel weer ruimte voor een nieuwe traditie ontstaan. Misschien gewoon, ik zou willen voorstellen, de nummer 1 in de top 1008... gewoon om 12 uur in het ganse land even te zingen. Misschien is daar nog ruimte voor. En dan is, over de jaarwisseling gesproken, de eerste helft van het jaar is gewisseld. Het zit alweer op. En dat betekent ook dat er vanaf vandaag weer allerlei nieuwe regels en prijsveranderingen in Nederland ingaan. Zo stijgt het minimumloon en daarmee ook veel uitkeringen. Terwijl sociale huren juist duurder kunnen worden. Ook worden pakketjes van buiten de EU, zoals Chinese webshops, die worden duurder door een nieuwe invoerheffing. En mogen bedrijven je niet meer zomaar bellen voor reclame. Verder krijgen belangrijke diensten zoals ziekenhuizen en defensie voortaan voorrang op het overvolle stroomnet. En PostNL krijgt langer de tijd om gewone brieven te gaan bezorgen. En als laatste, de stikstofplannen van het kabinet zorgen direct voor flinke politieke spanning in Den Haag. Vooral de ChristenUnie en de SGP zijn kritisch en willen de plannen aanpassen, omdat boeren volgens hen te hard worden geraakt. Tegelijkertijd wil Jesse Klaver juist alleen steun geven als er niets aan de maatregelen verandert. Wat tot felle reacties leidt bij andere oppositiepartijen. Zo zou Pieter Grinwis van de ChristenUnie hebben gezegd: Jesse Klaver is toch niet de dictator van Den Haag? Het debat over stikstof lijkt opnieuw een van de lastigste politieke dossiers van dit moment te worden. Tot zover het nieuws. Mocht jij iets tegenkomen waar je denkt, dat moeten we op de radio delen, laat het ook vooral even weten. Dit is Lars Scherf op je radio en alles wat ik nodig heb.

0: Megan Woods, een lied waarmee ze je op de waarheid wil richten. The Truth hoor je. De opwekkingment komt eraan naar de hoofdpunten van het ANP nieuws van 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Premier Jette vindt dat de overheidsinstanties voortaan de vlag moeten hijsen op 1 juli... zodat iedereen aan de afschaffing van de slavernij zal denken. Dat zei hij in Amsterdam, waar Kitty Kotti werd herdacht. Oud-minister Grapperhaus heeft er spijt van dat hij tijdens de coronapandemie tegenstanders van het kabinetsbeleid wappies noemde. Dat had ik niet moeten doen, zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie. En hij neemt zijn woorden terug. En aan de Tour de France doen dit jaar veel meer Nederlandse wielrenners mee dan in de afgelopen jaren. Het zijn er 17. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Spanje.
0: Je krijgt het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond klaart het steeds verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht is het ook droog en koelt het af tot zo'n 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt met kans op regen. Later op de dag wordt het droog en zonniger bij maximaal 24 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten langer onderweg tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: We gaan zo meteen door associëren op de rode draadplaat van gisteren. We waren bij Delirious en Majesty. Eerst de opwekking bent. We houden van die God.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation. Geluid.

0: Dolbeckie Mens.
1: Bij houden van die god.
2: De Rode Draadplaat.
1: Het is elke dag een verrassing wat er rond dit tijdstip te horen is op de radio. Want we gaan een nieuwe rode draadplaat zoeken. Afgelopen maandag waren we bij Damascus met Glorieus. En een van de bandleden van Damascus is Martin. Ook collega hier bij Groot Nieuws Radio. En dat bracht iemand gisteren van Martin naar andere Martin. Namelijk Martin Smit van Delirious. En die hebben dit lied ook gemaakt. Dat was de rode draadplaat gisteren.

Misschien dat iets van deze tekst nu al bij je begint door te klinken en te linken misschien ook wel. Naar een ander lied. Want dat is nu de grote opdracht, hè? Om dus een lied te bedenken wat hier aan vast te knopen is. Misschien denk jij bij Delirious aan een lied waarin dat woord ook voorkomt. Misschien wil je doorgaan op Majesty, een lied met wat koninklijke associaties. Misschien heb jij een bepaalde associatie bij de band Delirious, omdat je die ergens een keer gezien hebt, waar je ook weer iemand anders gezien hebt. Nou, ik noem maar even wat richtingen. Kom maar door, als jij een idee hebt, ga lekker googlen, dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Misschien is het wel een uiterlijk kenmerk van een van de bandleden waar je zegt, hé, maar dat ik zie een overeenkomst. Kom maar door, titel en artiest mag je nu als suggestie doorgeven. En wie weet draaien we jouw rode draadplaat zo meteen in heel Nederland op de radio. App maar.

0: dan breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Met Mar en Wait. Dat is precies wat wij ook zo meteen gaan doen op het moment dat er gestemd is. Altijd wel weer een spannend moment. Want ja, wat wordt vandaag
1: de rode draadplaat?
0: Het zijn allemaal nummers te linken aan die van gisteren. En we waren bij Delirious met Majesty. En misschien schakel je net in en denk je bij jezelf, hey, hoe ging die nou ook alweer precies? En wat zijn dan de links precies? Nou, dit is hem. Nou, Robert die had wel een creatieve link meteen. Die merkte op dat officieel achter de naam Delirious altijd een vraagteken wordt geschreven. En dat bracht hem bij 1000 vragen van Martin Brandt.
2: Ik wil u blijven prijzen als het tegenzit.
0: Creatief gevonden, Robert, dankjewel.
2: Help mij te kijken.
0: En dan gaan we naar een spraakberichtje toe, want er is hier iets ingestuurd door Rianne. Eventjes luisteren wat zij ons te zeggen heeft.
3: Hallo mannen. Tenminste, ik ga ervan uit. Ik ben even een weekje weg geweest. Dus ik weet niet of jullie inmiddels al vakantie hebben. Luc die had trouwplannen, dus wie weet dat dat nu is. Geen idee.
0: Ja, nee, Luc is weer bezig.
3: Ik zeg gewoon hallo mannen.
0: Dank u wel voor.
3: Ik zat te denken aan majesteit, koningin, eeuwigheid. Oh, ja. U die heel de schepping brilliant.
0: De link met Majesty, heel goed.
3: Ik weet alleen niet welk werkingsnummer dat is.
0: Misschien
3: is
0: dat nou, dat weten wij wel. Opwekking 475. Majesteit, koning in eeuwigheid. Een mooie suggestie ook. Dankjewel, Rianne. En dan de laatste optie komt van Paul. Die moet bij majesteit denken aan God op zijn troon. We the kingdom. Dit zijn de opties van vandaag. Welke mag het voor jou zijn? Laat van je horen. Dit is het moment om te bepalen wat er zo meteen op je radio te horen is. 1, 2 of 3. Meedoen is heel simpel. Als je een telefoon hebt met een internetverbinding en WhatsApp erop, dan kun je nu ons nummer openen. Kun je ook vinden op grootnieuwsradio.nl/WhatsApp als je ons nog niet in je contactenlijst hebt staan. En dan kun je ons het getal nu appen. Krijgen wij het hier binnen en wordt het genoteerd. 1 voor Martin Brandt en 1000 vragen. 2 voor de opwekkingment Majesteit, Koning in Eeuwigheid. En 3 voor We the Kingdom en God is on the Throne.

0: wat een energie heeft deze vrouw. Cici Winans, wat een powervrouw. That's My King hoorde je op Groot Nieuws Radio.
1: De Rode Draadplaat.
0: Over anderhalve maand uit mijn hoofd. Eind augustus is ze in Rotterdam Ahoy samen met Charity Gill. En ik zit nu te denken, dit lied That's My King had ook een goede link kunnen zijn voor de Rode Draadplaat trouwens. Van majesteit naar een lied over Gods grootheid. That's My King. Maar het is hem niet geworden, want hij werd net niet aangevraagd. Maar wel drie hele andere goede opties. Tessa, Cynthia, Johanna, Eva, Joelle, Annemarie, Aagje, Sandra en Gerdien hebben onder andere op de winnaar van vandaag gestemd. En dat zijn niet alleen maar vrouwen, maar ook mannen hebben op twee gestemd. Want bijvoorbeeld Jacco deed dat.
2: Optie 2, Optrekking Band met majesteit. Ja. En waarom ook? Omdat 2 jaar terug Martin Smit het slot was op de opwekking. Dus dan heb je een dubbele link. Dus ik ga voor optie 2.
0: Dankjewel voor je stem, Jacco. Het is hem geworden. De Rode Draadplaat van vandaag. Van majestie naar majesteit. Koning in eeuwigheid.

0: de Rode Draadplaat, de eerste van juli 2026. De opwekking met de majesteit koning in eeuwigheid. Bijna 6 uur, zo direct schieten we iedereen met de vaat te hulp.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
7: Bridgefund. Laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Als het aan premier Jette ligt, hijst in alle overheidsgebouwen voort dan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kottie. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15 dat haar ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. De ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis. Het meisje werd vrijwel meteen opgepakt. Ze wordt verdacht van dubbele moord. Goed nieuws voor Limburgers die het niet zo breed hebben, want de proef met een gratis bibliotheekpas wordt uitgebreid. Je kunt hem nu in alle Limburgse steden krijgen. De provincie hoopt dat meer mensen nu gaan lezen. Sommige mensen komen automatisch in aanmerking voor de pas, maar je kunt hem ook aanvragen. Het weer dan, van Weer Online. Na het oplossen van de wolken volgt een zonnige avond. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
19: Het aantal files neemt te voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Door een tweetal ongelukken rijdt het langzaam tussen Tijnje en knooppunt Dracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daardoor loopt het wel vast op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven 35 minuten extra reistijd.
20: Welkom op je woensdagavond. En die beginnen we met een psalm op je radio. Het is van de Psalmproject. Ik kan wel even een stukje, dan heb je misschien een idee. Enig idee?
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
23: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
24: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
26: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
25: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
27: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
28: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
29: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
31: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
32: De dag van vandaag.
33: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: rustig begin van de woensdagavond met de Psalm Project. De dag van vandaag. Met een uitvoering van Psalm 27, Wacht op de Heer. Een hele goede avond. Misschien ben je ook wel lekker aan het wachten op de doorgeefbijbel. Daar moet je nog even geduld voor hebben. Over een half uurtje ongeveer gaat hij weer ergens in het land opengeslagen worden. Maar misschien wacht er ook ondertussen nogal een poosje iets op jouw aanrecht. Of misschien staat het zelfs nog wel op tafel. En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken?
1: De afwasmix.
0: Met daarin vandaag muziek van de opwekkingband, Philippa Hanna. Maar nu eerst een nummer van iemand die bewijst dat je nooit te oud bent om je roeping te volgen. Want pas op haar 39e tekende Hope Darst haar allereerste grote platencontract. En begon ze muziek uit te brengen. En 4 jaar later bracht ze dit lied uit. En het is nu wereldwijd te horen. Mighty Name of Jesus voor je op Groot Nieuws Radio.

Dan wordt de titel wel recht aan gedaan. Ik wil juichen voor u. Je hoorde de opwekking band bij Groot Nieuws Radio. En deze is van de man die begin dit jaar overleed. Ik heb het over Ron Canoli. Het was een man die wist waar hij over zong, want hij deed een Master of Divinity en een doctoraat in Sacred Music. De PhD zat ook wel de bijnaam Professor of Praise, met nu een muzikaal worship college. Dit is

0: Dankzij een handvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: dat is toch de boodschap die we willen horen. Ook zo vlak voor het nieuws. Hoe donker het ook kan zijn, wat de omstandigheden in de wereld er kunnen zijn. Het wordt altijd weer licht. Je hoorde Martijn Buwalda.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Belgische koning Filip gaat vanavond in Antwerpen kijken op de plek van de dodelijke brand. Die woedde in een appartementengebouw en kostte 5 mensen het leven. Ook premier De Wever gaat er naartoe. In Duitsland wordt een man uit Oekraïne aangeklaagd voor de sabotage van een Nord Stream pijpleiding die uitkwam in Duitsland, melden Duitse media. De leiding werd gebruikt voor Russisch gas en werd 4 jaar geleden opgeblazen. En de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, staat in een bericht op Instagram stil bij het vertrek van bondscoach Ronald Koeman. Hij is dankbaar voor het vertrouwen dat Koeman in hem had en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond klaart het steeds verder op en blijft het op de meeste plekken in het land droog. Komende nacht is het ook droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint de dag bewolkt met kans op regen. Later op de dag wordt het weer droger en zonniger bij maximaal 24 graden.
1: Groot Nieuwsradio verkeer.
3: ANWB.
4: Heel langzaam nemen de files af in lengte. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen heb je nog 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Tijnje en Drachten. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Knopperlunetten 25 minuten vertraging. Het komt door bergingswerk, je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En daardoor heb je ook een half uur vertraging op de A59 Den Bosch richting Os voor het knooppunt Paalgraven.
3: Van de Kraat.
0: Een prachtig lied van Ellie Holcomb heb ik hier. Ze schreef het nadat ze in een korte tijd 2 mensen om zich heen had verloren. En ze ontdekte dat hoop niet iets is wat zij moet vasthouden, maar wat haar vasthoudt.
1: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: De unieke stem van Ellie Holkamp met haar hoopvolle Hope's Gonna Find You.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Aan de GPS in de Doorgeefbijbelkist te zien zijn we nog geen millimeter verschoven, zover ik kan zien. In Veldhoven bij Eindhoven zijn we volgens mij nog steeds. We waren gisteren bij Mark en de dag ervoor bij zijn vrouw. Dus ik heb het idee dat de Bijbel nog steeds in het gezin is. Maar dat is alleen maar gezellig. Dan zouden we nu denk ik een kind aan de telefoon moeten hebben.
2: Goedenavond met Sophia Robinson.
0: Goedenavond met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Hallo.
0: Ben jij de dochter van Mark?
2: Jazeker.
0: Ah, kijk, wat leuk, wat leuk. En hoe oud ben je, Sophia?
2: Ik ben 20 jaar.
0: Alright. En hoe was je dag vandaag? Wat heb je gedaan?
2: Ja, ik heb een leuke dag gehad. Ik heb vandaag een sollicitatiegesprek gehad bij een potentieel nieuw restaurant waar ik ga werken.
0: Oh, en hoe ging het?
2: Ja, goed. En ja, het was heel leuk. De eigenaren zijn ook christelijk, kwam ik achter. Dus dat vind ik ook superleuk.
0: Pluspunten.
2: Ja.
0: En hoe was het gesprek?
2: Nou ja, het ging goed. Ik ga volgende week even proefdraaien. En dan kan ik zien of ik daar wil werken.
0: Leuk zeg. Is dat ook iets, is dat meer een bijbaan? Of heb je een achtergrond in deze hoek en wil je er fulltime je ding van maken?
2: Nou, ik werk nu al best wel lang in de horeca. En ja, ik ga binnenkort komend jaar de hotelschool doen. Dus ja, ik vind het heel leuk. En dat is eigenlijk waarom ik weer graag in een restaurant wil werken.
0: Ja. En wat is de reden dat je dat leuk vindt? Is dat onder de mensen zijn of echt het van dienst zijn? Of?
2: Ja, ik hou echt heel erg veel van sociaal contact. En ja, inderdaad onder de mensen zijn. En de reden dat ik dan hotelschool heb gekozen is omdat ik ook echt wel een ondernemend type ben. En gewoon die manage kant. Ik ben prestatiegericht, hou van concrete resultaten. Dus dat is gewoon de perfecte combinatie daartussen.
0: Je kan horen dat jij gewoon net het sollicitatiegesprek achter de rug hebt. Maar dat doe je goed, Sophia. Heel goed. Maar leuk dat je zo met zo'n drive bezig bent. En volgens mij gaat dat goed komen. Hey, dan je zei het net al even. Het christelijk geloof voor jou ook iets wat belangrijk is. Nou, we hebben je ouders al gehoord. Hoe gaat het eigenlijk qua opvoeding? Hebben je ouders jou daar veel over meegegeven?

0: Was het iets wat op vaste momenten terugkwam? Hoe ging dat bij jou?
1: Ja, ze hebben er veel over meegegeven. Dus dat was wel echt heel fijn in de opvoeding. Altijd als we ergens niet wisten wat we moesten besluiten, of ergens over twijfelden of zorgen over maakten of zo, dan kwamen we gewoon met elkaar, met ons gezin, en dan gingen we samen bidden. En ja, dat is gewoon heel fijn. En ze weten ook allebei heel veel over het geloof in de Bijbel. Dus als ik vragen heb, dan kan ik ook altijd naar ze toe komen om die vragen te stellen.
0: Ja.
1: Het is gewoon een hele veilige omgeving. Heel fijn.
0: Ik kan me voorstellen, je krijgt dat natuurlijk meegegeven vanaf je kindertijd. En op een gegeven moment word je ouder. En dan ga je ook wat meer voor jezelf nadenken. Van, nou, wat vind ik dan belangrijk? Wat vind ik overal van? Heb jij een bepaald moment gehad dat je dan dacht van, nou oké, nu ga ik het echt voor mezelf dan besluiten? Of misschien ook een tijdje gehad dat je wat andere dingen bekeken hebt?
1: Ja, zeker. Ik had wel een poosje dat ik twijfelde. En toen zat ik ook in een vriendengroep met best wel veel moslims. Dus toen was ik op een gegeven moment ook een beetje naar de islam aan het kijken. Maar ja, uiteindelijk heb ik daardoor ook meer onderzoek gedaan naar het christendom en ook naar andere geloven. En ben ik er eigenlijk achter gekomen dat Jezus gewoon de enige waarheid is en dat hij de weg, de waarheid in het leven is.
0: Ja. En hoe is dat dan met die vriendinnen die dan bijvoorbeeld een moslimachtergrond hebben? Heb je daar dan gesprekken over? Of hoe gaat dat?
1: Ja, daar hadden we inderdaad wel gesprekken over soms. En dat was soms ook wel lastig. Maar ja, we bleven gewoon respectvol. We tonen gewoon interesse naar elkaars geloof. En ja, dan hoop ik toch wel dat ik een beetje een zaadje kan planten, weet je wel?
0: Hmm, ja. En dat, ja, dus gewoon op een respectvolle manier is dat, ja, gaat dat? Het staat niet tussen jullie in?
1: Nee.
0: Nee, gelukkig. Hey, welke bijbeltekst heb je uitgekozen voor vanavond, Sophia? Je mag hem voorlezen aan ons.
1: Ja, is goed. Ik heb Habakkuk 3 gekozen, vers 18 en 19. Toch zal ik juichen, dan juichen van blijdschap, want ik weet dat de Heer mij redt. De Heer is God, hij geeft me kracht, hij redt me als er gevaar dreigt, hij helpt me als ik in nood ben.
0: Waarom is dit de tekst die er voor jou uitspringt, Sophia?
1: Nou, afgelopen jaar heb ik de Evangelische Hogeschool gedaan in Amersfoort. En toen hadden we ook dit behandeld. En toen werd er gezegd bij deze verse dat bidden, dat verandert niet per se de omstandigheden, maar wel de bidder zelf. En dat heb ik ook gemerkt als ik bid, dat ik me dan minder zorgen maak. En ja, want ik weet dat ik het dan bij God kan leggen. En ja, als ik bid en nadenk over hoe dankbaar ik ben, dan geeft dat gewoon een heel fijn gevoel. Dus dat verandert mij dan ook.
0: Ja, dus het is misschien niet altijd direct de uitkomst waar je voor bidt, maar gewoon het proces, het bij God brengen, dat verandert je al.
1: Ja.
0: Mooi. En als er één ding is wat je hoopt dat luisteraars meenemen naar aanleiding van deze tekst, wat zou het dan zijn?
1: Nou ja, ik wil meegeven dat als je dingen, als je ergens zorgen over maakt, maar als je het bij God legt, dat je dan echt op hem kan vertrouwen dat hij voor je zorgt en dat hij de situatie in zijn handen heeft. Ook al lijkt dat misschien niet zo. En dat je altijd blij mag zijn wat er ook gebeurt om je heen. Is er misschien storm, maar dat je wel blij mag zijn over het feit dat Jezus voor je is gestorven en dat hij je redt. En uiteindelijk is dat het enige wat er eigenlijk toe doet, al die materialistische dingen om je heen. Dat is niks in vergelijking.
0: Nee. Sophia uit Veldhoven, dankjewel voor het meedoen met de Doorgeefbijbel en jouw tekst Habakkuk 3, vers 18 en 19. Ik wens je een mooie avond en morgen gaat hij weer verder wat mij betreft. Ben je het daarmee eens? Vind je het goed om door te geven?
1: Ja, is goed, zeker.
0: Dat is fijn, dat is mooi. En blijft hij in Veldhoven of waar gaan we naartoe?
1: Ik denk dat hij in Veldhoven blijft.
0: We horen het morgen. Dankjewel.
1: Fijne avond. Doei, doei.
0: Dit is Kees Kreinhort, dezelfde Jezus.

0: Natalie Lane, The Long Way.
1: De Luisterwijzer.
0: Misschien luister je onderweg, heb je ook nog een lange weg te gaan? Nou, hou de radio daar lekker bij aan. Onder andere het programma Wens zo meteen hier te horen, daar zo meer over. Je kunt ook naar 7FM voor nog wat meer energie op je radio. Josiah Queen komt er zo meteen met Nando Kok. Ook heel veel christelijke dancemuziek is daar te horen. Je kunt ook naar Groningen Radio non-stop met non-stop de muziek die je hier ook op het hoofdkanaal gewend bent. Mercy Me hoorde zo naar 7. Word of God speak, would you pour down like rain? En hier het programma Wens zo direct na 7 met het christelijk gemengd koor De Zeeklank en Samen in de Naam van Jezus.

als ik zo vrij mag zijn, geef ik je graag een tip. Want misschien heb je ook wel behoefte aan een beetje verdieping op je woensdagavond. Ga dan even naar onze website. Want daar staat een gesprek met Nicola Sint-Aubin en Romy Kerstens. Ze schoven aan bij Thijs en Jorieke om te vertellen over hun nieuwe boek Dankretraite. Waarin ze laten zien hoe dankbaarheid je dichter bij God brengt. Nou, en voor Romy was het de sleutel uit een hele diepe depressie waar ze in zat. Nou, als je nou wil weten hoe ze allebei op een eigen manier God danken en dat een plek hebben gegeven in hun leven, ga dan naar onze website, lees het artikel of luister het gesprek terug. Dit was de middagshow. Ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 4 uur met een nieuwe middagshow. En dit is Hillsong, None But Jesus.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
3: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
4: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het opnieuw vast. Tussen Hoogmade en Ypenburg heb je 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. De A16 naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
9: Zometeen
5: wens.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
18: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Elke avond vanaf 7 uur.
9: De mooiste kerk- en koormuziek.
8: Het christelijke radiostation.

Wat een goed lied, hè? Hier aan het begin van Wens. Wat een mooie inleiding op dit uur met het koor De Zeeklank. En je zong het misschien wel mee. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. En deze zin vind ik ook zo mooi, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Dan denk ik letterlijk aan alle talen op de wereld. Maar ik denk ook aan al die verschillende stijlen, al die type mensen, iedereen op zijn eigen manier. Ik denk ook dat er niet één mens is die precies hetzelfde gelooft of op dezelfde manier gelooft dan een ander mens. En toch zijn we hier zo samen. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen. Samen leven tot zijn eer. En daarin mogen we elkaar hier vanavond ook weer aanmoedigen. Op deze woensdagavond 1 juli 2026. We zitten op de helft van het jaar. En fantastisch dat jij ook bent aangeschoven bij deze nieuwe uitzending. We gaan vertrekken met de eerste wens. Meteen aan de slag. Heemse, Hardenberg, daar mogen we naartoe voor Margje Breukelman-Jonker. Want hier zijn uw kinderen. Rita en Henk, Marianne en Evert, Agnes en Herman, Judith en Herman, Jan en Arieke. En ze laten weten via de radio, lieve mama, morgen, 55 jaar geleden, kregen jullie de sleutel van uw huidige woning. En nu, na 55 jaar, krijgt u de sleutel van uw nieuwe appartement. Er zal best veel veranderen de komende tijd. En daar wensen we u God zegen bij met het lied Wat de toekomst brengen mogen. Hij is erbij. Lieve groet van uw kinderen. En u mag genieten, juist ook van deze uitvoering van het lied Remco Hackert en het Center Gospel Choir. Je hoort ze hier.

0: aan Gods hand het onbekende, het nieuwe tegemoet. Margje Breukelman-Jonker, dat het een mooie bemoediging mag zijn. Namens de kinderen heel veel liefde dus met dit verzoek voor u op Grootnieuws Radio. Wat de toekomst brengen mogen in deze uitvoering met Remco Hackert en het Center Gospel Choir. En ben je aan het luisteren en schiet er een lied in je gedachten of schiet er iemand in je gedachten? Wil je een lied aanvragen, een wens doorgeven, iemand verrassen met muziek? Ga dan naar de site grootnieuwsradio.nl/wens en vraag nu vanavond nog je lied aan. En dan kan het morgen, overmorgen, deze week nog te horen zijn in de uitzending. We gaan nu naar de tekst van vandaag.
1: De dagtekst.
0: Op deze 1 juli is dit de tekst, Handelingen 20 vers 24. Maar lees hem vooral ook in zijn geheel, in zijn context. Hier staat, ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, getuigen van het evangelie van Gods genade. Dat is hem voor vandaag, de inspiratie met Handelingen, hoofdstuk 20 vers 24. Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuige van het evangelie van Gods genade.

vocaal ensemble Convianza onder leiding van Bert Notenboom met het lied I Surrender All. En hier een lied van Ali Goedhart uit Purmerend. Ali zegt, ik stem mijn radio dagelijks op jullie af. Ik geniet enorm van de muziek op jullie kanaal voor kerk- en koormuziek. Blijde klanken. En dit lied hoorde ik pas voorbij komen en ik zou het graag nog eens horen en delen. Heerlijk om zorg en vreugde in dit programma te delen en elkaar te inspireren met mooie muziek. Een warme groet voor alle luisteraars van dit station. En ga zo door, medewerkers van Grootnieuws Radio. Ali, dankjewel voor deze steun in de rug, jouw support en ja, dit prachtige lied dat je met ons deelt. Fijn dat je dat doet. Het lied In Gods Hand. De tekst is van Margreet Ras van Sloten. Muziek van Jaap Kramer en even het refrein, zo mooi. Ik ben veilig in zijn handen, door zijn liefde geleid. Ja, zijn vrede houdt mij staande in de tijd en in eeuwigheid. Luister mee naar het lied In Gods Hand door Solideo Gloria Urk.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elburgs Mannenkoor OBK.

Johannes de Heer, nummer 73. Zie ons wachten aan de stromen. En wel gezongen door het Blijde Klanken Koor van de Week. Deze week is dat het Elburgs Mannenkoor, OBK. Die hoorden ze hier onder leiding van Herman Riphagen. Dan een mooie verjaardagspsalm voor Wim Roest uit Werkendam, die vandaag jarig is. Wim, voor jou geen ongemakkelijke opblaas Abraham in de tuin of zoiets, maar een mooi lied op de radio. Met liefde voor je aangevraagd door jouw gezin, door jouw vrouw Margje, door zonen Roy met Kirsten, Micha met Astrid, Jesse met Katja. En ze laten weten, lieve Wim, lieve man, lieve papa, gefeliciteerd met jouw 50ste verjaardag. En we pakken voor je uit met een verrassingsfeest en dit lied op de radio. Laat het maar allemaal over je heen komen. Dit is voor jou Psalm 146 en we houden.

Het Groot Nationaal Strijkorkest. Hier op Groot Nieuws Radio vanavond onder leiding van Barbara Koerman. Ze waren verantwoordelijk voor dit instrumentale Geprezen zij de Heer. En daarvoor Volksjubilans met Psalm 146 voor de verjaardag. Wim Roest, ook namens mij, namens Groot Nieuws Radio van harte. Dan naar Giesenburg met een lied voor Carla ten Hove. Namens Ad en Mario Zonneveld. Ze hadden het graag anders gezien, maar het lukt ze niet om op je verjaardag te zijn. En daarom langs deze weg, lieve Carla, van harte gefeliciteerd namens ons. We kunnen helaas niet op je verjaardag zijn, maar we willen je toch op deze manier feliciteren en je dit lied cadeau geven.

hoorde het reformatorisch jongerenkoor Genanya, onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst met het lied Als een Vader. En daarvoor Joke Buijs met het lied Dichter bij u. En dan muziek op de radio voor Cornelis en Thea Schep uit Reeuwijk. Jullie dochter hier, jullie dochter Marlies, zegt: lieve pa en ma, ik wil jullie zo van harte feliciteren met jullie 53ste trouwdag. Zijn we dankbaar en wat hou ik veel van jullie. Lieve groetjes van jullie dochter Marlies. En speciaal voor jullie, jullie lievelingspsalm. Psalm 42. En ik hoop dat jullie deze uitvoering ook mooi vinden. Verenigde Veluwse Koren, onder leiding van hun dirigent en de componist van dit stuk, Leander van der Steen.

deze speciale uitvoering van Psalm 42 voor jullie trouwdag. Cornelis en Thea Schep, van harte gefeliciteerd. En wil je ook iemand verrassen met een mooi lied op de radio? Wil je een bemoediging doorgeven? Stuur je wens in via grootnieuwsradio.nl/wens. We zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. En ik geef het slotwoord aan het Waddinxveens Mannenkoor De Gouden Stem. Zij zingen onder leiding van Martin Mans het lied Samen te dienen, opwekking 249. Mooie avond nog en tot de volgende keer.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens Van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren. En waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel heb je nu een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.
6: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
7: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl.
6: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
8: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last-minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
1: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via Groot.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
5: Hamster.
7: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar 1 besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging.
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
18: Brussel-Zuid.
17: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95. Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
21: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Even bollen. Iedereen moet het weten.
25: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
26: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
27: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
28: Het christelijke radiostation.

weet wat nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken gewoon uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
2: Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: CC Winans komt terug naar Nederland. Samen met Charity Gale. 26 augustus, Ahoy Rotterdam. Bestel nu jouw kaarten voor CC Winans en Charity Gale via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Het weer dan, van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging tussen De Bilt en knooppunt Lunetten. Dat komt door werkzaamheden.
14: Zometeen
10: levenswoorden.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel 20 euro korting.
23: Elke maand weer.
22: En hoe meer data en snelheid,
23: hoe groter die korting.
22: Dat is One van Vodafone
23: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
24: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
25: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
27: Met Daan Olthof.
28: Heb je wel eens de tekst uit Romeinen 8 vers 28 gelezen? Wij weten dat God alles voor wie hem lief hebben laat meewerken ten goede. Zometeen gaan we verder op deze tekst in. Dat doen we met Dini Veenendaal van het Leger des Heils. Eerst lezen we de tekst die staat in Handelingen 20 vers 24. Dat is de dagtekst van vandaag. Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Die opdracht is getuigen van het evangelie van Gods genade.

0: Stephanie Gretzinger, je hoorde Knowing You. Wij weten dat God alles voor wie hem lief hebben laat meewerken ten goede. Voor wie vervolgens zijn voornemen geroepen zijn. Het is de tekst uit Romeinen 8, vers 28. Over die tekst gaat de overdenking van Dini Veenendaal van het Leger des Heils vandaag.
1: De tijd dat er alleen in de zomermaanden vakantie werd gehouden, is voorbij. Tegenwoordig gaan mensen soms meerdere keren per jaar op vakantie. Het lijkt me heerlijk als dat mogelijk is. Maar je moet dan ook meerdere keren per jaar vakantieplannen maken. En dat is niet altijd eenvoudig. De laatste jaren maken mijn man en ik nauwelijks nog plannen voor de zomervakantie. We gaan samen met de caravan en trekken naar de zon. En we zien wel wat het wordt. Zo simpel is het. Maar toen onze kinderen nog klein waren, ging het zo niet. Al in januari werden er verschillende verlangens op tafel gelegd. Ieder lid van ons gezin mocht zeggen welke vakantiebestemming dit jaar de voorkeur geniet. Als alle stukjes op tafel lagen, begon het puzzelen. In het begin leek dat onbegonnen werk. Want de een wilde naar de zon en de ander naar het water. De een wilde dingen doen waar hij anders niet aan toe kwam, de ander juist lekker niets doen. De een wilde niet lang in de auto zitten, de ander vond het juist heerlijk om te rijden. De een zocht het alleen zijn, de ander wilde het liefst zoveel mogelijk mensen om zich heen. Hoe krijgen we al die stukjes ooit in elkaar, vraag je op zo'n moment af. Toch is het iedere keer weer gelukt. Op de een of andere manier werd een oplossing gevonden waarin ieder zich met een beetje goede wil en door elkaar wat te gunnen kon vinden. Ja, het was wel even passen en meten. Maar tenslotte paste de puzzel in elkaar doordat we van elkaar hielden en dus ook vriendelijk voor elkaar waren. Als dit de enige puzzel zou zijn die je in het leven moet oplossen, dan valt het wel mee. Maar er zijn andere puzzels die veel moeilijker zijn. Bijvoorbeeld, hoe vind ik een goede invulling van mijn tijd? Of hoe besteed ik mijn tijd op de manier die het meest bij mij past? Hoe weet ik of iemand betrouwbaar genoeg is om mee in zee te gaan? Of hoe stabiel ben ik zelf eigenlijk? Hoe kom ik door mijn verdriet heen? Of hoe help ik een ander in de strijd die hij moet voeren? Zijn de mensen werkelijk bereid om een leefbaar milieu te steunen? Levenspuzzels zijn er genoeg. De een nog ingewikkelder dan de ander. Je begint eraan, legt de stukjes soms weer een poosje weg en neemt ze dan toch opnieuw in je hand. Met sommige stukjes blijf je heel lang zitten. Je draait ze om en om. Bekijk ze aan alle kanten, tot zelfs de kleinste details in je geheugen staan. En dan, vaak ineens, zie je waar het past. In 1 Korinthe 13 lezen we: nu zien wij nog door een spiegel en raadselen. Maar straks? Soms lijkt het geloof in God ook zo'n puzzel. Wie is hij voor mij? En waar is hij te vinden als ik hem nodig heb? Hoe kan ik hem vinden? Op andere momenten zie ik ineens heel duidelijk welke keuzes ik moet maken en wat de wil van God voor mijn leven is. Soms is dat tijdens een kerkdienst, maar soms ook doordat iemand iets zegt dat me raakt. En je bent al helemaal een gelukkig mens als je mensen om je heen hebt met wie je over de vragen van het leven kunt praten. Medegelovigen, die je dan ineens op het juiste spoor zetten. Was mijn

0: De Psalm Project, je hoorde Witter dan sneeuw naar het prachtige Psalm 51. Daarvoor hoorde je het eerste gedeelte van de overdenking van Dini Veenendaal, die vandaag gaat over Romeinen 8, vers 28.
1: De puzzel van het geloof wordt op dit moment sterk bemoeilijkt doordat de helft van Nederland geen christen meer is. Bovendien heeft een grote individualisering plaatsgevonden. Dat heeft negatieve effecten op de samenleving, want mensen vereenzamen, raken het spoor bijster. Het gevaar is dat wat buiten gebeurt zich binnen herhaalt. Het verenigingsleven verschraalt en de geloofsgemeenschappen moeten alle zeilen bijzetten om niet tot dezelfde resultaten te komen. Hoe moeten wij dan samen de puzzel van het geloof oplossen? Toen God zag dat er nog iets ontbrak aan zijn schepping, gaf hij de eerste mens een medemens om hem tot hulp te zijn. Dat principe geldt vandaag nog steeds. Door samen met anderen te zoeken hoe de stukjes van het geloof in elkaar passen, is de kans groter dat de puzzel afkomt. Door samen nog eens goed te kijken naar de drijfveren van al die mensen die bezig zijn hun geloof uit te dragen, herkennen we dezelfde gedrevenheid en motivatie die ons tot daden aanzet. Het mag in de kerken en geloofsgemeenschappen in de loop van de jaren hier en daar veranderd zijn. We kunnen nog steeds deel uitmaken van hechte geloofsgemeenschappen, waarbinnen mensen gemotiveerd bezig zijn om wegen en middelen, woorden en methoden te vinden om mensenharten te bereiken met de boodschap van het evangelie. Geloofsgemeenschappen waar liefde heerst en bereid is er voor elkaar te zijn. Daar loopt 1 Korinthe 13 dan ook op uit. Niet op een oproep om het leven maar te laten voor wat het is en te denken, ik hoor er toch niet meer bij, maar op een appel om samen feest te vieren en gelukkig te zijn met elkaar. Want jouw geloof, jouw inzet zal niet te vergeefs zijn. Geloof, hoop en liefde voor God en voor zijn werk, dat blijft bewaard. En het leeft voort in anderen. Kom, laten we de handen ineens slaan en eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen zullen we leven. We hebben nog heel wat voor de boeg. Die beeldspraak in de Bijbel nodigt je uit om te geloven in de God die de eerste en de laatste is in het leven. Die je bondgenoot is in leven en in sterven. En die je door het leven heen leidt. Vaak ook door mensen op onze weg te plaatsen die daaraan meehelpen en die je helpen de juiste weg te vinden. Daarom zijn de beelden in de Bijbel meer dan zomaar beelden. Treffend en welgekozen formuleringen zijn het, fantasierijke verbeeldingen. Daarom zijn de beelden woorden van harten die geraakt worden door God. Zoals hij gisteren voor ons was en met ons omging, zo zal het vandaag en morgen zijn tussen hem en zijn kinderen, tussen hem en jou. Lang zullen we leven in de gloria. Het leven dat begon toen je je omkeerde en in verbondenheid met het levende ging leven. Dat leven gaat door en loopt uit op zijn uiteindelijke voltooiing. Vandaag bevatten die woorden nog genoeg zeggingskracht voor jou en mij om de puzzel van het leven en van het geloof stukje bij beetje op te kunnen lossen. En om van je te laten horen, om mee te doen en te helpen of aan te moedigen. Om te bidden en mee te leven met hen die midden in het strijdgewoel staan of nog zoeken naar het volgende puzzelstukje. Want, zegt Paulus in Romeinen 8, vers 28, wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Het blijft een hele kunst om alle stukjes op de juiste manier in te passen. Maar daar kunnen we elkaar dus bij helpen. Ik wens je toe dat je zelf ook zo iemand zult zijn.
2: Giet.

Kingdabam. Je hoorde vandaag daarvoor de overdenking van Dini Veenendaal van het Leger des Heils. Morgenochtend dan staat er weer een nieuwe overdenking voor je klaar, die je ook kunt vinden in onze podcast, de Levenswoorden podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 4, vers 1 tot 30. Uit de Basisbijbel. Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd. Vol van de Heilige Geest ging Jezus weg van de Jordaan. De Heilige Geest bracht hem naar de woestijn. Daar werd hij 40 dagen lang door de duivel uitgedaagd. Al die tijd at hij niets. Toen er 40 dagen voorbij waren, had hij honger. Toen zei de duivel tegen hem: als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij in brood moet veranderen. Maar Jezus antwoordde hem: in de boeken staat, je kan niet alleen van brood leven. Je hebt ook alles wat God zegt nodig om te leven. Toen bracht de duivel hem naar een hoge berg. Daar liet hij hem in één enkel ogenblik alle koninkrijken van de aarde zien. Hij zei tegen hem: ik kan u de macht geven over al die koninkrijken en u al hun rijkdom geven. Want ik heb daar nu de macht over. Ik kan ze geven aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, zullen ze van u zijn. Maar Jezus antwoordde: ga weg, duivel, want er staat in de boeken: aanbid alleen je Heer God en dien alleen hem. Daarna bracht de duivel hem naar Jeruzalem. Hij zette hem daar op de rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen hem: als u Gods zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de boeken: God zal zijn engelen de opdracht geven om u te beschermen. En er staat ook: ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voeten niet aan één steen zal stoten. Maar Jezus antwoordde hem: er staat ook: je mag je Heer God niet uitdagen. Toen de duivel klaar was met hem uit te dagen, liet hij Jezus voor een bepaalde tijd met rust. Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. In het hele gebied werd er over hem gepraat. Hij gaf les in hun synagogen en alle mensen prezen hem. Jezus preekt in de synagoge van Nazareth. Zo kwam Jezus ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Zoals altijd ging hij op de heilige rustdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. Ze gaven hem het boek van de profeet Jesaja. Hij deed het open en zocht de plaats op waar staat: de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen, om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn, om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien, om slaven als vrije mensen weg te sturen en om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. Dat las hij voor. Daarna deed hij het boek dicht, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen keek aandachtig naar Jezus. Hij begon: nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden. Iedereen was dat met hem eens. Ook waren ze verbaasd over zijn woorden. Want hij sprak zo vriendelijk. En ze zeiden: hij is toch de zoon van Jozef? Hij zei tegen hen: jullie zeggen nu vast tegen mij: dokter, genees u zelf. We hebben gehoord wat u in Capernaum heeft gedaan. Doe diezelfde dingen nu ook hier in uw eigen stad. Maar luister goed. Ik zeg jullie dat geen één profeet in zijn eigen stad wordt geloofd. Wat ik nu ga zeggen is de waarheid. In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwen in Israël. Het had toen 3 jaar en 6 maanden lang niet geregend. Daardoor was er in het hele land zware hongersnood. Maar God stuurde Elia niet naar een van de weduwen in Israël, maar naar een weduwe in Sarepta, bij Sidon, dat niet in Israël ligt. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen ziek in Israël en niemand van hen werd genezen. Maar de man Naaman uit het land Aram werd wel genezen. Toen de mensen in de synagoge dit hoorden, werden ze woedend. Ze stonden op en sleurden hem de stad uit. Ze namen hem mee tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd. Daar wilden ze hem naar beneden gooien. Maar hij liep tussen hen door en vertrok.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.
4: U gaf liefde.

0: ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
10: Zo hé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP nieuws van 11 uur.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had 2 zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging tussen de Bilt en knooppunt Lunetten. Dat komt door werkzaamheden.

0: makkelijk retour.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Groot Nieuwsradio Muziekavond.
16: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One. Van Vodafone.
17: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP nieuws van 12 uur.
20: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De nacht van Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: America.
1: Grootnieuwsradio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. Eerder had België een voorsprong weggegeven, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.